0: Maduro.
1: In 1981 dook Ero de studio in om zijn nieuwe album op te nemen, met daarop ook Hot Hot Hot. Een single op zichzelf kwam uit een jaar later, moet je nagaan. En toen werd het een wereldhit. Don Omar kwam op een fantastisch idee om het ding even opnieuw op te nemen. En dat deed hij in 2013. En toen werd het weer een hit. Maar de originele blijft natuurlijk bij Ero. Een andere keer plaats ik de originele in het programma. Zo, kijk eens aan. 8 uur geweest, weer een uurtje achter de rug. Welkom dan bij het tweede gedeelte van Ambiente. Na een heerlijke lange weekend. En goed nieuws, heb je nog zin in een lange weekend? Het kan hoor. Op 3 juli, dan moet je eventjes een dagje vrij nemen. Dan heb je weer een lekkere lange weekend. Bij de ambtenaren is dat niet nodig, want die krijgen natuurlijk automatisch een vrije weekend, neem ik aan, op 3 juli. In ieder geval voor nu, morgen weer hard tegenaan.
2: It's the weekend. And this is David Arisa.
1: Ja. Buonocci en welkom dan weer in dit uur van Ambiente. Het is zondagavond en dat vieren we met z'n allen. De laatste uren van je weekend maak je rustig mee met Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Hoe is het met je? Hoe loopt je weekend? Heb je inmiddels leuke herinneringen achter de rug? Nou, ik hoop het van harte natuurlijk. De zon, ja, die hebben we vandaag in ieder geval genoeg gehad.

0: rustig reggae van Laidback en Sunshine Reggae. Die mensen kwamen uit Denemarken, weet je dat nog? Ze zijn begonnen in 1979, maar ze hadden echt een grote hit, zeker in Europa in 1983, met dit nummer.
1: Het is weekend, ambiente.
0: Zondagavond is het altijd gezellig, want dan is namelijk ambiente aan. Hier zijn de mensen van Tsunami uit Aruba. Muchas.

Onze liefde is puur en helemaal waar, hoewel jouw vader mij niet mag. Tot zover de muziek van Tsunami uit Aruba, Muchachita Linda. Je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Ariza en presenteert wekelijks Ambiente tussen 7 en 9 uur op Paradise FM. Heb je net de radio aan? Wel een beetje laat, maar zeker niet te laat. Wij gaan nu eventjes naar Brazil en daar ontmoeten we Roberto Carlos. Hier is Telepatia.

0: En het papiament zeggen we est un coincidencia, telepathie. Ja, soms heb je het wel eens, hè? Hoe dat precies komt, weet niemand eigenlijk. Maar het komt wel zo inderdaad uit. Muziek van Roberto Carlos, Telepatia. Roberto Carlos is een artiest uit Brazil. Hij is begonnen met het zingen in 1951. Naast het gitaarspelen componeert hij ook en zingt uiteraard ook. Hij heeft ook een bijnaam. In Brazil noemen ze hem Zunga of El Rei. En het kwam omdat hij ook acteerde al vroeg in de jaren 60. Roberto Carlos heeft een aantal grote hits op zijn naam staan. Onder andere Detalles. Que será de ti? Ese tipo soy yo. Dat is een mooie. Si el amor se va, el día que me quieras. Maar de allergrootste is natuurlijk Amada Amante. Dat lied heeft hij verschillende keren opnieuw ingezongen. En dit nog eventjes voor de duidelijkheid. Er is ook nog een voetballer, Roberto Carlos, maar die zingt dus niet. Dit is die meneer uit Brazil, artiest en gitarist, componist uit de jaren 50, 60, 70 en een gedeelte van de jaren 80. Inmiddels is Roberto 84 jaar.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
0: Zometeen muziek van Ariana Grande. Komt eraan over 4 minuten. Maar eerst even Man Without Hats.

0: Tot zover de muziek van Ariana Grande. Yes, and... Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. En dan nog eventjes de groeten aan de mensen in Nederland. Die luisteren namelijk ook gelijktijdig naar dit programma Ambiente. Bibo y directo, ja, via Havenstad Radio in Nederland dus. Wil je me appen? Dat kan. Doe dat inderdaad op 521-1010. Het nummer 521-1010 is alleen dus voor dit programma Ambiente. Maar heb je andere vragen of andere informatie of wil je iets vertellen over Ambiente over het algemeen? Dat kan altijd op de vaste lijn van Paradise FM en dat is ook alweer een app. 675-1031. Wil je meer informatie over dit fantastische radiostation? Dat kan. Ga dan gewoon eventjes op paradisefm.cw. Daar vind je van alles, ook zelfs nog het laatste nieuws.
1: Dit is Ambiente met David Ariza.
0: En dan nu voor de soca-liefhebbers. Hier is muziek van Full Brown. Good

0: good spirit. Tot zover de muziek voor de soca-liefhebbers. Muziek van Full Brown en Good Spirits. Ja, ik hoop dat het bij jou ook al zo'n geval is. Dat je in een lekkere humor zit, hoewel het zondagavond is. En denk alsjeblieft niet aan maandag. Hoeft nog niet, want je hebt nog een paar uren te goed. Goed humeur, dat moet je hebben in principe 24 uur.
1: Hoppie bon ambiente, joe.
0: Oei, oei, oei, wat kan een zondagavond toch gezellig zijn, hè? Wat doe je, wat doe je, wat doe je? Doe iets leuks met mooie herinneringen voor de laatste uren van je weekend. Hé, hey, zometeen de oudste single voor dit uur komt eraan over mid of vier, maar eerst even iets voor de salsa liefhebbers. Hier is Rau Alejandro. Kijk eens aan, nu eventjes in salsa. Tu con él.

0: Ice FM. Het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

waren de oudste voor dit uur. Muziek uit 1973. Oei, oei, oei, dat is een tijd geleden. Uit de Hermanito Narváez periode bij de Curon, die dus niet meer bestaat. Maar in die tijd was het een dikke vette hit. The Rolling Stones en Angie. En daarvoor hoorde je Tu Con Él, die salsa dus, van Rauw Alejandro. Rauw Alejandro in de salsa, dat is strange. Maar ja, het blijft en zijn natuurlijk allemaal wel Latino's. Wat doe je? Zit je er lekker nu in de auto? Doe alsjeblieft rustig aan. Zondagavond kan het nooit zo druk zijn. Dus rij voorzichtig en let echt goed op. Paradise FM ruist en suist vrolijk verder met muziek van Coldplay. We pray.

0: Buenavista.
1: Gracias.
2: Masha Danki, muchas gracias. Music from Buenavista Social Club. Sabor cubano en je gehoor. A barrio de Buenavista. Zo heet het. En toevallig hebben we hier op Curaçao een buurt die ook Buenavista heet. En misschien, heel misschien ook een beetje gewijd aan Curaçao, denk je niet? Althans, dat zeg ik dan eventjes bij. Ah, laat ik ook nog eventjes de groeten doen aan de mensen van Familia Cubana. Die waren hier actief afgelopen donderdag en vrijdag. Samen met Jumare Grijt, hele leuke meid, kan goed zingen. En ze speelde heel veel Cubaanse muziek. En Jumare Grijt is niet zomaar iemand hoor. Nee. Ze heeft keurig haar conservatorium afgemaakt. Dus het zingen van Cubaanse liedjes zou voor haar hoogstwaarschijnlijk wel een makkie zijn.
3: Ambiente.
2: En we blijven nog eventjes met heel veel ritmo. Daar hoor je toch van, neem ik aan. Anders luister je niet naar dit programma. Maar dan met een lekkere tumba van Curaçao. Hier zijn de mensen van Serenada Bequita Dance.

Zoals je maar weer, hè? Tomba behoort dus niet alleen bij carnaval. Wel, nee, wie heeft het verteld? Dat is helemaal niet waar. Grupo Serenada met een compositie van Ella Juliana, Bequita Dams. En ons Ella Juliana was een hele bekende schrijver hier op het eiland, maakte hele mooie poëzie, hield ontzettend veel van kinderen en kon bovendien ook nog heel goed omgaan met bejaarden. Al die oudjes, daar hield hij van. Een lekkere verhaal vertellen of misschien een simpele gesprek. Dat vond hij en al die oudjes heel erg fijn. Oké, zeg, bijna 9 uur, maar ik stop niet voor 9 uur. Daar beginnen we niet aan. En dat weet je. Hier is muziek van George Michael. Faith.

George Michael tijdens zijn solistperiode Faith. Nou, daar heb ik moeite mee, want het is bijna 9 uur. Ik wil je nog een hele prettige zondagavond wensen. En natuurlijk, volgende week ben ik er weer om 7 uur bij Paradise FM en ook via Havenstad Radio. Saludo, bon simon. En sterkte vanmorgen, na dit lange weekend. Papai y mamai.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

dag. Je favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: nou? You wanna make it?
1: De hele dag je favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
2: Hey Fonzie.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Jasper Marquies en dit is het nieuws. De vertrekhal van de luchthaven op Curaçao wordt uitgebreid. Hierdoor zijn enkele horecazaken tijdelijk gesloten. De uitbreiding, uitgevoerd door luchthavenexploitant KAP en Curaçao Airport Holding, moet zorgen voor betere doorstroming van passagiers. De werkzaamheden duren tot december. Cinnabon, Auntie Anne's en Juan Valdez Café sluiten tijdelijk, maar komen later terug met vernieuwde concepten. De kustwacht heeft dit weekend 2 keer toeristen op Curaçao geholpen. Een 70-jarige Canadese vrouw werd gered na een zoekactie bij Cerro Biento. Ze was verdwaald, maar in goede conditie. Ook werd een gewonde 28-jarige Nederlandse toeriste gevonden op de Christoffelberg en naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Dan nog internationaal nieuws. In de Europese Unie zijn duizenden online berichten van de Iraanse revolutionaire garde in kaart gebracht en verwijderd. Europol meldt dat 19 landen, waaronder Nederland, hebben geholpen bij het opsporen van 14.200 berichten. Deze berichten bevatten onder andere oproepen tot wraak en werden verspreid via verschillende online platforms. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is vanochtend om 10:30 aangemeerd in de haven van Rotterdam. De bemanning en een arts gaan aan wal, terwijl de meeste opvarenden in quarantaine gaan in Porta Cabins. Strenge protocollen zijn van kracht en meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. De aankomst trekt veel internationale media-aandacht. De Global Sumud Flotilla, onderweg naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen de vloot ter hoogte van Cyprus onderscheppen. Aan boord zijn 6 Nederlanders. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de flotilla een provocatie. De Nederlandse tak van Global Sumud Flotilla bevestigt dat er wel degelijk hulpgoederen aan boord zijn. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Werkhoven werkt over.
5: En een hele frisse maandagmorgen.
4: Paradise.

een hele goede maandagmorgen. Ik hoop dat je lekker bent uitgerust, lekker bent bijgekomen. Ja, en ik moet zelf nog een klein beetje wennen aan deze ochtendshow. Het is maar voor eventjes natuurlijk. Joris komt wel weer terug van vakantie. Maar dan denk ik, start ik dit bedje in en denk ik, is dit wel een bedje voor de ochtendshow, hè? Dat muziekje, of is het een beetje too much voor je? Ja, ik weet wel dat... misschien is dit wat lekkerder. Ik weet als ik zelf in de auto zit namelijk... en ik heb Paradise FM aan, dat heb ik natuurlijk altijd... dat ik best wel kritisch ben in wat ik hoor in de ochtend. Ja, je bent zo kwetsbaar nog, toch? Zo ontvankelijk voor alles, zo open. Hè? Als een soort van, weet ik veel, vul maar in. Open wond, wou ik zeggen, maar... Dat is een beetje heftig, hè, op de vroege morgen. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Dat je lekker bent uitgerust, lekker bent bijgekomen... en weer helemaal klaar bent voor deze week. Het wordt een beetje een aparte week wat ons betreft. Want ik zit hier tot en met woensdagochtend nog in de ochtendshow. Hartstikke leuk. En vanaf woensdag dan ga ik natuurlijk met Joris en met Marissa richting Suriname. Ja, Iski gaat ook mee. Maar goed, die ga je op deze zender niet zo heel erg missen natuurlijk. Maar Marissa en Joris, die ga je ook niet missen. Want we gaan in Suriname natuurlijk aan het werk om daar voor jou verslag te doen, zeg maar. Hè, van alles wat daar te doen is. Dus mocht je het gevoel hebben van Suriname... Dat wil ik altijd nog eens doen. Nou, wij gaan alvast wat dingen voor je uitproberen daar. En ik ben erg benieuwd. Het wordt ook mijn eerste keer. Wat dat betreft ook wel een hele bijzondere reis. Want mijn vader die komt uit Suriname. Ik ben half Surinaams. En ik heb in principe, ben daar nog nooit geweest. Ik heb mijn vader ook pas op latere leeftijd leren kennen. Maar goed, dat vertel ik misschien een andere keer nog wel. Nogmaals, het is nog vroeg. Maar het wordt een hele bijzondere reis. Zeker ook omdat hij daar nog een aantal dagen maar is. Hij is daar een paar keer per jaar. En hij is toevallig nog 5 dagen in Suriname als wij daar zijn. Dus ik kijk er ook wel naar uit om met hem wat dingen te gaan bezoeken daar. En een beetje te kijken waar de roots liggen, toch? Dus wat dat betreft een hele bijzondere reis. En verder natuurlijk sowieso, we gaan van alles doen. Ik heb begrepen dat we de jungle ingaan. Wel natuurlijk begeleid, hè? Ik bedoel, er moet wel een beetje controle blijven. We willen wel weer goed heel huids terugkomen. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Dus blijven de komende dagen en weken dus ook in de ochtend lekker luisteren. Want dan komen we vanuit daar. Even kijken. Ja, wat hebben we vandaag? Een heleboel. We krijgen straks wat gasten in de studio. Nelly die schuift zo meteen ook bij me aan. Ik wilde eigenlijk even aan je laten weten wat je nog hebt gemist in de afgelopen uren dat je lag te slapen. Maar dat doe ik zo meteen wel. Laten we even rustig aan beginnen. Goed? Ik heb Robbie Williams voor je klaarstaan. En Sexed Up. Een hele goede morgen. Het is Paradise.

En Raise Your Glass hoor je hier op Paradise FM. Nou, daar is het misschien nog een beetje te vroeg voor, toch? Voor dat glas heffen. Ik zou zeggen, neem lekker een kopje koffie. Ik heb ook net eentje ingeschonken. Heerlijk. Geen koffie in de morgen, dat is... Goed. Ik zou niet... ik zou wel zonder kunnen, maar niet zonder willen. Toch? Koffie is zoiets lekkers. Ja, daar word je gewoon blij van, hè? En wakker vooral. Ja, ook heel belangrijk. Hey, ik hoop dat je lekker hebt genoten van je afgelopen weekend en alles een beetje hebt kunnen loslaten. Misschien dat je ook het hele nieuws eventjes langs je heen hebt laten gaan. Ik zeer zeker wel. Ik heb echt, gewoon even lekker in mijn eigen bubbel gezeten. Dus als dat voor jou ook geldt, praat ik je eventjes bij. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, het expeditieschip Hondius, je weet wel, met al die besmette mensen aan boord, is aangekomen in de haven van Rotterdam. Nadat tijdens de reis natuurlijk behoorlijk wat gezondheidsklachten aan boord waren ontstaan. Een deel van de opvarenden is inmiddels uit voorzorg in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding van mogelijke besmettingen te voorkomen. En de Nederlandse autoriteiten en gezondheidsdiensten houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen precies getroffen zijn en om welke klachten het gaat. En verder is een vloot met hulpgoederen die onderweg was naar Gaza onderschept door Israëlische militairen. Voordat de goederen hun bestemming konden bereiken. Aan boord bevonden zich ook Nederlanders, wat in Nederland tot politieke en maatschappelijke reacties heeft geleid uiteraard. En de vloot wilde dus aandacht vragen voor de humanitaire situatie in Gaza en hulpgoederen afleveren aan de bevolking daar. Over de toestand en de mogelijke vervolgstappen voor de opvarenden is nog weinig bekendgemaakt. Verder is in Oostenrijk een vrouw om het leven gekomen nadat ze werd aangevallen door een kudde koeien tijdens een wandeling in een bergachtig gebied. En een man die bij haar was raakte zwaar gewond en moest medische hulp krijgen. Incidenten met koeien komen in toeristische berggebieden wel vaker voor, vooral wanneer dieren zich bedreigd voelen. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het dodelijke ongeval. En tot slot is zangeres Shakira vrijgesproken in een Spaanse belastingzaak die al lange tijd tegen haar liep. De Spaanse autoriteiten beschuldigden haar ervan miljoenen euro's aan belasting te hebben ontdoken. Maar volgens de berichtgeving krijgt ze nu dus ongeveer 60 miljoen dollar terug. Nou, de uitspraak betekent natuurlijk een grote juridische en financiële meevaller voor de wereldberoemde artiest. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, dat lijkt me toch wel een ontzettende opluchting, toch? Als

opluchting, toch? Als je Shakira bent. Ja, het is niet alleen het geld. Ik bedoel, het is natuurlijk een hoop geld. Maar ook wel je reputatie die op het spel staat, toch? Ja, en nou ja, dat hebben we bij deze dus weer gecleared. Hartstikke mooi nieuws voor Shakira. Het is maandag en op zich vind ik dat niet zo heel erg. Maar de Boomtown Rats denken daar anders over. Het is Paradise en I don't like Mondays.

0: Of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Hey Vincent. Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel.

0: of Mass, Manera Polar, Doritos, Prosecco Alberto na. I botahaya un teker, pagana premio, Tursima. Nada complica, tu rende por participa. I cum butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda bo codigo e scorco Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: De kustwacht moest dit weekend twee keer uitrukken om toeristen op Curaçao te helpen. Een 70-jarige Canadese vrouw was zaterdag verdwaald tijdens een wandeling bij Serubi en Twimbandabau en werd gered nadat haar echtgenoot alarm sloeg bij de politie. Op zondag was er een incident op de Christoffelberg en daar was een 28-jarige Nederlandse toeriste gewond. Het helikopterteam van de kustwacht werd ingezet en kon haar naar Hato brengen. Het ambulancepersoneel bracht haar vervolgens naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. En de vertrekhal van de luchthaven wordt momenteel uitgebreid. Hierdoor hebben enkele horecazaken bij de vertrekterminal tijdelijk hun activiteiten gestaakt. De uitbreiding wordt uitgevoerd door luchthavenexploitant KAP in samenwerking met Curaçao Airport Holding. Met als doel een betere doorstroming van passagiers en meer capaciteit voor de toekomst te realiseren. En internationaal nieuws. In de buurt van de Duitse stad Leipzig is een ontsnapte tijger doodgeschoten door de politie. Het roofdier was ontsnapt vanaf een industrieterrein waar een voormalige dierentemmer haar dieren houdt. Hoe de tijger uit zijn verblijf kon komen is nog onduidelijk. Bij de ontsnapping raakte een assistent van de dompteur gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten vonden de tijger uiteindelijk in een nabijgelegen tuin en hebben het dier daar doodgeschoten. De brandweer had de omgeving toen al grootschalig afgezet. Carmen Zander, die bekend staat als de Tijgerkoningin, bleef zelf ongedeerd.
1: De Ochtendkrant van Nelly.
2: Even een kleine rectificatie. Ik zei dat 7:30 was, maar dat is het helemaal niet. Het is 6:30. Goedemorgen, Nelly. Ja, ik dacht dat we alweer een uur verder waren, maar dat is helaas niet het geval. Zo snel gaat het nou ook weer niet. Jeetje, ja, een ontsnapte tijger. Dat is vervelend.
0: In Duitsland, gelukkig.
2: In Duitsland, ja. Nee, niet hier. Hebben we hier leeuwentemmers? Ik denk het niet, hè? Nog nooit van gehoord.
0: Ik ben eigenlijk ook al lang niet meer in de dierentuin geweest. Ik heb eigenlijk geen idee wat voor dieren we daar nog in hebben.
2: Volgens mij is de dierentuin dicht, toch?
0: Ja. Maar er zijn nog wel dieren die daar worden gehouden.
2: Dat is toch, maar dat is heel... Oh, ik word hier heel naar van.
0: Maar ik weet niet of er nog een tijger is.
2: Wat vind ik dat... Ik ga naar de dierentuin iedere dag een rondje lopen. Als die dieren daar nog zitten en er komt niemand, dat is toch verschrikkelijk?
0: Nee, ze worden wel verzorgd. Althans, het is sinds... de minister het had gesloten, ook omdat er sprake was van verwaarlozing.
2: Ja.
0: Is er nu wel echt een team dat echt dedicated is.
2: Oh, oké. Nee, ja, goed. Ze moeten natuurlijk wel verzorgd worden. Maar ja, het is misschien ook een beetje dom om te denken dat die dieren het heel fijn vinden dat er de hele dag mensen komen. Ja, want hoezo? Ja, dat is in principe helemaal niet hun natuur. Maar goed, Nelly, eventjes de ochtendkrant. Wat staat er nog meer in?
0: Op de voorpagina van de Extra een foto van een succesvolle weekend van Cura Doet. Het was alweer de 13e editie. En er hebben zo'n 4.400 vrijwilligers meegedaan. En er waren zo'n 289 projecten die dus op zoek waren naar vrijwilligers.
2: Ja.
0: Op de foto zie je hier een project bij Vichy Martina, waar aan een tuin werd gewerkt voor de buurt. Werd daar geplant. Ik weet dat er komend weekend, dan zijn er weer, althans aanstaande vrijdag en zaterdag, zijn er vooral op de scholen weer activiteiten. Ja. Omdat die dicht waren afgelopen weekend. Natuurlijk vanwege hemelvaart. Dus als er daar nog geïnteresseerden voor zijn, die kunnen zich ook nog melden bij Cura Doet om te gaan helpen dit weekend.
2: Ja.
0: Als op de scholen die dus gesloten waren. In de kranten verder ook natuurlijk een bericht op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Curaçao neemt afscheid van een waar horeca icoon. Jantje Christian, de iconische eigenaar van het beroemde restaurant Jantjes op Westpunt, is op 77-jarige leeftijd overleden. En dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ja, Jantje was decennia lang het gezicht van zijn restaurant dat wereldwijd bekend stond om de lokale sfeer, de zingende suikerdiefjes en zijn befaamde leguanensoep.
2: Ja.
0: Hij nam de zaak destijds over van zijn vader en wist het uit te bouwen tot een verplichte stop voor zowel toeristen als lokale bewoners.
2: Ja.
0: En ik weet wel dat zijn familie het nog voortzet. Maar het was wel echt een van de restaurants waar je heen moest als je op Curaçao kwam.
2: Absoluut.
0: Verder in de kranten ook nog een bericht voor de motortour voor gezonde mannen. Dat vond ook afgelopen, of eigenlijk gisteren plaats. Dat is de Distinguished Gentleman's Ride. Dan zie je van die zo'n 120 stoere mannen die reden op die klassieke vintage motors. En waar ze dus aandacht vroegen voor de gezondheid van mannen. Met name voor prostaatkanker en mentale gezondheid. De officiële start vond plaats bij Corendon. En toen vervolgens gingen ze langs verschillende stops op het eiland. En ze eindigden bij de Wild Hawk's Nest in Punda. waar het evenement werd afgesloten met live muziek. Nou, wereldwijd heeft de beweging meer dan 500.000 deelnemers opgebracht in ruim 120 landen. En er wordt ook geld ingezameld voor programma's gericht op de gezondheid van mannen. Je ziet wel dat prostaatkanker, daar wordt vaak toch niet over gesproken. En met het evenement proberen ze zo wel mannen zover te brengen dat ze zich laten controleren. Want vroegtijdige opsporing, dat kan het echt wel helpen met, althans dat het erger wordt en dat je er zelfs aan hoeft te overlijden. Want dat is niet nodig bij vroegtijdige opsporing. En ze bieden daarmee ook een soort veilige omgeving voor mannen om over deze ziekte te praten.
2: Ja.
0: Verder in de kranten ook. Carifood Fund op agenda. Dat is een Nederlands fonds dat eilanden kan helpen met voedselzekerheid. Nou, de commissie Koninkrijksrelatie in de Tweede Kamer die buigt zich binnenkort over het voornemen om deze stichting op te richten. Waar ik al gezegd met als doel de voedselzekerheid in de Caribische delen van het Koninkrijk te bevorderen. En het plan komt nog uit de koker van de voormalige staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Eddie van Marum van de BBB. Inmiddels is in Den Haag een nieuw kabinet aangetreden. Maar ze zijn nog steeds van plan om dit dus op te richten. Ja, voedselzekerheid is een belangrijk onderwerp op de eilanden. Zeker als je denkt aan de stijgende kosten van import. Natuurlijk ook klimaatverandering. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat ook vooral wordt gestimuleerd op ondernemerschap. Dus onder andere dus dat mensen zelf hier producten kunnen verbouwen.
2: Ja.
0: Dat is zeker ook nodig op de bovenwindse eilanden. Als je hoort gewoon hoe duur daar. Wij schrikken soms al van de prijzen in de supermarkt, maar daar is het echt absurd wat je soms moet betalen voor een potje pindakaas.
2: Ja, precies. Wow. En kijk, pindakaas kunnen we niet verbouwen natuurlijk. Maar ja, goed, kan je wel heel makkelijk. Kun je heel makkelijk zelf maken, hè, pindakaas. Dat is echt. Want je betaalt namelijk voor biologische pindakaas echt achterlijk veel geld. Maar als je gewoon een zakje pinda's koopt en dat eventjes in de blender doet met een klein beetje olijfolie erbij, dan ben je er al, hè.
0: Mm-hmm.
2: En het is super lekker. Dus even een tip van mij. Dan ben je misschien een paar gulden kwijt. Maar goed, nee, en verder kan er natuurlijk hier op het eiland een hoop verbouwd worden.
0: Ja, nee, dat is zeker zo waar. Zeker. Dat zie je trouwens ook op de bovenwindse eilanden, hoor. Dat er wel met de kassen. Dat er wel goed, zeker ook in deze klimaat, dat er goed wordt. Dat er toch wel goede initiatieven zijn en ook op het eiland. Maar ja, je hebt altijd wel het financiering nodig om te kunnen beginnen. En daarvoor is er dus geld gereserveerd vanuit het ministerie van BZK. Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 6 miljoen euro gereserveerd. In totaal komt het geld uit op 24 miljoen euro voor voedselzekerheid voor de eilanden.
2: Nou, dat is hartstikke mooi nieuws. Eindigen we daarvoor nu eventjes mee? Oké, dankjewel.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
2: Zometeen Montel Jordan na Gloria Estefan.

0: Montel. This Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to you.
1: Wat een rare versie is dit. Ik denk, er breekt iemand in op de lijn. Maar dat hoort nog bij het liedje. Wat een telefoontje van Montel Jordan. This is how we do it, hoorde je hier op Paradise FM. Waar we natuurlijk ook weer allemaal mooie prijzen weg gaan geven.
2: Welk dier hoor je hier?
1: Zoals twee tickets, toegangstickets voor Blue Bay. En daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribo om een lekkere pizza te gaan halen. En dan moet je natuurlijk weer eventjes voor raden welk dier je hier hoort. En ik heb hier een dier klaarstaan. Ja, nou, je gelooft het niet. Dat dit, maar dit is echt serieus. Ja, ik was er niet bij toen het werd opgenomen, maar ik zie de beelden. Het is echt een dier wat je hoort. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan maakt. Komt ie aan. Hij is zo voorbij, dus let goed op. Is toch ongelooflijk? Ja, Nelly, geloof jij dat dit echt dit dier is?
3: Het lijkt eerder alsof iemand van een beetje zo'n achtbaan.
1: In een achtbaan. Ja, ik vraag me, het is toch echt een dier? En ik vraag me wel echt af wat er gebeurt in het hoofd van het dier op het moment dat hij dit geluid produceert, toch? Want normaal gesproken maken ze ander geluid, hè? Misschien schrok hij wel van iets.
3: Een beest met een spraakgebrek?
1: Het is een beest met een spraakgebrek. Ja, nee, je ziet hem ook op het filmpje door een hek kijken. Dit is een dier wat regelmatig wordt bezocht, ook door mensen. Dus misschien heeft hij als een soort papegaai dit geluid vaker gehoord en is hij het gaan imiteren. Ik laat het je nog één keer horen en dan ben ik erg benieuwd naar je antwoord. Komt het dier nog een keer? Nou ja, wat het ook is, ik denk dat hij een klein beetje getraumatiseerd is. Heb je enig idee welk dier je hier hoort? Laat het even weten in de app. 675-1031.

0: Welk dier hoor je hier?
1: Ja, daar was hij weer. Een verschrikkelijk schreeuwend dier. Je zou het maar hebben aangeschaft. Dat je denkt, nou, dat is leuk voor in de tuin. En dan gaan we daar heel veel plezier van hebben. En dat het beest dan de hele tijd zo loopt te schreeuwen. Verschrikkelijk. Maar welk dier is het nou? Een hele goede morgen. Wie heb ik aan de lijn?
2: Goedemorgen. Tish.
1: Hey Tish. Ja, jij vindt het ook erg lachwekkend, hè, dit?
2: Ja, ze zijn gewoon prachtig.
1: Want jij denkt te weten welk dier het is.
2: Ja. Zeker weten.
1: Vertel.
2: Het is een geit.
1: Een geit. Nog een keer luisteren hoor. Hoe dan? Hoezo denk je dat dit een geit is?
2: Ja, echt wel. Ze krijgen af en toe een kick en dan doen ze dat.
1: Dan gillen ze. Dit is dus een compilatievideo van allemaal gillende geiten. Moet je even luisteren.
3: Wat kan ik doen voor je?
2: Ja.
1: Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Oh, man.
2: Waarom ik het weet, we hadden heel veel geiten op Aruba, waar ik thuis bij mij.
1: Echt?
2: Dus het is een bekend geluid, ja.
1: Och. Want ik had het er net met Nelly over, van wat is dan de reden? Ja, ik wil dan begrijpen, weet je wel. Waarom doet een geit dit? En als jij geiten hebt gehad, dan weet je ongetwijfeld, sorry, dat filmpje loopt door. Ze kwijlen er ook bij. Wat kan de aanleiding zijn voor dit gegil?
2: Ik weet het niet. Ik weet niet of zij indruk willen maken op de vrouwtjes. Ik weet het niet. Ik vind het flauw idee. Maar
1: het is wel duidelijk gelijk.
2: Ja. Uit het niks hoor je een gegil, dan ren je naar buiten, want je denkt van,
1: ja, er is iemand.
2: Maar nee.
1: Het is gewoon de geit. De geit wil aandacht.
2: Ja, het is gewoon de geit.
1: Ik vind het fantastisch.
2: Ja,
1: nou, ik weet wel, dit vind ik echt, als ik gewoon even niet zo lekker in de wedstrijd zit, dan ga ik dit filmpje nog een keer terugkijken. Want je wordt er ontzettend vrolijk van. Of in ieder geval meer.
2: Ja, op een vroege maandagochtend. Dit is gewoon fantastisch.
1: Heel erg leuk. Nou ja, superleuk dat je hebt gereageerd. En dat we ook weer wat meer begrijpen over de geiten. En het levert jou ook twee toegangspassen voor Blue Bay op. Met daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Dus dan kun je lekker pizza gaan eten.
2: Top.
1: Dus dat is ook nog eens een hele fijne prijs.
2: Ja, zeker weten.
1: Oké. Nou, ik zal je maar niet vragen om de geit na te doen in je blijdschap, toch? Of heb je even zin om te gillen?
2: Nee. Nog niet.
1: Nog niet. Later op de dag misschien.
2: Nee.
1: Hey Ties, ik wens je een heerlijke maandag toe en een hele fijne week.
2: Dankjewel,
1: eens gelijk. Dankjewel.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Het is 7 uur geweest en dit is het nieuws met Nelly Rossa.
5: Politieke partijen zonder leden uitsluiten van verkiezingen gaat te ver, dat zegt de Raad van State in Nederland. De belangrijkste adviseur van de regering vraagt D66 en Pro om die regel te schrappen uit het nieuwe wetsvoorstel. De partijen willen strengere regels voor politieke partijen, waarbij leden moeten kunnen meebeslissen. In de praktijk zou dat een verbod betekenen voor de PVV, omdat Geert Wilders daar het enige lid is. Volgens de Raad van State is niet bewezen dat zo'n vergaande maatregel noodzakelijk is om de democratie te beschermen. En de Spaanse Belastingdienst moet popster Shakira ruim 60 miljoen euro terugbetalen. Een Spaanse rechter heeft geoordeeld dat de fiscus haar onterecht miljoenen boetes en naheffingen heeft opgelegd voor het jaar 2011. Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de zangeres destijds lang genoeg in Spanje woonde om er belasting te moeten betalen. Shakira laat in een reactie weten opgelucht te zijn. Ze zegt dat haar reputatie en gezondheid jarenlang zwaar hebben geleden onder de slepende kwestie. En lokaal nieuws. De kustwacht heeft dit weekend tijdens 2 verschillende acties toeristen in nood gered. Bij Cerro Biento werd een 70-jarige Canadese vrouw na een grote zoekactie met een helikopter en vliegtuig levend en wel teruggevonden. Zij was tijdens een wandeling verdwaald. Kort daarna moest de helikopter opnieuw uitrukken naar de Christoffelberg en daar is een 28-jarige Nederlandse toeriste die gewond was geraakt van de berg gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En de vertrekhal van de luchthaven wordt flink uitgebreid omdat het aantal reizigers sneller groeit dan verwacht. Luchthavenexploitant KAP bouwt onder andere aan extra controlepunten en meer immigratieloketten om de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden duren tot december. Reizigers moeten er rekening mee houden dat een aantal horecazaken op de luchthavenboulevard hierdoor tijdelijk dichtgaat. De incheckhal, winkels en andere fastfoodketens blijven wel gewoon bereikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Hey Vincent.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Weg naar Grace Jones, naar Michael.

Tony met Pull Up to the Bumper. Een hele goede maandagmorgen. Tot 10 uur ben ik bij je vandaag. En ik niet alleen, ook Nelly is hier natuurlijk om je van het laatste nieuws te voorzien. En ik heb zo meteen in de studio hele leuke gasten. Tenminste, daar ga ik vanuit. Mensen van de Acton Academy Curaçao. Die organiseren namelijk een Children's Business Fair. En dat is natuurlijk een fair waarin kinderen dus hun businesses kunnen promoten. Wat die businesses dan zijn en wat ze allemaal van plan zijn aankomend weekend. Dat vertellen ze zometeen eventjes live hier in de studio. En verder bel ik ook eventjes met Michael Hernandez van de Lions Club. De Curaçao Lions Club organiseert namelijk een ArtX. Een bijzondere kunstveiling waarbij lokale en internationale kunst centraal staan. En tijdens dit event krijgen de bezoekers de kans om unieke kunstwerken niet alleen te bekijken, maar er ook op te bieden. Het is namelijk een auction en de opbrengsten gaan deels naar maatschappelijke projecten van de Lions Club op Curaçao. Wat deze projecten zijn, ook daarover ga ik zo meteen in gesprek. Dat en veel meer, zoals heerlijke muziek. Ja, superlekkere muziek, de lekkerste muziek ooit gemaakt zelfs. Garland Jeffries hoor je hier op Paradise FM en heel rock'n'roll.

0: via paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
5: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
6: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
8: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
9: Ben je nou weer bij Your Buyside geweest?
10: Sorry schat, ik kon het niet laten. Een super gave pick-up voor al mijn duikuitrusting. Ons droomhuis eindelijk gevonden. Ticket voor dat event dit weekend en zelfs...

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Een hele goedemorgen. Het is 7:30 en dit is het nieuws met Nelly Rossa.
2: De Curaçaose Voetbalbond, FFK, maakt straks om 10:00 de definitieve selectie bekend voor de komende Interlands. Bondscoach Dick Advocaat zal de spelerlijst via een videoverbinding toelichten. De presentatie werd vorige week uitgesteld na het plotselinge vertrek van Fred Rutte en de snelle terugkeer van Advocaat. Curaçao speelt binnenkort een oefenwedstrijd tegen Schotland en Aruba, waarna op 14 juni het officiële WK-avontuur begint met de wedstrijd tegen Duitsland. En de kustwacht heeft dit weekend tijdens 2 verschillende acties toeristen in nood gered. Bij Cerro Biento werd een 70-jarige Canadese vrouw na een grote zoekactie met een helikopter en vliegtuig levend en wel teruggevonden. Zij was tijdens de wandeling verdwaald. Kort daarna moest de helikopter opnieuw uitrukken naar de Christoffelberg. Daar is een 28-jarige Nederlandse toeriste die gewond was geraakt van de berg gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En de vertrekhal van de luchthaven wordt flink uitgebreid, omdat het aantal reizigers sneller groeit dan verwacht. Luchthaven-exploitant KAP bouwt onder andere aan extra controlepunten en meer immigratieloketten om de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden duren tot december. En reizigers moeten er rekening mee houden dat een aantal horecazaken op de luchthavenboulevard hierdoor tijdelijk dichtgaat. De incheckhal, winkels en andere fastfoodketens blijven wel gewoon bereikbaar. En internationaal nieuws. Langs de aarde scheert vanavond een pas ontdekte planetoïde. Het ruimteobject met de naam 2026 JH2 heeft een doorsnede te grootte van een basketbalveld en raast met 32.000 km per uur voorbij. Rond 6:30 vanmiddag is de afstand tot onze planeet het kleinst op zo'n 90.000 km. Dat is astronomisch gezien zeldzaam dichtbij, maar volgens astronomen is er geen kans op een botsing. De ruimtesteen is te zwak om met het blote oog te zien, maar is tijdens de kortste nadering in delen van de wereld wel goed te bewonderen door een telescoop.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Wat ontzettend spannend, zeg. Dit klinkt heel spannend, Nelly.
2: Ja, als je van dit soort dingen houdt, zeker.
1: Ja, maar ik bedoel niet leuk spannend. Ik bedoel gewoon, eng wil ik niet zeggen. Maar ja, nog nooit zo dichtbij of vreselijk dichtbij. Het doorsneden van een basketbalveld.
2: Maar er is geen kans op een botsing.
1: Nee, maar dat ze dat dan zeggen, dan word ik toch weer gealarmeerd. Dan denk ik, oké, ja, je kan het ook helemaal niet zeggen, weet je wel? Als je zegt, er is geen kans op een botsing, dan denk je, ik hoor alleen botsing.
2: Nee. Einde van de aarde is nog niet.
1: Dat weet jij. Nee. Dat weet jij. Oké, nou, hartstikke fijn.
2: Vandaag.
1: Dan zijn we daarin. Nee.
2: Eerst het WK.
1: Oh ja. Ja, daarna misschien. Hey, wat hebben we verder in de ochtendkranten, Nelly?
2: In de extra een artikel dat Citré van Heijdoorn terugtreedt als voorzitter van de Curaçaose regeringspartij, MFK. Dat maakte hij gisteren bekend tijdens een kerkdienst ter gelegenheid van het 16-jarig bestaan van de partij. Morgen zijn er verkiezingen van het bestuur van de MFK. En Van Heijdoorn heeft 14 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter. Nou, hij vindt het tijd om plaats te maken voor nieuw bloed binnen de organisatie. Dus dat is zijn laatste termijn. Ook als minister voor de partij, al blijft hij wel beschikbaar voor advies en begeleiding. Verder in de kranten ook een bericht over de ambulancedienst. Die is bezig met een grote overgangsfase. Nou, gisteren is ook de week van de ambulance geopend. Of gestart met ook weer met een kerkdienst. En er zullen gedurende de hele week verschillende activiteiten zijn. Sinds het opheffen van de oude organisatie SEMS is de dienst nu direct ondergebracht bij het ministerie van GMN. En hierdoor zal een groot deel van de medewerkers de status van ambtenaar krijgen. En volgens de directeur verloopt de transitie goed, maar zijn er nog wel flinke uitdagingen om de organisatie tegelijkertijd af te bouwen en weer nieuw op te bouwen. Maar terwijl de zorg voor de gemeenschap gewoon door moet gaan. Tijdens de week van de ambulance hoopt de organisatie ook de komende dagen meer jongeren enthousiast te maken voor een gespecialiseerde baan in de ambulancezorg. Verder in de kranten ook een bericht dat de eerste aanvragen voor het legalisatietraject Ribeluga officieel zijn binnengekomen bij de diensttoelating en organisatie op het eiland bij het ministerie van Justitie. Met dit project geeft de overheid ongedocumenteerden die al op het eiland wonen de kans om een legale status te krijgen. Laatst was er een podcast en daar schrijft de extra uitgebreid over dat het gaat om mensen die dus al volledig deel uitmaken van de Curaçaose samenleving. Ze werken hier, gaan hier naar school en maken natuurlijk gebruik van alle faciliteiten hier, maar leeft het tot nu toe in de anonimiteit. En de overheid roept deze groep dan ook op om deze kans met beide handen aan te grijpen. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan het traject, met name rond de afdracht van sociale premies. Je moet natuurlijk een ziektekostenverzekering afsluiten.
1: Ja.
2: En bij de verlenging van de verblijfsvergunning vindt ook een strenge controle plaats om te zien of de premies ook daadwerkelijk betaald zijn. Om dit te controleren moeten dus de aanvragers ook een belastingnummer aanvragen. Wat ook zonder papieren dus mogelijk is. Dus als je nu niet legaal, of althans nog steeds ongedocumenteerd bent, kan je nog wel een belastingnummer aanvragen. En dan werkt de Belastingdienst nou samen met de immigratie om ook werkgevers te controleren. En werkgevers die weigeren de premies voor deze werknemers af te dragen, riskeren ook zware maatregelen. Nou, dat. Verder triest nieuws ook in de extra, want een veehouder aan de Caminda Elegancia heeft in dit weekend al zijn dieren verloren na een brute hondenaanval.
1: Ach.
2: Twee agressieve honden wisten de omheining binnen te dringen waar zijn schapen stonden. Nou, de honden hebben de complete veestapel doodgebeten. Er werd geen enkel dier in leven gelaten.
1: Oh, wat een verschrikking.
2: Ja, echt traumatisch voor de veehouder. En dit, helaas krijgen ze hier vaker mee te maken.
1: Ja, ja, je hoort het echt vaak, hè? Die loslopende honden, die gaan gewoon. Op het moment dat ze eenmaal zijn begonnen, dan hebben ze dat bloed geproefd en dan worden ze gek.
2: Ik moet weer denken aan films. Dat zeggen ze toch ook over vampieren? Dat als
1: ze hebben eenmaal bloed geproefd. Ja, ik moet weer denken aan die gillende geit. Maar goed, het is natuurlijk alles behalve grappig, hè? Dat is, je zou het maar aantreffen op je erf.
2: Ja, zeker als het je hiervan moet leven. Als het je...
1: Ja, ook dat. Ja. Ook dat, ja. Ja, verschrikkelijk. Hey, hebben we nog leuk nieuws om af te sluiten?
2: Ja, natuurlijk. Op de AD een artikel dat Bakuna staat centraal in nieuwe docu. De Curaçaose aanvoerder van het nationale voetbalteam, Leandro Bakuna, staat dus centraal in de nieuwe documentaire Leandro Bakuna Against All Odds. En dit is geproduceerd door sportmedia platform Falky. Het platform richt zich op Curaçaose en regionale sport en produceert onder meer wedstrijdverslaggeving, interviews en dus ook documentaires. De trailer is nu al te zien, zowel op Instagram als op het YouTube-kanaal van de sportpagina. En in de documentaire zie je dus dat Bakuna wordt dus gevolgd. Zijn hele voetbalreis, zijn leiderschap en de weg voor Curaçao richting het WK. En het gaat natuurlijk over het verhaal van deze voetballer en ook het nationale elftal wordt dus in beeld gebracht tijdens het historische periode in het Curaçaose voetbal. Nou, het is, als je het zo ziet, het is volgens mij best wel een aangrijpend verhaal als je de trailer hebt gezien.
1: Ja.
2: Er worden natuurlijk ook andere mensen die wat vertellen over karakter van Bakuna en het gaat toch wel over zijn droom en opoffering en natuurlijk zijn droom om Curaçao te vertegenwoordigen op het wereldtoneel.
1: Fantastisch, ja. En die ouders, zijn die ook in beeld? Want die vind ik altijd
2: wel,
1: zo ontzettend
2: hè?
1: Leuk.
2: Ja, dat moet
1: die
2: wel,
1: twee, ja, zeker. Hoe heet de documentaire?
2: Leandro Bakuna Against All Odds.
1: Nou, dat vind ik al een geweldige titel, toch? Ik krijg nu al kippenvel als ik dit hoor.
2: Welk nummer hoort hier dan bij? Dat against...
1: Ja, van dat nummer van... even kijken. Dat is... Nou, god, dat moet ik natuurlijk weten. Phil Collins. Ja. Phil Collins.
2: Ja,
1: take a look at me now. Ja, dat zou geweldig zijn. Maar ja, ik heb eerst nog volgens mij een nieuwsblokje te gaan. Dacht ik. Ah joh, wat maakt het uit? Zullen we hem draaien?
2: Nee, de reclame moet.
1: Oké, okay, nou ja, het is een hele korte. Oké, okay, hey Nelly, dankjewel. Zometeen meer nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.

Juanes met Adios Le Piro. We hebben vandaag weer een lekker diner voor twee die we gaan weggeven. Vandaag geven we een lekker diner voor twee weg bij de buren. Dus als jij zin hebt om gelijk deze maandag al goed te beginnen en een dinertje te winnen, dan speel je natuurlijk mee met de muziekquiz vandaag. Ik ga je zo meteen eventjes de kans geven. Maar eerst heb ik BB en de Q-Band.

0: quiz.
1: Een lekker diner voor twee bij de buren, zoals ik zei. Dat is wat je kunt winnen vandaag. Later op de dag gaat hij er pas uit. Hè? Zo rond 6:50 is dat meestal. En dat zal vandaag dus bij Nadine in de show doen zijn. Want die doet de middagshow. Maar ik mag aan mij dan wel de eer om hem voor het eerst te laten horen. Als allereerst te laten horen. De muziekquiz van deze maandag. Let even goed op en kijk of jij misschien het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou, intens. Maar wel heel erg duidelijk volgens mij. Het is een lekker begin van de week zo. Met kans op een dinertje voor twee bij de buren. Hartstikke fijn. Ja, die kan niet moeilijk zijn, toch? Kom maar door. 6751031, daar mag je antwoord naartoe. En wie weet, maakt Nadine jou dan vandaag ontzettend aan het glimlachen. Want er is toch niets belangrijker dan een glimlach. Neem die maar mee voor vandaag. Janice is hier. En I love your smile.

0: mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Curaçao op 29.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: En het is alweer 8 uur. Dit is het Paradise FM Nieuws met Nelly Rosa.
4: Topcrimineel Ridouan Taghi heeft na ruim een jaar weer advocaten die hem willen bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Er is wel een belangrijke voorwaarde. De raadslieden eisen voldoende tijd om het enorme strafdossier van ruim 90.000 pagina's door te nemen. Sinds april vorig jaar zat Taghi zonder verdediging nadat zijn vorige advocaat werd opgepakt. Het gerechtshof in Amsterdam reageert later op de voordracht. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de 4 overleden Italiaanse duikers die nog werden vermist. Eerder werd er al een ander lid van de groep geborgen. De ervaren duikers kwamen in de problemen toen ze donderdag afdaalden naar een onderwatergrot op ruim 50 meter diepte. De bergingsoperatie was door de extreme diepte en zware stroming zeer gevaarlijk. Dit weekend eiste de zoektocht zelfs een extra slachtoffer toen een legerduiker van de Malediven tijdens de operatie om het leven kwam. Het is onduidelijk hoe de Italianen precies zijn overleden. De politie meldde dat de weersomstandigheden donderdag slecht waren en dat er een weerwaarschuwing gold voor schepen en vissers. En lokaal nieuws. Voetbalbond FFK maakt straks om 10 uur de definitieve selectie bekend voor de komende Interlands. Bondscoach Dick Advocaat zal de spelerlijst via een videoverbinding toelichten. De presentatie werd vorige week uitgesteld na het plotselinge vertrek van Fred Rutte en de snelle terugkeer van Advocaat. Curaçao speelt binnenkort oefenwedstrijden tegen Schotland en Aruba, waarna op 14 juni het officiële WK-avontuur begint tegen Duitsland. En de kustwacht heeft dit weekend tijdens 2 verschillende acties toeristen in nood gered. Bij Cerro Biento werd een 70-jarige Canadese vrouw na een grote zoekactie met een helikopter en vliegtuig levend en wel teruggevonden. Zij was tijdens een wandeling verdwaald. Kort daarna moest de helikopter opnieuw uitrukken naar de Christoffelberg. Daar is een 28-jarige Nederlandse toeriste die gewond was geraakt van de berg gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En de vertrekhal van de luchthaven op Curaçao wordt flink uitgebreid, omdat het aantal reizigers sneller groeit dan verwacht. Luchthaven-exploitant KAP bouwt onder andere aan extra controlepunten en meer immigratieloketten om de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden duren tot december. Reizigers moeten er rekening mee houden dat een aantal horecazaken op de luchthaven hierdoor tijdelijk dichtgaat. De incheckhal, winkels en andere fastfoodketens blijven wel gewoon bereikbaar. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
5: Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina.
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
9: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
4: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
6: En Time to Groove met Earth, Wind and Fire.

0: Paradise. En je hoorde Relax. Take it easy. Ja, daar gaat hij weer. Ik heb dat de hele tijd vanochtend. Dat een liedje nog niet is afgelopen, maar dat er dan iets van een verrassing komt achteraan. Maar goed, die gaan we niet uit laten spelen, want het is hier veel te gezellig in de studio. Ik heb namelijk een aantal gasten die zijn aangeschoven. Ik heb hier Sia en Jaylin en Shira. Een hele goede morgen, dames.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, want jullie zijn van Acton Academy. En jullie hebben komend weekend een Children's Business Fair. Dat klinkt wel heel interessant. Ik heb hier twee van de kinderen, van de meiden. Die dus kennelijk een business runnen. Klopt dat?
3: Ja.
0: Oké. Nou, Sia, mag jij beginnen met vertellen. Wat voor business heb jij?
3: Ik heb de business van de vriendinnetje van ik. En ik maak armbandjes. Dan zetten we ze in doosjes. Versieren we de doosjes superleuk. En het is superleuk om te doen.
0: Nou, wat leuk zeg. Dus jullie hebben een bedrijfje. En jullie maken en verkopen armbandjes. Dus je hebt eigenlijk heel veel lol terwijl je dat aan het doen bent. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Spreken jullie dan af en gaan jullie dan knutselen of ga je eerst ontwerpen?
3: Nou, eerst moet je de spullen kopen. Dan ga je het beginnen te maken.
0: Ja.
3: Je kan het op Acton doen of bij je thuis. En dan, het is eigenlijk super. We doen het eigenlijk meer aan het einde van de dag.
0: Ja.
3: Doen we het. En dan thuis kan je kiezen wanneer je het wilt doen.
0: Ja, precies. En die armbandjes die doen jullie in een doosje en die gaan jullie verkopen. Dat betekent dus dat het een soort bedrijf is. Hoe heet dat bedrijf? Hebben jullie ook een naam?
3: Ja, Crystal World.
0: Crystal World. Oké, en dus dat is omdat jullie met kristallen werken, met edelstenen?
3: Nee, het zijn niet kristallen, maar ze zien er zo uit als kristallen. Dus we noemen het gewoon Crystal World.
0: Ja, natuurlijk. Logisch. Wat goed zeg. Dat klinkt hartstikke mooi. En Jaylin, zeg je naam goed?
4: Ja.
0: Ja, hè? Oh, gelukkig. Jij hebt ook een bedrijf.
4: Ja.
0: Vertel.
4: Ik doe samen met mijn zus, maar we doen wel allebei iets apart. Ik maak boekenleggers. En mijn zus. En we hebben ook een thema, fantasie. En mijn zus die gaat dan ook kleine snacks maken. En we doen ook op school eraan werken. Alleen, ik doe meestal de dingen. Want mijn zus heeft ook huiswerk thuis. Dus ik maak de boekenleggers en dan lamineer ik ze.
0: Zo.
4: En vul ik ze in.
0: Dat klinkt heel professioneel, dat je het ook lamineert. En hoe zien die boekenleggers eruit? Beteken je die of schilder je erop? Of maak je collages? Hoe ziet het eruit?
4: Ik zoek plaatjes op Pinterest. En wat ik wil maken. Zoals thema dieren. En dan teken ik met een potlood.
0: Ja.
4: En dan mix ik dingen bij elkaar. En dan doe ik met fijnlijner overheen. En dan kom ik de potlood weg en dan doe ik het inkleuren.
0: Zo, dat klinkt als een heel proces. En heb jij ook een naam voor je bedrijf?
4: Ja, we hebben twee namen, een beetje. Bookmarks en Sweet Treats en Once Upon a Bite.
0: Wat leuk zeg. Nou ja, dan hebben we aankomend weekend hebben jullie een business fair. En daar gaan jullie deze producten verkopen. Ook bij mij in de studio is Shira van Acton. Is het Acton of Acton Academy?
1: Acton Academy.
0: Acton Academy. Jullie zijn een nieuwe school op het eiland.
1: Yes.
0: En jullie hebben dus deze fair georganiseerd voor de kinderen. Waarbij ze dus allemaal hun eigen producten eigenlijk kunnen gaan verkopen. En een heel bedrijf dus kunnen oprichten, soort van.
1: Ja.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Vorig jaar was het voor het eerst, de Children's Business Fair. En het is vanuit Acton ontstaan. Eigenlijk vanuit het idee om een dag ondernemer te zijn. Dus op Acton leren de kinderen dan ook echt van begin tot eind. Dus het ontwikkelen van het product, de ideeën bedenken. Tot alle stappen die je doorloopt, uiteindelijk het verkopen. En alle skills eigenlijk die daarbij komen kijken.
0: Ja, en dat lijkt mij dat het een hoop is. Het is natuurlijk niet alleen maar het knutselen, maar ook de dingen die verder nog moeten gebeuren voordat je kunt gaan verkopen.
1: Ja, precies. Dus het gaat om investeringen, prijsbepaling. Wie zijn je klanten? Hoe leg ik contact met mensen?
0: Ja.
1: Dus het is echt van begin tot eind. En het mooiste is dat het voor het hele eiland is. Dus alle kinderen die naar school gaan zijn, dus tussen 7 en 14 jaar, hebben zich kunnen aanmelden.
0: Ja.
1: We hebben meer dan 40 kinderen die op de fair staan volgen.
0: Oké, dus dat is niet alleen voor de kinderen van jullie school?
1: Nee.
0: Wat leuk zeg, en ontzettend goed. Ja, wat je zegt, hè, er zijn heel veel dingen die erbij komen kijken. Je moet investeren, je moet een prijs bepalen. Ik weet dat ik jullie leeftijd was, meiden. Dat ik vond ik het ook wel leuk om geld te verdienen. Hè, en op die manier ergens voor te kunnen sparen. En dan ging ik dus een beetje mijn eigen bedrijfje ook spelen. En op een kleedje spullen verkopen. En toen had ik een soort lijst gekocht bij de supermarkt. Daar had ik dan een plaatje uit een tijdschrift ingedaan. En die had ik toen verkocht op dat kleedje. Maar uiteindelijk... Ja, eerst was ik heel blij omdat ik 5 gulden kreeg. Maar ik had uiteindelijk veel meer uitgegeven aan die lijst. Dus ik had eigenlijk verlies geleden. Hè? Ik had eigenlijk minder over dan wat ik in eerste instantie had. Vinden jullie dat lastig om zeg maar te bepalen van... oké, zoveel geld geef ik uit... He, om boekenleggers te kunnen maken of mijn armbandjes te kunnen maken. Maar dan moet ik wel zoveel geld verdienen om uiteindelijk iets over te houden. Ja. Is dat lastig?
3: Ja.
0: Vertel eens.
3: Omdat mijn vriendinnetje en ik, wij moeten 70 gulden terugbetalen. En ik heb niet zoveel geld, maar mijn vriendinnetje wel.
0: Ja.
3: En dan, en het is niet... Leuk als zij heel veel moet betalen.
0: Nee.
3: Niet. Dus we gaan doen, als we 7 doosjes verkopen, kunnen we het geld weer. Dan kunnen we dat geld naar de ouders geven en dan is het rest van het geld voor ons.
0: Ja, precies. Dus dan heb je de investering weer terugbetaald. Mm-hmm. Hetgene wat je hebt uitgegeven heb je netjes terugbetaald. Ja, en dan hou je je winst over.
3: Ja.
0: Super leerzaam, hè? En voor Jalen, ja, want jij hebt die mooie boekenleggers. Vond jij het moeilijk of vind jij het moeilijk om te bedenken wat ze moeten kosten?
4: Ik denk het niet.
0: Heb je al een prijs of is dat nog, heb je nog tot zaterdag om erover na te denken?
4: Nou, mijn moeder had voor mij prijs gemaakt. Alleen ze is op vakantie in Nederland.
0: Oh.
4: Maar ze heeft het niet aangestuurd.
0: Dus oké. Dus je weet nog niet hoe duur de boekenleggers zijn?
4: Nee.
0: Nou, dat komt vast wel goed. Je hebt nog een paar dagen, toch?
4: Ja.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk vanuit het Acton College. Je zegt al van, hè, Shira, er zijn heel veel kinderen die meedoen. Niet alleen maar kinderen van school. Al die kinderen die meedoen, worden die wel ook door jullie begeleid met dit soort vragen?
1: Nou, in principe ondersteunen wij in deze sessie. Wij werken in sessies. Dus in deze sessie is het thema bij ons dus entrepreneurship. Dus daarin begeleiden wij alle de kinderen van Acton. Van echt begin tot eind. En helpen we ze daarin groeien en ontwikkelen.
0: Ja.
1: Verder ondersteunen we ze wel. De kinderen die zich aanmelden voor de markt. Op de markt zelf. En in de aanloop ernaartoe. Alleen de ontwikkeling daarin.
0: Ja.
1: Doen ze zelf. Maar heel veel ook zien we steeds meer dat op scholen. We hebben nu 12 verschillende scholen die zich hebben aangemeld. Dus we zien ook dat daar wel steeds meer aandacht voor is.
0: Ja, precies. Hartstikke goed. En uiteindelijk, je leert natuurlijk in het proces. En ook door af en toe een fout te maken. En een verkeerde inschatting natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Aankomende zaterdag, waar is het?
1: Het is in Curaolanda van 9:30 tot 12:00. En er zijn zelfs ook nog prijzen te winnen.
0: Oh, vertel daar eens wat meer
1: over. We hebben 2 leeftijdscategorieën. Van 7 tot 9 en 10 tot 14 jaar. En er zijn in die categorie nog 3 prijzen. Voor de meest originele business idee. De grootste zakelijke potentie. En de beste presentatie. Of de meest creatieve eigenlijk.
0: Wat leuk.
1: En ze kunnen elk een prijs winnen van 50 gulden.
0: Zo. Nou ja, dan heb je snel je investering weer eruit.
3: Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Leuk. Meiden. Jullie hebben dit nu zo een beetje meegemaakt. Hè? Het ontwikkelen van je eigen bedrijfje, van je eigen product. Nou, zaterdag mogen jullie gaan verkopen. Is dit iets wat jullie later zelf ook zouden willen doen? Je eigen bedrijf beginnen?
3: Ja.
0: Ja? Oké, nou dat is kort maar krachtig. Hè? Duidelijk antwoord. En jij?
4: Ja, ik ben ook al begonnen. Want mijn familie die vond ook heel mooi dat ik boekenleggers maak.
0: Dus ja.
4: Soms vragen ze ook of ik boekleggers voor hun kan maken.
0: Ja.
4: Dus het gaat al heel goed. En ze vertellen het dan ook aan hun collega's. Dus ik heb al best veel kunnen verkopen.
0: Nou, hartstikke goed. De ondernemers.

0: bedanken voor het komen. En heel veel succes met de fair aankomend weekend bij Cura Hollanda. Ben je nou benieuwd naar de boekenleggers of de armbandjes van Jaylin en Sia? Dan ben je natuurlijk van harte welkom om langs te komen. En lekker te kopen. Dat is wel een beetje het idee, toch?
1: Zeker. Ja. Ja, neem vooral contant geld mee. Want dan kunnen ze ook oefenen met betalen.
0: Ja, oh jeetje, dan moeten we gaan rekenen. Nou, ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen, hoor. Ieder zo zijn talenten. Jongens, ik wens jullie ontzettend veel plezier. Geniet ervan en bedankt voor het komen naar de studio.
1: Dankjewel, Vanessa.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu.

0: of Mass, Manera Polar, Doritos, Prosecco Albertona. Y botahaya un ticket, pagana premio, turísima. Nada complica, tu rende por participar. Y con butter de Coca-Cola de 2 litros, tempo mancha, potin chance de gana, dos bia. Manda mo código y score con Coca-Cola. Join e hola blow.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Vincent.
4: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com focus, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: met Nelly Rosa.
1: Voetbalbond FFK maakt straks om 10:00 de definitieve selectie bekend voor de komende Interlands. Bondscoach Dick Advocaat zal de spelerlijst via een videoverbinding toelichten. De presentatie werd vorige week uitgesteld na het plotselinge vertrek van Fred Rutte en de snelle terugkeer van Advocaat. Curaçao speelt binnenkort oefenwedstrijden tegen Schotland en Aruba, waarna op 14 juni het officiële WK-avontuur begint tegen Duitsland. En de kustwacht heeft dit weekend tijdens twee verschillende acties toeristen in nood gered. Bij Cerro Biento werd een 70-jarige Canadese vrouw na een grote zoekactie met een helikopter en vliegtuig levend en wel teruggevonden. Zij was tijdens een wandeling verdwaald. Kort daarna moest de helikopter opnieuw uitrukken naar de Christoffelberg. Daar is een 28-jarige Nederlandse toeriste die gewond was geraakt van de berg gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En de vertrekhal van de luchthaven op Curaçao wordt flink uitgebreid, omdat het aantal reizigers sneller groeit dan verwacht. Luchthaven-exploitant KAP bouwt onder andere aan extra controlepunten en meer immigratieloketten om de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden duren tot december. Reizigers moeten er rekening mee houden dat een aantal horecazaken op de luchthavenboulevard hierdoor tijdelijk dichtgaat. De incheckhal, winkels en andere fastfoodketens blijven wel gewoon bereikbaar. En nieuws uit Nederland. Het ontslag op staande voet van een supermarktmedewerker die zijn filiaalmanager vetklep noemde, is terecht. Dat heeft de rechter in Alkmaar geoordeeld. De man werd op staande voet ontslagen na een ruzie waarbij hij zijn chef uitschold en intimideerde. De Vomar-medewerker stapte naar de rechter omdat hij zijn baan terug wilde en vond dat er sprake was van een misverstand. De kantonrechter oordeelde echter dat het grove taalgebruik en het wangedrag een geldige reden waren om de man per direct op straat te zetten.
2: De ochtendkrant van Nelly.
3: Zo, ja, nou dat is ook niet netjes, hè?
1: Vetklep.
3: Vetklep? Ja, het klinkt wel als iets wat uit je hart komt. Wat van diep komt, zeg maar. Nee. Ik weet niet, vind niet een voor de hand liggend scheldwoord.
1: Nee, ik heb verder dit artikel gelezen en als je dat ziet, het was echt, begon al volgens mij een maand. Nadat hij al was aangenomen, toonde hij al tekenen van een agressief gedrag.
3: Oh, echt? In de eerste maand al?
1: Ja, het begon al later. Het begon eerst tegen een klant waar hij zich onprofessioneel en intimiderend hebben gedragen.
3: Ja.
1: En daarna was er een nieuw incident waarbij een externe partij legde toen loonbeslag op zijn salaris. Toen werd hij natuurlijk ook kwaad.
3: Werd hij nog bozer?
1: Ja, toen werd hij kwaad. Toen liet hij ook al weten van dan ging hij ook weer de medewerker die hierover ging, heeft hij ook geïntimideerd. En ik maak geen grappen omtrent geld. Nou ja, gekke dingen. E-mailde hij. Ook dat dit zijn laatste waarschuwing was tegen zijn medewerker.
3: Oh ja,
1: of tegen
3: joh.
1: Zijn collega's. You're all gonna pay. Ik kom voorlopig niet. Ik ben ziek. Stik erin. Nou, suck on it.
3: Oh. Sommige mensen zijn ook echt, die kunnen ook niet anders, hè? Ja. Ik kan me dit zo niet voorstellen. Heb jij wel eens een situatie gehad, Nelly, dat je dacht, en nu ga ik mijn mond open trekken?
1: Nou, niet zo, nee.
3: Nee, toch?
1: Nee, niet op die manier. Niet op
3: dan moet iemand het wel heel bond maken. Wil je losgaan op de werkvloer? Tieren.
1: Oh my. Toen werd ik ook trouwens geschorst wegens ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. En vervolgens, toen hij moest dus opkomen dagen voor een bemiddelingspoging. En hij kwam dus niet opdagen. Toen zei
3: ook
1: dus,
3: nog niet.
1: Droom lekker verder, vetklep.
3: Oh.
1: Is zo onaangepast.
3: Ja. Oh, bizar. Ik heb bijna met zo iemand te doen.
1: Ja, zou je.
3: Ja, als je denkt dat dat de enige manier is, dan gaat het toch wel heel moeilijk worden in het leven. Hey, hebben we verder nog andere nieuwe dingen in de kranten?
1: Ja, in de kranten is er natuurlijk veel te melden wat niet gaat over grensoverschrijdend gedrag.
3: Nee, nou, jammer.
1: De Raad van Ministers heeft ingestemd met een intentieverklaring tussen Curaçao en de Colombiaanse Agencia de Desarrollo Rural. En het gaat dus een samenwerking die zich richt op voedselzekerheid, agrarische ontwikkeling en technische samenwerking. Dat schrijft onder andere het Antilliaans Dagblad. Nou, die intentieverklaring is trouwens getekend toen die villa's, toen zo'n de Gloria is dat volgens mij, die kwam dus uit Colombia.
3: Ja.
1: En aan boord waren dus ook nog 20 vertegenwoordigers van de Colombiaanse boerenorganisaties.
3: Mm-hmm.
1: En zij vertegenwoordigen ruim 25.000 boeren.
0: En ze hebben toen hun agrarische en ambachtelijke producten gepresenteerd aan de Curaçaose markt. En toen is natuurlijk ook gesproken over samenwerking. Er zijn volgens mij verschillende handelsakkoorden gesloten. En ook 8 vergevorderde onderhandelingen afgerond. En dit is de bedoeling dus dat de Colombiaanse boeren hun producten hier kunnen afzetten. Er is veel vraag vanuit het eiland naar vers fruit, groenten, kruiden, koffie, cacao, rijst, zuivel, maar ook bewerkte producten en grondstoffen voor schapenvoer. Op dit moment importeert Curaçao ongeveer 98% van zijn voedsel. En daarom zou het, dat is eigenlijk weer een reden om zelf meer te moeten verbouwen.
3: Ja.
0: Maar er is gewoon een grote vraag voor producten en die kunnen we niet zelf nog leveren. En vandaar ook dus dat Colombia een logische handelspartner is gezien de relatief korte afstanden.
3: Ja.
0: Verder in de krant ook een bericht over een bedrijfsongeval. Vrijdagochtend is een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Hij was aan het werk bij een gebouw toen hij door een onoplettendheid uitgleed bij het opstappen op een heftruck. Zijn linkerbeen kwam hierbij klem te zitten tussen het spatbord en het wiel van het voertuig. De ambulancemedewerkers moesten toen ter plaatse eerste hulp verlenen en waaronder het stabiliseren van het been, waarna de man is overgebracht naar de spoedeisende hulp van het CMC ziekenhuis en de arbeidsinspectie heeft de zaak in onderzoek. Verder in de kranten ook foto's van de werkzaamheden nu, de renovatiewerkzaamheden bij de Ronde Markt in Punda. Eigenlijk zouden eind deze maand weer de eerste ondernemers teruggaan naar de originele plek in Marche. Maar het is nu al echt wel een lange tijd dat het al gesloten is vanwege de renovatiewerkzaamheden. Maar als je die foto's zo ziet, zal het waarschijnlijk niet gaan lukken om te heropenen eind mei. Wat je wel ziet, het ziet er in ieder geval wel netter uit. En ze zijn ook de locatie wat mooier aan het maken door muurschilderingen op het dak te tekenen. Dus dan zie je ook foto's van kunstenaars aan het werk en hoe fleurig en kleurig het eigenlijk eruit ziet. Het ziet er best wel mooi uit.
3: Ja.
0: Als je ziet hoeveel muurschilderingen worden verwezenlijkt in Marche Nobo. Waarschijnlijk zullen we daar later nog wat meer over horen. Want toch wel veel van de ondernemers die klagen toch wel over dat het toch wel moeilijker is om mensen te krijgen op de plekken waar ze zitten. Sommige straten in Punda, ja, daar komt nooit iemand.
3: Mm-hmm.
0: En daar hadden ze in het begin zeker wel veel last van. En ze wensen dus eerder al terug te keren naar Maasje.
3: Snap ik, ja. Maar ja, goed, dit soort dingen lopen toch altijd anders, hè? Zo'n verbouwing, meestal is het niet op tijd.
0: Nee, maar dan kan je ook zeggen, marketing, als jij wilt klanten wilt trekken, jij moet gewoon je bestaande klanten
3: absoluut,
0: wijzen waar je bent. Of althans, dat ze duidelijk weten waar je bent.
3: Zeker.
0: Dat is, volgens mij heb je dat wel zelf in de hand.
3: Ja. Tot zover, Nelly.
0: Ja hoor.
3: Oké.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: verschuldigd zou zijn aan de Belastingdienst. Blijkt dus allemaal niet waar te zijn. Tenminste, die 60 miljoen ging het om volgens mij. Hè? Extreem zeg. Nou, dat wordt allemaal netjes aan haar terugbetaald. Hartstikke mooi.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Het is er alweer de tijd voor. Waarom is dit geschreeuw in dit bedje? Ik moet de hele tijd maar weer denken aan die geit van vanochtend. Ik vraag me af waarom dat geschreeuw hierin zit. Weet jij dat, Nelly?
2: Het is een papegaai.
0: Waarom? Oh, Laura. Oh, ik snap hem. Ik snap hem. Leuk, leuk. Ja, leuk. Hey, ik ben heel benieuwd. Je hebt weer een nieuw woord voor me. Een papiamentstalig woord.
2: Ja, vandaag liet ik me inspireren door wat er voor het weekend eigenlijk op social media verscheen. En het woord is een voepa.
0: Een voepa?
2: Ja, een voepa.
0: Oké, het is in ieder geval een voepa. Ja,
2: ja.
0: Oké, nou zeg me nog niks.
2: De inspiratie laat ik je nu horen. Het is wel in het papiament. Nee, het is niet in het papiament, het is in het Nederlands.
0: Ja.
2: Dus ik kan je volgens mij wel raden wat ik bedoel met een voepa.
0: Nou, laat maar even...
3: Het is een land met eigen identiteit. Een rijke, met een rijke geschiedenis. En een bevolking die ondanks de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd... steeds opnieuw verkracht en vastberadenheid toont.
2: Ja, dit is natuurlijk onze statenvoorzitter Virginia Brown Bill. En hij zei dus tijdens de persconferentie... naar aanleiding van het bezoek van de Nederlandse premier Rob Jetten... in zijn toespraak maakte hij dus een foutje.
0: Ja, in plaats
2: van veerkracht, zei hij verkracht.
0: Ja, dat is bijna... Nee, het is niet hetzelfde, maar het klinkt wel bijna hetzelfde.
2: Ja, het is wel echt
0: een steeds opnieuw... Ja, hij bouwde het ook zo mooi op, toch? Het ging kwam echt vanuit ze. Maar ja, dan heb je ineens een heel ander verhaal. Steeds opnieuw verkracht.
2: Ja, dat stacht de relatie tussen Nederland en Curaçao wel op scherp.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk dat is de taal. Ik heb daar alle begrip voor.
2: Nou, niet iedereen vindt dit nou echt iets dat een statenvoorzitter zou kunnen. Het is niet de eerste keer trouwens dat hij deze fout heeft gemaakt. En bijvoorbeeld Omeire Leeflang, die is daar heel erg fel op.
0: Oké.
2: Vindt dus dat hij op les moet en vertalen elke keer als hij een toespraak moet houden, dat hij het eerst moet voorlezen en iemand anders hem dan kan verbeteren.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk wel, je bereidt iets voor. Wat dat betreft is het inderdaad, geef ik haar ook wel weer gelijk, dat je natuurlijk kunt van tevoren dit soort dingen wel kunt voorkomen.
2: Ja, en als vertegenwoordiger van het hoogste orgaan van het land, ja.
0: Nou, ik denk dat hij gewoon niet twijfelde. Hij dacht gewoon, dit is het.
2: Ja, dat...
0: Of haalt het toch te last minute, of misschien dat dit er net vanuit zijn hart insloop op improvisatie.
2: Ja, dat blijkt. Maar...
0: steeds opnieuw.
2: Maar heel veel mensen die voelden plaatsvervangende schaamte. Nou, ik niet. Want ik snap wel dat soms als je iets live opleest, dan maak je fout.
0: Je blijft een mens, hè? Dat is, ik vind dat ergens ook wel weer, nou ja, dat moeten we accepteren. En ik zeg ook heel vaak, kijk, mensen kunnen lachen om dit soort foutjes. Maar je moet mij echt niet mijn uitzending in het papiament gaan laten doen. Want dan ben ik echt gewoon de debiel van de maand, hoor. Ik zeg niet dat hij dat nu is, hè, maar dat zou ik zeker zijn. Dus ik weet je, ik denk ik, je kan toch een fout maken? Ja, dat kan, klaarblijkelijk.
2: Dat heeft hij gedaan, ja.
0: Ja, dat heeft hij gedaan. Maar het woord van de dag, dat was dus een foepa.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, goed, als we het hebben over verkrachting... Heeft het daar iets mee te maken?
2: Nee, het heeft echt gewoon te maken met die fout wat hij heeft gedaan.
0: Oh, het is gewoon een fout. Je maakt een foepa. Hij heeft een foepa gemaakt.
2: Een blunder. Een blunder.
0: Ah. Oh, dat vind ik wel een leuk woord.
2: Foepa. Ja.
0: Foepa. Ah, sorry. Het was een foepa. Zo kan ik het zeggen?
2: Ja, zo kan je het.
0: En hoe zou ik het in een zin moeten zeggen, Nelly?
2: Wel, ja. Een operatie om foepa, meneer Esaki. Bijvoorbeeld, dat kwam ook onder andere onder de comments. Werd het dus ook gezegd. Ja, veel van zijn partijgenoten die namen het voor hem op.
0: Ja.
2: Maar het is toch voor een statenvoorzitter om zo'n fout te maken. Eigenlijk kan dat niet, Vanessa. Ik weet, fouten maken is menselijk.
0: Ja.
2: En ik weet zeker dat ik het ook heel vaak dagelijks wel een foutje maak.
0: Maar deze is ook
2: ik ben geen statenvoorzitter.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, nou ja, goed, daarover zijn dus de meningen verdeeld. Tenminste, niet dat jij geen statenvoorzitter bent, maar of hij een fout mag. Of hij een fout mag maken. Wij hebben in ieder geval weer een nieuw woordje geleerd. Hij mag wat mij betreft best af en toe een foepa maken. Maar na vandaag of na deze fout voorlopig even niet graag. Dankjewel, Nelly.
2: Dinara.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak, tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group, bringing plans to life.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Curaçaose voetbalbond FFK presenteert vanochtend de definitieve selectie voor de Interlands. Bondscoach Dick Advocaat geeft om 10 uur lokale tijd via een videoverbinding uitleg over zijn keuzes. Curaçao speelt op 30 mei een oefenwedstrijd tegen Schotland en start het WK op 14 juni tegen Duitsland. De vertrekhal van de luchthaven op Curaçao wordt uitgebreid. Hierdoor zijn enkele horecazaken tijdelijk gesloten. De uitbreiding, uitgevoerd door luchthavenexploitant KAP en Curaçao Airport Holding, moet zorgen voor betere doorstroming van passagiers. De werkzaamheden duren tot december. Cinnabon, Auntie Anne's en Juan Valdez Café sluiten tijdelijk, maar komen later terug met vernieuwde concepten. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten bereiden zich voor op een grotere rol in Groenland dan alleen militair. Dit blijkt uit gesprekken met Amerikaanse, Deense en Groenlandse bronnen. De VS willen mogelijk een vetorecht bij investeringen van Rusland of China en willen militaire aanwezigheid behouden na een mogelijke verzelfstandiging van Groenland. President Donald Trump heeft eerder zijn ambitie om Groenland in te lijven herhaald. Pakistan heeft 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem naar Saoedi-Arabië gestuurd. Dit is onderdeel van een defensiepact om Saoedi-Arabië te beschermen tegen aanvallen. Pakistan fungeert ook als bemiddelaar in het conflict tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Eerder zijn al duizenden Pakistaanse militairen in Saoedi-Arabië gestationeerd. De Hongaarse president Tamás Szolyok heeft aangekondigd niet af te treden, ondanks de oproep van premier Péter Magyar. Magyar vroeg hem in zijn eerste toespraak om nog diezelfde dag op te stappen, als gebaar naar het land. Szolyok, gelieerd aan de partij Fidesz, noemt de pogingen van Magyar om hem te verwijderen in strijd met internationale afspraken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: En we gaan onderweg naar Amy McDonald. Nou, maar

0: lekker zeg. Het optimistische geluid van Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll hier op Paradise FM. De Curaçao Lions Club organiseert ook in 2026 weer een ArtX Curaçao. Een bijzondere kunstveiling waarbij lokale en internationale kunst centraal staan. Tijdens het evenement krijgen bezoekers de kans om unieke kunstwerken te bekijken en ook hierop te bieden. En de opbrengsten gaan naar maatschappelijke projecten van de Curaçao Lions Club. Ik heb aan de telefoon van de Curaçao Lions Club Michael Hernandez. Een hele goede morgen, Michael.
1: Hi Vanessa, goedemorgen. Ook voor jou, voor de luisteraars.
0: Goedemorgen. Ja, nou ja, hartstikke leuk allereerst dat jullie dit gaan doen. Zometeen wil ik natuurlijk het een en ander weten over deze goede doelen. Maar laten we even bij het begin beginnen. De Curaçao Lions Club. Wat kun je vertellen over jullie organisatie?
1: Nou, wij zijn een organisatie of een serviceclub. We bestaan al 80 jaar op Curaçao. Dat vieren we natuurlijk ook van dit jaar. Ja. En in het kader daarvan gaan we dus onder andere de ArtX doen. En wij zijn natuurlijk voornamelijk gericht om goede doelen te steunen op het eiland. En in eerste instantie doen wij vanuit International heel veel op het gebied van zicht, hè, dus vision. Ja. Wij doen bijvoorbeeld vision screening voor kinderen op de lagere school, School di Fondeci. We hebben natuurlijk heel veel bijgedragen ook aan de blindheid, Dus we zijn bijvoorbeeld degene die bijvoorbeeld met Centro van, blindenzorg op Curaçao zijn begonnen.
0: Ja, Provista.
1: Daarnaast Provista, klopt. Wij waren de grondleggers daarvan als de Curaçao Lions Club. Wij waren ook een van de grondleggers van het Rode Kruis op het eiland. Zowel Rode Kruis Rescue als Bloedbank. Dus op dat soort gebieden hebben wij heel veel gedaan. Sowieso in het verleden. En dat gaat natuurlijk altijd door. En nu doen wij heel veel ook voor ouderen, voor de jeugd. Dus ja, moet maar op eigenlijk.
0: Ja, nou ja, hartstikke mooi sowieso. En daar is natuurlijk ook altijd is daar geld voor nodig. Vandaar dat jullie verschillende dingen organiseren. Waaronder deze ArtX. Wat kun je vertellen over die ArtX? Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, ArtX is eigenlijk 10 jaar geleden begonnen als voor de eerste keer met gewoon een kunstveiling. Waarbij dus vooral lokale artiesten, maar het is nu uitgegroeid naar ook internationale artiesten. Ja. Maar vooral lokale artiesten hun kunst konden doneren of ter beschikking stellen om waarop geboden kan worden. En de opbrengst inderdaad daarvan worden dan gebruikt voor onze goede doelen. En dit is de vierde editie die we dus nu organiseren. En dit keer hebben we dus naast lokale artiesten ook internationale artiesten. En ook sportsitems van verschillende bekende Curaçaonaars, maar ook internationale sporters.
0: Oké, dus je kunt bieden op een mooie kunst, maar ook op bepaalde ervaringen.
1: Ja, op ervaringen. Dus we hebben dus naast inderdaad schilderijen en sculptures, ceramics, alle verschillende vormen van beeldende kunst hebben we daar. Mm-hmm. Maar inderdaad, ervaringen kunnen ook opgeboden worden. We hebben bijvoorbeeld muurschilderingen waar je op kan bieden. Dus er wordt een custom-made muurschildering voor je gemaakt. Je biedt natuurlijk op de artiest en natuurlijk op de grootte van de muurschilderingen.
0: Wauw.
1: Muurschilderij. En dan kan je samen met de artiest ga je zelf gaan bepalen wat ergens geschilderd gaat worden. En ook natuurlijk op, van jij moet natuurlijk wel een muur hebben.
0: Ja,
1: dus dan kan je dan daarop. Dus dan kan je dan gaan kiezen wat er getekend gaat worden. Sommige artiesten die hebben wel bepaalde thema's waar ze zich op focussen. Maar anderen zeggen ook van nee, doe het gewoon van scratch wat jij wil. Daarnaast hebben we ook nog workshops van een aantal artiesten die dat aanbieden voor een groepje mensen. Hè. Misschien bijvoorbeeld een paar collega's of misschien vriendinnen voor een bachelorette party. Wil je samen wat gaan doen, creatiefs? Kan je ook een workshop kopen bij een van de artiesten om dan iets te gaan maken met z'n allen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook nog, we hebben ook nog een artiest die doet een portrait. Dus bijvoorbeeld een familieportret of vrienden of van je kinderen of jouw familie en met je hond, wat je wilt. Dan kan ze aan de hand van of een nieuw gemaakte foto of een oude foto, kan zij dan ook een portret maken. Dus dan kan je ook op bieden wat je daarvoor wilt geven.
0: Ja.
1: En even kijken. En voor de rest heb ik dan ook nog, wat ik net zei, sportsitems van verschillende bekende Curaçaonaars. Waaronder ook ons team van de Curaçao Blue Wave.
0: Oh, wat leuk zeg. Nou ja, genoeg dus. Een avond vol met kunst en mooie dingen om op te bieden. Even zien, kun je een kleine tip van de sluier lichten wat betreft de artiesten die meedoen?
1: Ja, nou, weet je, we hebben heel veel artiesten namelijk die meedoen. Dus ik vind het altijd moeilijk om namen te noemen.
0: Ja.
1: Want soms, je kan niet alle 35 gaan opnoemen.
0: Nee. Kan wel, maar wordt het een beetje saai op een gegeven moment.
1: Ja, precies. Maar ik kan wel een aantal bekende artiesten.
0: Klein tipje
1: sowieso,
0: van de sluier.
1: Kennen, kan ik sowieso.
0: Ja.
1: Ja. We hebben Francis Sling, ook zijn broer Omar Sling. We hebben Merly Trappenberg, we hebben Ellen Spijkstra, Marlies Schoenmakers. We hebben een jonge artiest, heet Sa. Hij is een hele jonge jongen. We hebben Kemu, hij is een nieuwe artiest die bij ons meedoet. Lara Bonomo en ook een hele andere bekende, Vanessa Werkhoven.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Wat leuk. Dat klopt inderdaad. Ja, hartstikke leuk. Ja, daar komt ook iets van mij voorbij. En verder zag ik ook Bagheera zag ik ook staan.
1: Klopt. Ja. Bagheera komt ook. Ja, daarom zei ik, er zijn zoveel bekende.
0: Carlos dus Blaker,
1: het is lastig
0: Ja, precies.
1: Carlos Blaker. Ja, dus ik wil niemand wat te niet doen.
0: Nee, maar
1: om ze niet te noemen.
0: Dat doe je ook
1: maar,
0: niet.
1: Maar ja.
0: En als mensen het willen checken, kunnen ze eventjes op de site kijken, denk ik. Hè? Dat is misschien wel handig.
1: Ja, toevallig gaan we die vandaag gaan we die uploaden. Dus met alle artiesten die zich hebben opgegeven. Met een foto van hun artpiece.
0: Ja.
1: En een kleine korte beschrijving. Dat is artexcuraçao.com. En vandaag, het wordt nog niet nu gelijk gaan, maar misschien in de middag, dan is die live. En dan kun je alle artiesten zien die hun werken hebben opgegeven.
0: Hartstikke leuk.
1: En het event zelf is op aanstaande zaterdag. Dat is dus 23 mei. Het begint om 7 uur. En een ticket kost €250. Het is natuurlijk een all-in ticket met hapjes en drank. Maar voor de mensen die bijvoorbeeld bepaalde premium dranken specifiek willen, hebben we dan nog een premium bar apart. Maar je hebt wel al de basis alcohol, want het is natuurlijk heel belangrijk voor de alcohol. De basis alcohol zit al wel in de prijs inbegrepen. En eten en een hele, hele gezellige tijd.
0: Ja, leuk. En ik begreep ook dat jullie een ontzettend leuke veilingmeester hebben.
1: Nou ja, we hebben er twee. We hebben altijd twee veilingmeesters. We hebben Bert aangenend en Patrick Wagner.
0: Ja.
1: Zij doen nu voor het eerst met ons mee. Want we hadden hiervoor andere veilingmeesters die voor ons hebben gedaan de afgelopen 3 edities. Dus we gaan nu met Bert en Patrick gaan we het uitproberen.
0: Hartstikke
1: leuk. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ik denk dat het een fantastische avond wordt. Ik had er heel graag zelf bij geweest. Maar wij zitten in Suriname. Maar ik kom wel mijn art piece... Mijn aandeel kom ik vanmiddag langsbrengen. En dan hoop ik dat het gewoon een prachtige avond wordt. Met hele leuke mensen en gezelligheid. En dat jullie gewoon zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Wat is het doel van de avond?
1: Ja, dat wil ik goed eens even zeggen. Want wij zijn inderdaad als de Curaçao Lions Club, wat ik net zei, we gaan over vision. Hè? Dat is iets wat wij ons op richten.
0: Mm-hmm.
1: Maar we richten ons ook op... kinderkanker, helaas.
0: Ja.
1: De twee doelen die wij gaan steunen aan de hand van deze art action zijn Bonita Vista. Dat is van de Curaçao Lions Club zelf. En dat is over de vision screening waar ik het net over had.
0: Mm-hmm.
1: Doen we dus oogscreening van kinderen tussen de 8 en 12, als ik niet vergis. We hebben tot nu toe al 4000 kinderen gescreend. En het vervelende is eigenlijk dat 1 op de 3 kinderen op het eiland die heeft een oogafwijking. Dus het is heel belangrijk dat we het heel vroeg kunnen detecteren.
0: Ja.
1: Dus dat is het project, een van de projecten. En het tweede project is de Ronald McDonald's House for Charities Foundation. Zij hebben een gedeelte wat voor kinderkanker, waar patiënten worden uitgezonden naar het buitenland. En meestal kan maar 1 ouder meegaan met de verzekering.
0: Ja.
1: En in dit geval, wat dan om een kind gaat, is het wel leuk als allebei de ouders kunnen gaan.
0: Tuurlijk.
1: Dus zij hebben dan een fonds om de tweede ouder te kunnen sponsoren om ook mee te kunnen gaan voor de behandeling. Als het moet.
0: Ja.
1: Dus dit wil je natuurlijk niet doen, maar als het moet, dan kan dat natuurlijk.
0: Hartstikke goed.
1: Dus dat zijn de twee fondsen die wij hiermee gaan steunen.
0: Ja, nou, een prachtige avond gaat het worden, dat weet ik nu al. En dan voor een ontzettend mooi doel. ArtX Curaçao 2026. Meer informatie op de site van Curaçao Lions Club, denk ik. Of hebben jullie ook een speciale ArtX site?
1: Ja, het is een Artex site. Het heet artexcuraçao.com.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ik hoop dat het ontzettend druk wordt, heel gezellig en dat er lekker veel wordt opgehaald, Michael.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik ga er ook even vanuit.
0: Mooi zo, ik ook.
1: Dank je.
0: Dank je wel voor alles wat je hebt verteld hierover. Ik wens je ontzettend veel succes nog met de laatste voorbereidingen. En heel veel plezier de 23e. Michael Hernandez namens Curaçao Alliance Club.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Het is Paradise FM en dit is Hot Chocolate. So you win again.

0: paradisefm.cw.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso Tadouji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Hey Vincent.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
5: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
6: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
7: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging

0: picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Dit is het Paradise FM nieuws van 9:30 met Nelly Rossa.
6: De Ronde van Aruba heeft dit weekend geschiedenis geschreven. De 34e editie van het hardloop-evenement gaat de boeken in als de grootste ooit, met een recordaantal van 813 deelnemers. De loodzware estafetteloop rondom het eiland werd zoals elk jaar georganiseerd door de marinierskazerne Savaneta. Ongeveer 30% van de lopers was militair, de rest bestond uit lokale inwoners en internationale sportliefhebbers. Volgens de organisatie laat het nieuwe deelnemersrecord zien hoe sterk het evenement leeft binnen de Arubaanse gemeenschap. En bij een bedrijf in de wijk Paradijs is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Het slachtoffer was aan het werk bij een gebouw toen hij uitgleed bij het opstappen op een heftruck door een onoplettendheid. Zijn linkerbeen kwam klem te zitten tussen het spatbord en het wiel van het voertuig. Ambulancemedewerkers hebben ter plaatse eerste hulp verleend. Zijn been werd gestabiliseerd voordat de man naar de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis werd overgebracht. De arbeidsinspectie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
7: Het wordt stil ineens, hè? Ongezellig. Ja, even kijken. Ja, er loopt nog iets anders en dat loopt maar door. Dus daar kan ik niet zoveel... Wacht even hoor, ik ga even een liedje. Even een liedje klaarzetten. Even zien. Nou moet ik wel eventjes zorgen dat ik... ik moet altijd zorgen dat ik mijn bepaalde woorden in mijn mond hou... Als het niet goed gaat op de radio. Ik krijg er helemaal warm van. Maar ik heb wel een lekker liedje voor je klaarstaan. Whitney Houston. Jawel. I

0: Nice. En Pink, feel good time hoorde je. Het is tijd voor een kans op een lekker dinertje voor twee bij de buren.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, hij gaat er zeker nog niet uit. Nee, dit is alleen maar de kans nog om mee te spelen. Maar dat is in ieder geval een goed begin, toch? Ik bedoel, goed begin is het halve werk. Als je niet meedoet, dan weet je zeker dat je het niet wint. En deze wil je wel winnen. Een lekker diner voor twee bij de buren. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, een intens begin, maar ik denk dat je hem wel herkent. Dit is wel een bekend liedje, we draaien hem vaak, dus het moet niet een hele moeilijke opgave zijn op de maandagochtend. Als je het weet, laat het mij even weten in de app 675-1031. En wie weet maakt Nadine jou dan vanavond blij met een lekker diner

En met Levi Silvani en Pret Diepading beëindig ik deze ochtendshow. 4 uur zit er alweer op, joh. Het vliegt voorbij alsof het niets is. We gaan gelijk door, zometeen. Ja, natuurlijk, want Jeremy Kessler die zit alweer helemaal klaar. Ready to rumble hier op Paradise FM. En daarna heb je natuurlijk onze Marissa. Oh nee, we hebben eerst nog Pepijn natuurlijk. Ja, daar schuif ik ook zometeen nog even aan. Rond 10:50. We zijn voorlopig nog niet uit je speaker weg. Nee, je bent voorlopig nog niet van ons af. En dat wil je denk ik ook niet. Tot aan vanavond vullen we je dag met gezelligheid en de lekkerste muziek. Ik zeg bij deze gedag, ik laat je achter met Meja en All About The Money.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Markies en dit is het nieuws. Bij een bedrijf in de wijk Paradijs is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Hij gleed uit bij het opstappen op een heftruck, waardoor zijn linkerbeen klem kwam te zitten. Ambulancemedewerkers verleenden eerste hulp en stabiliseerden zijn been. De man is naar de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt het voorval. De Ronde van Aruba heeft dit weekend een record gevestigd met de grootste editie ooit. In totaal deden 813 deelnemers mee aan de estafetteloop van 72 kilometer. Ongeveer 30% van de lopers was militair. De organisatie benadrukt dat het record laat zien hoe populair het evenement is binnen de Arubaanse gemeenschap. Dan nog internationaal nieuws. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding stuurt experts naar Addis Ababa in Ethiopië vanwege de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. In de provincie Ituri zijn er 246 vermoedelijke besmettingen en 80 vermoedelijke sterftegevallen. Ook zijn er 2 besmettingen in Oeganda. De coördinatie van de ziektebestrijding is uitdagend door de onveilige situatie ter plaatse. Een deel van het Nederlandse kabinet overlegt maandagavond op het Catshuis met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. Bij recente protesten in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn ontstonden gewelddadigheden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept op tot aanvullende maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. De Belastingdienst onderzoekt een nieuwe vorm van georganiseerde fraude met betrokkenheid van Bulgaarse ingezetenen. Ongeveer 6 miljoen 700.000 euro is overgemaakt naar bankrekeningen die speciaal zijn geopend voor belastingteruggave. 2/3 van dit bedrag kan waarschijnlijk niet worden teruggehaald. De zaak roept herinneringen op aan eerdere fraude met zorg- en huurtoeslagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Quatre vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vents.
4: Exactement.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu, Jeremy Kesseler.
8: Bom, bom, bom, bom, bom. Wat heb ik een hoop lekkere muziek voor je.

deze roemrijke dame Madonna niet al genoeg heeft. Wat een succes. Give it to me, Paradise. 103.1, ook de Commoners en Don't Leave Me This Way. Ik ben Jeremy, tot 12 uur hier met de beste muziek ooit gemaakt. Zo lekker richting de lunch, de muziekquiz. Het is vandaag maandag, dus je hoort over 10 minuutjes morgen. Maar dan anders. Ja, even een mooie situatieschets over een gewone Curaçaose werkdag. Ik neem je dus lekker mee. Moeten we ons verder druk maken om van alles en nog wat op deze 18e mei? Nee hoor, gewoon lekker genieten van alles wat er vandaag op je pad komt. Met de Black Eyed Peas zometeen. En dit is Dusty Springfield.

0: Paradise FM met de Black Eyed Peas en Where is the Love, waarbij ieder bandlid nu zo'n beetje zijn eigen leven heeft. Zo zit Will.i.am diep in de technologie, AI en futuristische projecten. Werkt er vaak achter de schermen als producer en innovator. Ja, zo. En Fergie, die is al jaren grotendeels buiten de groep bezig met persoonlijke en maatschappelijke thema's. Dus die heeft zeg maar zichzelf daarin gevonden.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Maandag 18 mei, waarbij je je kunt voorstellen dat vandaag iedereen de dag begint met het verplaatsen van één ding dat eigenlijk altijd op dezelfde plek ligt. Je zet je koffiemok net even iets verder naar rechts. Je collega draait zijn scherm een paar graden. Iemand hangt ineens zijn jas over het andere stoel. En helemaal niemand zegt er iets van. Maar iedereen voelt, er is iets anders vandaag. Alsof je de dag een klein duwtje geeft. En hij daardoor net iets soepeler begint te lopen. Morgen dan staat alles weer op zijn plek. En vandaag een mini-reset zonder uitzending.

0: klaarmaken. Want Nelly praat je zometeen bij over het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En er komt weer verdomd goede muziek aan. Een hele vrolijke vrolijkert, die Clarence Clemens heette, die vond Jackson Brown en maakte die ene grote hit.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

Hup, voetjes van de vloer of juist op de bank. Recht uitgestrekt, even lekker niks doen. Het kan twee kanten op met Thalia als je deze Piel Morena hoort. Of je gaat enorm lekker bewegen ritmisch, waarbij je energie gaat spenderen, of juist rustig aan en energie besparen. Doe dat de

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze

0: Recordeditie Ronde van Aruba trekt ruim 800 lopers. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Ronde van Aruba heeft het weekend geschiedenis geschreven. De 34e editie van het hardloop-evenement gaat de boeken in als de grootste ooit, met een recordaantal van 813 deelnemers. De loodzware estafette loop rondom het eiland werd zoals elk jaar georganiseerd door de marinierskazerne Savaneta. Ongeveer 30% van de lopers was militair. De rest bestond uit lokale inwoners en internationale sportliefhebbers. Volgens de organisatie laat het nieuwe deelnemersrecord zien hoe sterk het evenement leeft binnen de Arubaanse gemeenschap. En bij een bedrijf in de wijk Paradijs is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Het slachtoffer was aan het werk bij een gebouw toen hij uitgleed bij het opstappen op een heftruck door een onoplettendheid. Zijn linkerbeen kwam klem te zitten tussen het spatbord en het wiel van het voertuig. Ambulancemedewerkers hebben ter plaatse eerste hulp verleend. Zijn been werd gestabiliseerd voordat de man naar de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis werd overgebracht. De arbeidsinspectie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
2: Zullen we het afspreken? Muzikale vrienden voor een leven. Hier is Clarence.

één keer mogen zijn in Zweden. Daar komt de Ace of Base vandaan. All That You Want is a Paradise. Toen ik daar was, was het om 1:30 'smiddags. Stik en stik donker. En dat was een rare gewaarwording. Cafeetje in, lunchen, kopje koffie erbij. Je loopt naar buiten 1,5 uur later. Je ziet geen hand verhogen. Dat was een behoorlijke gewaarwording. Leuk is dat. Nou, gelukkig schijnt in ons hoofd in ieder geval altijd de zon hier op Curaçao. Natuurlijk, ook al is het vaak bewolkt en regent het. Maar over het algemeen is het best lekker. Can we-

0: met een lekkere trek gesteld op dit moment. Ik weet dat het nog redelijk vroeg is, maar heb je zin om een diner voor twee te winnen?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want na Gruanes en Vitesse is het daar tijd voor geworden. En vandaag geven we een lekkere hap bij Eetcafé De Burenweg. 18 mei vandaag. En let op, het fragment is ultra kort. Er is weer flinke best gedaan om het zo kort mogelijk te houden. En dan denk je, nou, dat wordt heel moeilijk raden. Ik denk dat dit intro best wel redelijk bekend is. Nou, daar komt hij aan. Let op.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Heel herkenbaar. Welke grote hit hoorde je hier? App het naar 6, 7, 5, 1,

0: Vincent. Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huis.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Bij een bedrijf in de wijk Paradijs is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Hij gleed uit bij het opstappen op een heftruck, waardoor zijn linkerbeen klem kwam te zitten. Ambulancemedewerkers verleenden eerste hulp en stabiliseerden zijn been. De man is naar de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt het voorval. De Ronde van Aruba heeft dit weekend een record gevestigd met de grootste editie ooit. In totaal deden 813 deelnemers mee aan de estafetteloop van 72 kilometer. Ongeveer 30% van de lopers was militair. De organisatie benadrukt dat het record laat zien hoe populair het evenement is binnen de Arubaanse gemeenschap. Dan nog internationaal nieuws. Een Poolse vrachtwagenchauffeur is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 13 jaar en 6 maanden cel voor het vervoeren van cocaïne ter waarde van 8 miljoen euro. De drugs waren verstopt in een verborgen ruimte tussen kleding van Kim Kardashian's merk. De chauffeur ontving 4.500 euro voor de klus. De Global Sumud Flotilla meldt dat de Nederlandse opvarenden Pieter Rambachs en Jesse van Schaik door het Israëlische leger van hun boten zijn gehaald. Delegatiehoofd Marieke Stam maakt zich zorgen om hun gezondheid. 6 Nederlanders varen mee, waarvan 4 nog onderweg naar Gaza zijn. Israël onderschept de vloot met activisten die hulpgoederen willen afleveren. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking maakt zich grote zorgen over de blokkade van de straat van Hormuz. Hij roept de Europese Unie op tot meer coördinatie en solidariteit met vluchtelingen. Sjoerdsma benadrukt dat de crisis kansen biedt voor Nederland en de EU, maar dat proactiviteit ontbreekt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle boord.
1: Nu Jeremy Kesseler.
7: En Ilse de Lange en muziek met een gouden randje. Spendo Ballet.

0: Hey, dat was mijn openingszin van vroeger.
1: Ja, ik was een tiener, ik weet het. Dan zijn dat soort dingen altijd grappig. Grappiger in je hoofd dan in werkelijkheid. Falling from heaven, it was the great escape van Ilse de Lange. En wat was die openingszin dan? Nou, dan stapte ik op een dame af. Dan zeg ik van, deed het pijn? Dat vroeg ik dan. Nou, hoezo dan? Ja, je bent recht voor me uit de hemel gevallen. Ja, potverdorie. Ja, ik weet het. Behoorlijk slecht. Gelukkig is de muziek hier goed bij Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy en het is mijn missie, mijn taak om jou vol goede energie in een lekkere flow mee te nemen na de lunch. En ik hoop dat dat lukt. Dadelijk met Justin Timberlake. Mirrors, de beroemde bekentenis, komt eraan. Er wordt een geheim onthuld door een groot artiest. Maar eerst hoor je Robert Palmer,

Barney brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Naast Justin Timberlake en straks Cici Peniston hier op de radio. Wat is er verder nog aan de hand?
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Ja, dat dus. De zusjes Monique en Suzanne Kleeman van Lois Lane stonden altijd bekend om hun warme energie, hechte band en dat typische gevoel alsof muziek bij hen ja, altijd onderdeel van het dagelijks leven was. Zelfs buiten de spotlights draaide hun wereld om spontaniteit, reizen, vrienden en verhalen die ineens zomaar konden omslaan in iets groots. En precies dat gebeurde ooit onderweg naar Palermo. Toen tijdens een bootreis ineens de tourmanager van Prince belde met een vraag die hun carrière compleet zou veranderen. Niet veel later stonden de Nederlandse zusjes ineens in de studio's van Prince zelf. Maar hoe ga je daarmee om als een van de grootste muzikale genieën ter wereld zich met jouw muziek wil bemoeien? In de beroemde bekentenis hoor je hoe Lois Lane balanceerde tussen wereldsucces en trouw blijven aan zichzelf.
2: Eigenlijk wilde hij het hele album doen, maar wij waren al halfweg ons eigen album.
3: Ja, man,
2: waar we heel blij mee waren. En dus we dachten, ja, we gaan niet een heel Prince-album maken, want dan zijn we onze identiteit kwijt. Dat kan niet.
3: Het mooi zijn, nee, dat gaat niet gebeuren, wederom. Nou, dat is gewoon die Holland.
2: Nee, maar dat, sorry, dat is toch ook raar?
3: Ja, geweldig.
4: Jullie hebben wel een paar cruciale fouten gemaakt.
3: Ja, jij noemt
2: hij dacht, oké, laat die meisjes maar lekker doorzetten.
3: Nee, want hij wilde dat doen. Maar
2: hij wilde
3: ja, nee, dat gaan we niet.
2: Ja, maar
3: dat gaan we echt niet doen. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen, man.
0: Nou, misschien zegt dat uiteindelijk wel alles, hè, over Lois Lane. Want hoeveel artiesten zouden nee durven zeggen tegen Prince als hij aanbiedt om een compleet album voor je te maken? Nou, Monique en Suzanne die kozen er bewust voor om hun eigen geluid, hun eigen gevoel en hun eigen identiteit te beschermen. Ze namen dus muziek op met Prince, werkten in zijn studio's, maar bleven altijd herkenbaar als Lois Lane. Zoals in It's the First Time. Dit is Lois Lane op Paradise FM.

0: Alleen met een dame die van oorsprong best wel verlegen was. Over een paar minuten een totaal onverlegen dame. Heb ik het niet over onze eigen Nelly die het nieuws voor je komt lezen. Nee, over de artiesten die je zometeen hoort.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken. En bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite?

0: Facebook.
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Hey Vincent.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
5: Recordeditie Ronde van Aruba trekt ruim 800 lopers. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Ronde van Aruba heeft het weekend geschiedenis geschreven. De 34e editie van het hardloop-evenement gaat de boeken in als de grootste ooit, met een recordaantal van 813 deelnemers. De loodzware estafette loop rondom het eiland werd zoals elk jaar georganiseerd door de marinierskazerne Savaneta. Ongeveer 30% van de lopers was militair. De rest bestond uit lokale inwoners en internationale sportliefhebbers. Volgens de organisatie laat het nieuwe deelnemersrecord zien hoe sterk het evenement leeft binnen de Arubaanse gemeenschap. En bij een bedrijf in de wijk Paradijs is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Het slachtoffer was aan het werk bij een gebouw toen hij uitgleed bij het opstappen op een heftruck door een onoplettendheid. Zijn linkerbeen kwam klem te zitten tussen het spatbord en het wiel van het voertuig. Ambulancemedewerkers hebben ter plaatse eerste hulp verleend. Zijn been werd gestabiliseerd voordat de man naar de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis werd overgebracht. De arbeidsinspectie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cv.
6: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe. Realización, visualización y con focus. Realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
7: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getrokken.

0: ons plaatje.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit is Paradise FM.
2: Nu,
1: Jeremy Kesseler.
3: Zet je schrap, goeiemiddag.

feest hier op Paradise FM met George Michael, hè? Freedom 1990. Die begon als verlegen jongen uit Londen met grote ogen achter een bril, maar groeide uit tot een artiest die complete generaties liet voelen wat liefde, verlangen en verlies betekenen. Eerst met Wham, vol kleurende energie, later solo, alsof hij zijn hart steeds verder open durfde te zingen. Maar ja, achter die roem schuilde iemand die voortdurend vocht met eenzaamheid, druk en verdriet. En juist daardoor klonk zijn stem nooit perfect glad, maar wat mij betreft eigenlijk eerder menselijk warm en echt, hè? En misschien leeft George Michael daarom nog altijd voort alsof hij nooit echt is weggegaan. Ja, sommige stemmen die verdwijnen niet, die blijven rondzweven in herinneringen.

0: Mijn vadertje heeft mij geleerd geen geld uit te geven dat je niet hebt. Anastasia begreep dat ook. Als jij nou een kleine schuld misschien nog bij iemand hebt openstaan, los die paar gulden af. Doe dat, want het geeft je weer een lekkere positieve vibe, hè?
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Net als dat je realiseert dat we richting 12 uur gaan en dat Curaçao de lunch smaakt alsof de middag speciaal voor jou langzamer is gezet. Een tafel buiten onder een zacht bewegende palmboom. De geur van gebakken knoflook en verse vis die vanuit de keuken de warme lucht inglijdt. Iemand zet een koude limonade neer en verschijnt een bord met krokante funchi, gegrilde mahi-mahi en een frisse mango salsa die meteen naar zon smaakt. Maar het mooiste gebeurt eigenlijk niet op het bord. Nee hoor, dat zit in dat ene moment waarop iedereen tegelijk stilvalt omdat het eten zo goed is. En daarna volgt vanzelf weer gelach, een verhaal dat uitloopt en die ene vriend die altijd nog een hapje van je bord pikt, zul je zien. Nou, misschien is dat de echte smaak van lunch op Curaçao. Niet alleen wat je eet, maar het gevoel dat niemand ergens anders hoeft te zijn dan precies daar aan die tafel in dat moment.

0: buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart. En gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Bringing plans to life.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Janjaanshi Christian, de eigenaar van restaurant Janjaanshi's in Westpunt, is overleden op 77-jarige leeftijd. Hij was bekend als The Walking Menu en leidde het oudste restaurant van Curaçao, opgericht in 1936. Janjaanshi was een icoon die generaties bezoekers verwelkomde met zijn vriendelijke bediening. Hij laat 2 kinderen en 5 kleinkinderen achter. De Raad van Ministers heeft een intentieverklaring goedgekeurd tussen Curaçao en de Colombiaanse landbouworganisatie ADR. Deze samenwerking richt zich op voedselzekerheid en agrarische ontwikkeling. Tijdens een recente handelsmissie aan boord van het marineschip ARC Gloria zijn meer dan 30 handelsakkoorden gesloten, wat directe afzetmogelijkheden voor Colombiaanse producenten creëert. Dan nog internationaal nieuws. Een groep techkenners heeft in de rechtbank het belang van transparantie benadrukt bij de overname van Solvinity, dat verantwoordelijk is voor DigiD. Advocaten stellen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van Nederlandse burgers op het spel staat. De minister van Economische Zaken, Helene Herbert, begrijpt de zorgen en benadrukt dat de veiligheid van gegevens voorop staat. De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft aangifte gedaan tegen Kamerlid Gidi Markusover van de groep Markusover. Dit volgt op zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers die volgens HTIB aanzetten tot haat en geweld. Markusover zei dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld moet tegenhouden. Hij verklaarde dat hij uit de emotie had gesproken. De rechter in New York heeft bepaald dat een deel van het bewijs tegen de van moord verdachte Luigi Mangione onwettig is. Het proces begint op 8 september. Mangione wordt beschuldigd van de moord op Brian Thompson, de baas van United Healthcare. Hij ontkent de beschuldigingen en krijgt enige steun van het publiek vanwege antipathie tegen zorgverzekeringsbedrijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
3: Hey Vincent.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Lekker weg op Douji Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: En die zegt een oprecht goeie...

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. 10 minuten over 12. We zijn er weer naar een goed weekend. Tenminste, ik hoop dat jij een goed weekend had gehad. Ik had een wat minder goed weekend. Mijn respectievelijke kinderen waren vorige week ziek. Eerst de een op maandag en de andere begon vrijdagnacht. We hadden eigenlijk een voetbalwedstrijd en die ging toen niet door. Maar gelukkig, dat heb je bij kinderen, was hij binnen 24 uur ook weer geheel hersteld. Straks natuurlijk de quote van de dag. Ik neem zo rond 20 minuten voor 1 het nieuws van Curaçao met je door. Samen met Vanessa Werkhoven. We gaan in het tweede uur natuurlijk kijken wie er jarig zijn vandaag. En we gaan naar een jaar. Computer, welk jaar is dat?
2: 1992.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: AZC's en AZC's, dat speelt heel erg in Nederland. Hè. Vanavond is er een spoedoverleg tussen het kabinet, het Nederlands kabinet natuurlijk, en de gemeenten over onrust rond die asielopvang. Wat zouden ze daar dan gaan bespreken en mogelijk doen?
3: Ja, dat is de grote vraag. En de grote vraag die nu ook op tafel ligt is: hoe krijgen we de geest weer terug in de fles? Dat vind ik als een mooie uitspraak. Maar je ziet dat het de afgelopen maanden een beetje aan het verharden is in Nederland. Veel AZC-protesten. Met het dieptepunt natuurlijk vorige week dat het AZC in de fik bijna vloog. Dat was echt bizar. En er moet wat gaan gebeuren. En er is ook veel kritiek op premier Rob Jetten. Want ja, waar was die toen het land in de fik stond? Toen was hij natuurlijk op de eilanden bij jullie. Dus daar is al veel kritiek op. Maar goed, de gemeenten zeggen nu ook van ja, het kan zo niet langer. Ter Apel loopt weer vol. Maar ook binnen de gemeente is er gewoon veel discussie over de spreidingswet. Want ja, daar heb je hem. De spreidingswet is aangenomen. Alleen heel veel gemeenten die houden zich daar niet aan. En die zeggen ja, wij gaan gewoon geen asielzoekers opvangen. ABC, wij doen lekker niet mee. En daar gaat het vanavond ook over, vanwege de uitspraken van Ruben Brekelmans van de VVD. Die zegt namelijk, joh, die gemeenten moeten het allemaal lekker zelf weten of ze dat willen. Ja, en daar zijn sommige burgemeesters het niet helemaal mee eens. Dus dat ligt onder andere vanavond op tafel.
1: Het probleem lijkt mij aan de voorkant te liggen. Daarmee bedoel ik de instroom van asielzoekers. In België is die opmerkelijk omlaag gegaan. En Nederland doet uiteindelijk niks. Ik las laatst, tot mijn verbazing, dat er 1000 asielzoekers per week worden binnengelaten. Dat is 52.000 per jaar minstens.
3: Ja, natuurlijk. Maar iedereen is het erover eens dat die instroom omlaag moet. Daar is iedereen het wel over eens.
1: Maar niemand doet er
3: alleen
1: wel aan.
3: Nee, dat is ook zo. Maar als je dan helemaal die mensen hier zijn, dan moet je ze ook op een normale manier opvangen. Dat is een beetje de crux waar we in zitten. Hè? De asielopvang moet wel humaan gebeuren. Dus je gaat ze niet buiten op straat laten slapen. Het lijkt toch lastig om de instroom te beperken. Dat is toch vrij ingewikkeld op dit moment. En we hebben het er eigenlijk al jaren over, Pepijn.
1: Laten
3: we eerlijk zijn. Meerdere kabinetten zijn er opgevallen. Alleen het lijkt maar gewoon alsof ze geen grip kunnen krijgen. En als er dan maatregelen op tafel liggen, dan zijn er ook heel veel partijen die dat allemaal weer wegstemmen. Onder andere strafbaar illegaliteit, daar is heel veel over te doen. En toch het twee-statusstelsel bijvoorbeeld is ook heel veel over te doen. En heel veel wetten komen er uiteindelijk toch weer niet doorheen. Dus ja, ik vind het ingewikkeld.
1: De hysterie rondom het Hantavirus is gelukkig weer geheel geluwd. Maar de hondiers, dat schip is vanochtend aangekomen in Rotterdam. Ja. En jij was daarbij.
3: Ja, ik was daarbij vanmorgen. Ik heb hem zien aankomen. Ik stond daar live in de uitzending. Het leek net alsof Sinterklaas aankwam.
1: Ah!
3: Maar zo voelde het een beetje. Ik voelde me een beetje Diebertje Blok. Van hij komt. De hondius. Maar we doen er best grappig over. Maar het is vrij bizar. Want in de haven van Rotterdam is eigenlijk een nieuw dorpje ontstaan. Daar staan meerdere Porto Cabins. Want er komen in totaal 27 mensen aan. Althans, die zijn aangekomen in Nederland. En van die 27 mensen zijn er 4 Nederlanders. Dat zijn 4 bemanningsleden. Die mogen dan in quarantaine gewoon thuis. En de overige bemanningsleden uit onder andere de Filipijnen en Rusland en Oekraïne, die moeten de komende 6 weken, Pepijn, in zo'n Porto Cabin bivakkeren. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb die dingen gezien. Nou, het is keel. En die zitten daar dus de komende 6 weken opgesloten in de haven van Rotterdam.
1: Ik ken die Porto,
3: bizar, toch?
1: Ik ken die Porto Cabins alleen maar als mobiel plasding, zeg maar.
3: Ja, ja. Nou, daar moeten ze dus de komende 6 weken in vertoeven. Dat is, en daarna mogen ze dan weer naar huis toe. Ja, die incubatietijd heeft er allemaal mee te maken. Hè. 6 weken moet je in quarantaine. Maar goed, dat hele schip wordt op dit moment schoongemaakt natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Dus ja, ik vond het wel een bijzonder moment vanmorgen om dat helemaal mee te maken. Want het is best uniek hoor.
1: Op Schiphol staan hele lange rijen voor de beveiligingscontrole. Gaat om die controle op de handbagage. Überhaupt al een marteling. Duurt meestal een half uur. Een woordvoerder van Schiphol zegt dat de normale wachttijd 10 minuten is. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar nu duurt het soms tot 1,5 uur. Mensen missen hun vliegtuig. Komt omdat Schiphol is overgestapt op andere beveiligingsbedrijven. Dan denk ik, dat kon je dus maanden van tevoren zien aankomen.
3: Ja, ja, gevalletje opstartproblemen heb ik hetzelfde over. Mensen moeten ingewerkt worden. En nu moeten dus in allerijl allemaal mensen van Schiphol en van KLM. En iedereen moet helpen daar. Iedereen moet overwerken om het allemaal in goede banen te leiden. Maar goed, ik moet zeggen, het is niet het grootste nieuws van vandaag, eerlijk gezegd, in ons land. Ik hoorde er niet heel veel over, eerlijk gezegd. Maar het is wel vrij bizar te noemen, inderdaad. Ja, hier had je op voorbereid kunnen zijn.
1: Hé, wat verdien jij?
3: Genoeg.
1: Vanaf 1 juni moet in Nederland je werkgever het namelijk mogelijk maken dat je kunt inzien wat je collega's ongeveer verdienen. En nou is dat iets waar juist in Nederland meestal heel geheimzinnig over wordt gedaan.
3: Ja, ik weet het niet, Pepijn, want de laatste jaren is er toch wel een ontwikkeling gaande. Althans, ik merk het bij ons op de redactie van Hart van Nederland. Daar wordt best open gesproken over, hey, wat verdien jij? Heb je er wel bij gekregen? Nou, vanaf 1 juni moet de werkgever verplicht, als jij dat dan wil, hè, als jij ernaar vraagt, moet hij verplicht laten weten in welke schaal iemand bijvoorbeeld zit en wat iemand verdient. Ja, dat is vanuit Brussel, zijn dat opgelegde regels. Alleen nu zeggen heel veel mensen ook van ja, ho even, dat gaat jou niet aan. Dat is mijn privacy. Dus 60% van de werkenden zitten eigenlijk helemaal niet op te wachten, blijkt uit onderzoek.
1: En de kern lijkt me in het woordje ongeveer te zitten. Want hoe ongeveer is ongeveer?
3: Ja, nou ja, je krijgt in ieder geval te horen in welke schaal iemand zit.
1: Okay.
3: En als je dat weet, kan je natuurlijk gewoon in de CAO kijken wat iemand dan verdient. Dus ik vind het wel opmerkelijk, want het gaat wel voor zorgen dat je misschien onrust gaat krijgen, ook op redacties, van waarom verdien jij veel meer dan ik, maar we doen hetzelfde werk.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog altijd tot slot de loonkloof, hè, dat mannen meer verdienen dan vrouwen vaak.
3: Ja, dat bedoel ik. Ja, ik weet het niet. Ik ben er ook wel open over. Je mag gerust weten wat ik verdien. Alleen, volgens mij moeten we het gewoon meer voor onszelf houden. Want het zorgt echt voor onrust, denk ik, op kantoren. Eerlijk gezegd.
1: Mark Kampers, we spreken elkaar morgen weer voor het laatste nieuws uit Nederland. Tot dan!
3: Tot dan!
0: De beste 80's, 90's en zero's.

Een grote asteroïde scheert vanmiddag, eind van de middag, rakelings langs de aarde. De steen vliegt op ruim 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar dat is dus dichterbij dan de maan. In astronomische termen is het zo dichtbij als je kunt komen zonder te botsen, zegt Mark Norris van de Universiteit van Lancashire tegen de New Scientist. De asteroïde werd pas een week geleden ontdekt. Geschat wordt dat de asteroïde met de poëtische naam 2026JH2... een diameter heeft van tussen de 16 en 36 meter. Het is het soort ding dat een stad behoorlijk zou verwoesten als hij zou inslaan, zegt Mark Norris. De asteroïde zal tussen 5 en 6 uur onze tijd het dichtst bij de aarde komen en zal vanaf het noordelijk halfrond heel kort zichtbaar zijn. Dat komt doordat hij met een snelheid van ruim 9 kilometer per seconde voortbeweegt. De bevolking kan een spelbreker zijn. Veel wolken, dan zie je hem niet. Een asteroïde en een meteoriet zijn trouwens allebei rotsachtige brokken uit de ruimte, maar ze zitten in een heel ander stadium van hun reis. Een asteroïde is een groot object dat rond de zon draait. De meeste bevinden zich in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Ze kunnen enkele meters tot honderden kilometers groot zijn. En die asteroïde die vanavond langskomt is nog volledig intact. Een meteoriet ontstaat als een kleiner stukje de dampkring van de aarde binnendringt. Door de enorme wrijving met die dampkring verbrandt het grootste deel, waardoor we een meteoor, de vallende ster, zien. Wat eventueel overblijft en op aarde neerkomt, noemen we een meteoriet. In 2013 spatte een meteoriet met een vergelijkbare grootte als de asteroïde van vanavond uiteen in de lucht bij een Russische stad. 1200 mensen raakten toen gewond door rondvliegend glas. Bij die inslag kwam ongeveer 30 meer keer meer energie vrij dan bij de atoombom op Hiroshima in 1945. De quote van de dag is van Mark Norris van de Universiteit van Lancashire over de asteroïde die straks langs de aarde scheert. Dichterbij kan bijna niet zonder te botsen. En deze plaat past er natuurlijk prima bij. Years and Years met Meteorites. Werd ook gebruikt in een van de Bridget Jones films. Maar ga dan meer over de romantische meteoriet die inslaat.

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keuken, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sint-caribe.nl.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
6: Advocaat maakt WK-selectie bekend. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Bondscoach Dick Advocaat heeft vandaag de definitieve selectie van Curaçao voor het WK bekendgemaakt. Via een videoverbinding vanuit Nederland sprak advocaat vol vertrouwen over de kansen van zijn ploeg op het toernooi. In totaal zijn 26 spelers geselecteerd, waaronder keeper Eloy Room en verdediger Armando Obispo. Op het middenveld staan de broers Juninho en Leandro Bacuna. In de aanval rekent Curaçao op spelers als Tahi Chong, Kenji Goree en Jurgen Locadia. Advocaat liet weten dat er ook een reservelijst is opgesteld, maar die houdt hij voorlopig nog voor zichzelf. En bij een bedrijf in de wijk Paradijs is vanmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Het slachtoffer was aan het werk bij een gebouw toen hij uitgleed bij het opstappen op een heftruck door onoplettendheid. Zijn linkerbeen kwam klem te zitten tussen het spatbord en het wiel.

0: van het voertuig. Ambulancemedewerkers hebben ter plaatse eerste hulp verleend. Zijn been werd gestabiliseerd voordat de man naar de spoedeisende hulp van het CMC-ziekenhuis werd overgebracht. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle boord.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Dit zijn de Eurythmics, zometeen het lokale nieuws.
6: Paradise FM.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goedemiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Je luistert naar de 103.1 FM hier op Curaçao Paradise FM. Elke dag zo rond deze tijd neem ik het nieuws door met Vanessa.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: En oprecht goedemiddag voor jou, Vanessa Werkhoven.
2: Goedemiddag, Pepijn Bieren Broodspot.
1: Het centrale nieuws voor mij vorige week was natuurlijk die vervelende brand bij Kuurchem, een chemisch bedrijf, midden in een woonwijk.
2: Ja.
1: Ik dacht dat ze alleen zwembadchemicaliën hadden, maar ze zijn een chemische groothandel. Ik woon daar vlak in de buurt. Ik reed er vanochtend weer langs en er stond nu allemaal brandweer en auto's. Ik denk dat ze druk aan het overleggen zijn om of de boel opnieuw te openen en dan misschien met wat betere veiligheidsmaatregelen, of om het geheel af te sluiten en dat bedrijf daar niet meer te plaatsen. Ik denk, ik heb niks tegen Kuurchem, laten we dat duidelijk zijn, maar het is een beetje een totem, zoals je dat kan noemen, hè, voor zoiets. Ze zitten ook op Santa Rosa en ik denk dat dit soort bedrijven in het algemeen niet midden in woonwijken moeten zitten en dat we dat als eiland ook niet moeten willen.
2: Nee, daar hebben we het vorige week natuurlijk inderdaad ook uitgebreid over gehad. En nou ja, dit is eigenlijk met een sisser afgelopen. Dus laat het een waarschuwing zijn. Ik hoop dat ze, nou ja, voordat ze, als ze alweer openen op die plek, dat ze wel echt heel goed nadenken over hoe dit op een veilige manier kan. Maar ik vraag me af of het op een veilige manier kan op zo'n plek.
1: Ik denk in ieder geval dat je het niet moet willen. Hè, want dan moet je met spreken. Er waren natuurlijk allemaal containers met chemische dingen daar. En waarschijnlijk zaten er ook geen sprinklers in. Ik denk dat je het gewoon in woonwijken niet moet willen. Punt.
2: Just in case, ja, precies.
1: De kustwacht had het druk. Ze moesten dit weekend twee keer uitrukken om toeristen op Curaçao te helpen. Een 70-jarige Canadese vrouw was verdwaald tijdens een wandeling bij Cerro Biento in Bandabao en werd gered nadat haar echtgenoot alarm sloeg bij de politie. De kustwacht zette een helikopter en later ook nog een Dash-vliegtuig in voor een zoekactie in het gebied. Op zondagochtend werd de vrouw gevonden in de omgeving van Lagoon en per helikopter naar Hato gebracht. En daar zag het ambulancepersoneel haar. Die zeiden toen, nou, ze verkeert in de goede conditie. Op dezelfde dag moesten ze opnieuw uitrukken, de kustwacht, voor een incident op de Christoffelberg. Daar werd een gebonden 28-jarige Nederlandse toeriste aangetroffen. Het helikopterteam van de kustwacht werd ingezet en met hulp van andere wandelaars kon de vrouw snel worden gelokaliseerd. Ook zij werd naar Hato gebracht en toen heeft het ambulancepersoneel haar verder behandeld.
2: Ja, dat is dan toch wel een heel ander soort uitje. Hè? En ik weet niet in hoeverre deze 28-jarige vrouw hoe heftig gewond zij was. Maar ja, je kunt je voorstellen, als je die Christoffelberg beklimt en nou ja, je verstuikt je enkel, of je, nou ja, goed, weet ik veel wat. Maar je kan natuurlijk niet lopend terug, dat er al snel uitgerukt moet worden. Toch?
1: Ja.
2: Ik bedoel, ik neem aan dat ze niet zeggen van, ga er maar met z'n allen tillen. Als het echt,
1: dat is ook wel eens gebeurd, ja, hoor. Dat heb ik ook wel eens gezien.
2: Nou ja, ik heb gehoord dat er een keertje toevallig mensen van de marine, geloof ik, die waren een oefening aan het doen en die waren net boven en toen moesten ze, of die waren net terug beneden en toen moesten ze weer, konden ze helpen. Maar goed, ja, dit is natuurlijk wel een spannend avontuur om die berg te beklimmen. En als je dan ook nog eens met de helikopter teruggaat, dat is natuurlijk wel, ik wil het niet aanmoedigen, maar het is ook alweer een heel mooi avontuur, toch? Als we het even positief bekijken. Maar verder, wees gewaarschuwd, hè, als je hier op vakantie bent. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren. En zeker, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, als het aankomt op lekker eventjes in de mondi, in de bossen gaan wandelen. Kijk uit. Zorg dat je altijd goed bereikbaar bent. En zorg dat je genoeg water bij je hebt. Want het is, verdwalen kan echt heel erg gevaarlijk zijn hier.
1: En op Saba ook, hè, daar zijn ze nu aan het zoeken. En inmiddels is die zoektocht gestaakt naar iemand, een ervaren wandelaar, notabene lid zelf van een reddingsteam. En die man wordt nu waarschijnlijk geborgen. Dus ja, kijk uit.
2: Vreselijk, ja. Ja.
1: Droevig nieuws. Een icoon van Westpunt is overleden. Wie kent hem niet? Hij heet eigenlijk Jan Christiaan, maar iedereen kent hem als Jaansje. De bekende eigenaar van restaurant Jaansje is overleden op 77-jarige leeftijd. Het rare is, ik dacht dat hij ouder was, maar dat kwam omdat ik hem voor de allereerste keer dat ik hier was, dat was in november 2003, ben ik natuurlijk daarbij Jaansjes gaan eten. En ik dacht, die is al veel ouder, maar hij is overleden dus op 77-jarige leeftijd. Hij was een beetje het wandelende menu. Hè. Hij kwam daar altijd vrolijk aan. Om dan het menu uitgebreid, bijna op rijm te vertellen. En ja, het is trouwens het oudste restaurant van Curaçao, opgericht in 1936. In juni zou het 90-jarig bestaan gevierd worden. En de afgelopen 60 jaar... En dus al vanaf zijn 17e, daarom dacht ik dat hij ouder was, stond de zaak onder leiding van Yanchi hemzelf. En hij is dus helaas niet meer onder ons.
2: Nee, nou, het is wel een ontzettend mooi verhaal, hè, dat hij daar al eigenlijk dus gewoon zijn hele leven werkt. En nog steeds een hardwerkende man die 7 dagen per week in de zaak actief was. Dus ja, dit is wel inderdaad een icoon die niet meer is.
1: Een andere icoon. Dick Advocaat heeft de teamselectie voor het wereldkampioenschap voetbal bekendgemaakt. Kunnen we daar nog iets zinnigs over zeggen? Ik ben er altijd eerlijk in. Hè? Ik heb echt de ballenverstand, de voetballenverstand van voetbal.
2: Dat is in ieder geval iets, Pepijn.
1: Nou, ik ben er niet
2: met ballen te maken heeft.
1: Nou ja, ik ben een groot enthousiast volger. Hè? Ik volg het dus niet op klein niveau. Heerenveen tegen Schubbekut, nee. Maar EK, hè, Europees kampioenschap, WK, dat volg ik vol enthousiasme. En ik heb nu natuurlijk het WK nog met grotere belangstelling te volgen, omdat Curaçao meespeelt. Maar is er iets zinnigs te zeggen over die selectie? Jij weet iets meer van voetbal dan ik.
2: Ja, dat denk jij altijd.
1: Dat is niet, zo moeilijk ook.
2: Je zou eerder denken dat het andersom is. En ik denk ook helemaal niet dat je gelijk hebt. Dus dat ik er meer van weet. Maar even kijken. Wat kan ik hier even zien? Nee, sorry Pepijn. Ik moet je helaas teleurstellen. Ik kan er ook niet heel veel over vertellen.
1: Nou, via een videoverbinding vanuit Nederland sprak advocaat vol vertrouwen over de kansen van de Curaçaose ploeg. Er zijn 26 spelers geselecteerd, waaronder keeper Eloy Rom en verdediger Amando Obispo. Op het middenveld staan de broertjes Bakuna. En hij is vol vertrouwen. Hij zegt, Curaçao gaat zich duur verkopen op het WK. Het team beschikt over een lastige en compacte speelstijl. Ik heb geen idee wat een compacte speelstijl is. Ze hebben natuurlijk het goed gedaan. Ze staan niet voor niks op het WK. Kees Jansma, de perschef, is weg. Vorige week maakten we bekend dat er een nieuwe is. Volgens advocaat was dat een persoonlijke beslissing. En hij is blij met de komst van de nieuwe perschef, man van ESPN, Vincent Schildkamp. 30 mei speelt Curaçao een oefenwedstrijd tegen Schotland. Dat is in Noordwijk. En de trainingen voor het WK vinden plaats in Noordwijk.
2: Kijk.
1: Dat vond ik wel opmerkelijk.
2: Ja.
1: Want ja, ik zou hier gaan trainen.
2: Jij zou hier gaan trainen?
1: Ja, qua klimatologisch. Je zit in Amerika waarschijnlijk ook in een aantal wat warmere zones. Dus ja.
2: Ja.
1: Maar goed, Noordwijk.
2: Even kijken, verder kan ik nog toevoegen dat de technische staf wordt uitgebreid met extra ondersteuning. Onder andere Cor Potts zal zich weer aansluiten als assistent trainer.
1: Ja. En de mannen van vandaag Inside, die gaan vanavond beginnen met hun uitzendingen. Speciale reeks uitzendingen vanaf Curaçao. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp. Die maken die uitzendingen vanuit het Corendon Mangrove Beach Resort. Er komen allerlei mensen langs. Ze hebben allerlei gasten zoals Raymond Mens, Valentijn Driessen, Bas Nijhuis. En trouwens ook Eddie Terstal. Die zit vrijdag in dat programma en die komt donderdag hier een uurtje aanschuiven als co-host. Ook vanwege de première van zijn film.
2: Kijk, dat is hartstikke leuk. En omdat zij hier zijn en René van der Gijp dus ook mee is, zijn de heren van de podcast Kief Jansen Egmond Gijp, die zijn ook deze kant op gekomen. En dat is hartstikke leuk. Die zullen dus volgens mij zijn ze gisteren al begonnen, hun podcast die ze een paar keer per week opnemen, op gaan nemen hier op Curaçao. En daar kun je ook live bij zijn. Dus ik denk dat het wel heel erg leuk is om dat hier mee te maken. De heren die praten over voetbal en hun eigen ervaringen. Er zijn allerlei anekdotes. Gewoon een beetje gezellige groep vrienden met verstand van voetbal en veel ervaringen. Die gewoon herinneringen ophalen samen. Dus als je het leuk vindt om daarbij te zijn, dan kun je aansluiten. Volg ze eventjes op hun Instagram. Kief Jansen, wat zei ik ook weer? Kief Jansen Egmond Gijp. Op Instagram even volgen en dan lekker even aanschuiven daar.
0: De beste. en zero's.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito. Aanstaande vrijdag zit tussen regisseur en Telegraaf-columnist Eddie Terstal. Die zit bij Vandaag Inside. Hij is daar het gast. Maar die donderdag daarvoor komt hij hier in de studio. Onder andere praten over zijn nieuwe film die avond in première gaat. De film Land van Johan. Hij is mijn co-host een uurtje lang van 12 tot 1 komende donderdag. Die film van Eddie Terstal, Land van Johan, die speelt zich af in Amsterdam in 1969, midden in de hippietijd, vlak na de studentenrellen. Het verhaal draait om twee huisgenoten, Onno en Gijs, die allebei verliefd worden op de vrijgevochten Sonja. Terwijl ze experimenteren met vrije liefde, drugs, kunst en politieke idealen, wordt hun vriendschap flink op de proef gesteld. De film gebruikt die persoonlijke relaties om ook grotere thema's te laten zien, zoals maatschappelijke verandering, migratie, activisme en het losbreken uit traditionele groepen. De hoofdrollen worden gespeeld door onder andere Reinoud Scholten van Aanschot, Bram Suiker en Roberta Petzold. De première voor Curaçao is aanstaande donderdagavond om 9 uur in de movies in Punda. Als ik Punda zeg, jongen, dan krijg ik toch een hoop berichten. Het is Punda, dat weet ik. In de movies in Punda. Hij is dus hier en ik ga kaarten weggeven. Maar dat ga ik donderdag doen, hè, tussen 1 en 2. Jij kan bij de première van die film zijn. Leuk in je gala-jurk, in je smoking. Of gewoon wat netjes aan. Zelfs ik loop meestal in korte broek. Zelfs ik trek een lange broek aan, aanstaande donderdag. Maar dat is allemaal donderdag. We gaan zometeen richting het nieuws van 1 uur. En we hebben natuurlijk straks het jaar. En dat jaar is vandaag 1992. Nu Los Lobos met La Bamba.

0: partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
5: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
6: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.nl.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Justitieminister Charlton Hato heeft een wetswijziging gepresenteerd aan premier Pisas om lange wachttijden bij notarissen aan te pakken. Het voorstel verhoogt het aantal notarissen en introduceert de functie van toegevoegd notaris. Dit moet de doorstroming verbeteren en de verkoop van huizen en het starten van bedrijven versnellen. Het wetsontwerp ligt nu ter advisering. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gaan strenger controleren op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan. Dit is een reactie op de ebola-uitbraak in die regio. Het risico op besmetting in de Verenigde Staten wordt laag ingeschat, maar reizigers die recent in deze landen waren, worden nauwlettend gevolgd. Een groep techkenners heeft in de rechtbank het belang van transparantie benadrukt bij de overname van Solvinity, dat verantwoordelijk is voor DigiD. Advocaten stellen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van Nederlandse burgers op het spel staat. De minister van Economische Zaken, Helene Herbert, begrijpt de zorgen en benadrukt dat de veiligheid van gegevens voorop staat. De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft aangifte gedaan tegen Kamerlid Gidi Markusover van de groep Markusover. Dit volgt op zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers die volgens HTIB aanzetten tot haat en geweld. Markusover zei dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld moet tegenhouden. Hij verklaarde dat hij uit de emotie had gesproken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Dit is Yes, owner of a lonely heart. Paradise.

0: Nou, een van mijn favoriete intro's. Dat intro van Owner of a Lonely Heart met die gitaar van Yes.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 9 minuten over 1. Straks gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1992.
0: We spelen natuurlijk nog de muziekquiz. Vandaag een heerlijk diner voor 2 bij de buren. Maar nu datgene waar we eigenlijk al aan begonnen zijn.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, deze man bijvoorbeeld, die ken je nog wel van Sitting, Waiting, Wishing. Die is vandaag jarig. Jack Johnson, 51 jaar geworden alweer.
3: Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe...
0: Het is een relaxte surfer, singer, songwriter met miljoenen verkochte vooral hele akoestische albums. Hij viert dus vandaag zijn 51ste verjaardag met een man die je net hoorde. Althans, die ook weer niet hoorde. Ik ga het uitleggen. Rick Wakeman is uit 1949. Hij is vandaag 77 geworden. Hij is de legendarische toetsenist van Yes. He, Owner of a Lonely Heart. Maar hij speelt zelf niet op de originele studioopname uit 1983. Dat deed toen Tony Kaye. Maar Wakeman maakte het nummer later wel live legendarisch met Yes. Hij speelt dat nummer met een zogeheten Keytar Live. Dat is een licht soort keyboard of synthesizer die om de nek wordt gedragen, zoals gebruikelijk bij een gitaar. En hij loopt dan al spelend met die keytar letterlijk het publiek in tijdens de live optredens. En daarvan gaan de fans natuurlijk uit hun dak. Owner of a Lonely Heart was trouwens Yes' allereerste en enige nummer 1 hit in Amerika. Een mega succes na een periode waarin de band bijna uit elkaar viel. Rick Wakeman had een hersenoperatie nodig vanwege een zeldzame neurologische aandoening. Maar hij is helemaal hersteld. En hij heeft dit jaar een speciale Wakeman and Son Tour met zijn zoon, Oliver. Ze gaan samen door Amerika heen met Yes Classics. Wat gebeurde er nog meer op deze 18e mei? Nou, de Beatles brachten hun laatste officiële studioalbum uit, Let It Be, in 1970. Dus in 1999 kwamen de Backstreet Boys met hun derde album, Millennium. Dat werd een wereldwijd zeer groot verkoopsucces met 30 miljoen exemplaren. Mega heet daarop I Want It That Way en Larger Than Life. En in 1981 stapte Diana Ross op deze dag over naar, van Motown naar RCA voor een toenmalige recorddeal. 1981, van $20 miljoen. En in 1985 bereiken de Simple Minds op deze dag, deze 18e mei, de Billboard Hot 100 nummer 1 met Don't You Forget About Me. Het nummer uit de film The Breakfast Club. Het is een smeekbede om niet vergeten te worden zodra die zaterdagse straf op school in The Breakfast Club voorbij is. Blijf alsjeblieft wie je bent als we weer in de gewone, echte wereld staan. Dat nummer, dat werd eerst aangeboden aan Brian Ferry, aan Billy Idol, aan Corey Hart en toen aan The Simple Minds. Maar ook The Simple Minds zeiden eerst, nee, gaan we niet doen. Niet, ons ding. Ze wilden liever hun eigen liedje in de film The Breakfast Club. Maar uiteindelijk namen ze het, na lang aarzelen en veel druk van de studio, van het platenlabel, namen ze het amper in 3 uur op in een Londense platenstudio. En exact op 18 mei 1985 bereikte het nummer 1 in Amerika hun allereerste en tot nu toe trouwens ook enige Billboard-topper. Ze kijken er nu met blijdschap op terug en ook een beetje beschaamd. Omdat ze zeiden, ja, we hebben het toen bijna laten schieten. Dat hey, hey, hey en het la, la, la, dat zijn improvisaties van de zanger Jim Kerr. De producer zei, laat dat erin, het is perfect.

0: La, la, la, la. Dat la la la la, dat was dus een beetje geïmproviseerd eigenlijk tijdens de opnames. Hè. Ze dachten, ja, we moeten misschien daar nog wat tekst in doen. En de producer zei, nee, leuk, laat gewoon lekker staan.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Albert Hammond is jarig. Die is uit 1944, vandaag 82 jaar oud geworden. Hij is een Britse singer-songwriter en enorm bekende tekstschrijver. Althans, hij is misschien niet zo bekend voor jou, maar hij is de man achter heel veel mega-hits wereldwijd. Hij is onder andere bekend van I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Gezellige titel. I'm a train, tjuka-tjuka-train. The Free Electric Band natuurlijk. En It Never Rains in Southern California. Dat nummer gaat over een artiest die naar Californië trekt om door te breken. Maar hij faalt compleet. Hij durft het niet toe te geven aan de mensen thuis en doet alsof alles fantastisch gaat, terwijl het eigenlijk stortregent in zijn leven. Het nummer is trouwens autobiografisch. Albert Hammond baseerde het op zijn eigen armoedige beginjaren als muzikant in Spanje. Hij heeft trouwens ook diverse Spaanstalige nummers uitgebracht. Maar hij verplaatste het verhaal naar Californië voor de Amerikaanse luisteraars. Albert Hammond is niet alleen de man achter zijn eigen klassiekers, maar vooral een van de meest succesvolle songwriters van de laatste 50 jaar. Hij schreef, vaak met anderen trouwens, wereldwijde nummer 1 hits voor artiesten. Bijvoorbeeld The Air That I Breathe van de Hollies. When I Need You, sorry voor mijn gezang. Leo Sayer, To All The Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship, nummer 1 in Amerika, uit de soundtrack van de film Mannequin. Hammond kreeg het idee voor de tekst tijdens zijn eigen scheiding trouwens. En One Moment in Time, het officiële themanummer van de Olympische Spelen in Seoul, gezongen door Whitney Houston in 1988. En bijvoorbeeld Don't Turn Around van Ace of Base. Hij is springlevend, Albert Hammond, 82 dus vandaag. Vorig jaar bracht hij nog een volledig kerstalbum uit en een nieuw studioalbum. Body of Work fans noemen hem op de social media de eeuwige songwriter. Hij stopt gewoon nooit.

0: track van het jaar.
1: 1992.
0: Ja, dat was het jaar waarin de allereerste sms werd gestuurd. Weliswaar een beetje aan het eind van dat jaar, op 3 december 1992. En dan eigenlijk weer vroeg voor de tekst. De allereerste sms ter wereld was namelijk Merry Christmas. Op 3 december 1992. Waar keken we naar nou in dat jaar? Naar Aladdin. De bekende Disney-animatie The Bodyguard. Met Whitney Houston. Enorme soundtrack-hit. I Will Always Love You. Dat is natuurlijk een mega-hit in dat jaar. Home Alone 2. Lost in New York. Met een hele kleine cameo van Donald Trump. Basic Instinct. De controversiële thriller. Hè? Natuurlijk met die wereldberoemde scène met Sharon Stone. Die haar benen over elkaar sloeg. En toen zag je iets wel of niet. En natuurlijk Lethal Weapon. Die serie liep lekker in die jaren. En de derde kwam uit. En dat was nummer 5 toen in de box office. Whitney Houston, I Will Always Love You, was een mega hit van dat jaar. Maar heel veel mensen staat vooral dit nummer bij. Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Een van de meest iconische nummers uit dat jaar. De betekenis van dat nummer is trouwens een beetje typisch Kurt Cobain. Beetje vaag, beetje ironisch, tegenstrijdig en deels ook expres gewoon onduidelijk. De titel ruikt naar Teen Spirit, naar tienergeest, komt niet van een diep filosofisch idee, maar van een grapje. De vriendin van Kurt Cobain destijds, Toby Veil, gebruikte het deodorantmerk Teen Spirit. Haar bandgenoot Kathleen spoot ze dronken op de muur. Kurt smells like Teen Spirit. Kurt ruikt naar Teen Spirit, naar de deodorant van zijn vriendin. En Kurt Cobain dacht eerst, dat is een hele revolutionaire slogan. Iets rebels over de geest van de tieners als jeugdige opstand. Geïnspireerd door gesprekken over anarchisme en punk. Later ontdekte hij dat het gewoon een deodorant was. En dat vond hij zowel grappig als stom. Straks na het lokale nieuws een andere grote Europese hit uit 1992.

0: paradisefm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
6: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
7: Curaçao en Colombia versterken samenwerking op gebied van landbouw en voedselzekerheid. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Raad van Ministers heeft ingestemd met een intentieverklaring tussen Curaçao

0: en de Colombiaanse landbouworganisatie ADR. De samenwerking richt zich op voedselzekerheid, agrarische ontwikkeling en technische samenwerking tussen beide landen. Onlangs was er een Colombiaanse handelsmissie aan boord van het marineschip ARC Gloria. 20 vertegenwoordigers van Colombiaanse boerenorganisaties presenteerden daar hun agrarische en ambachtelijke producten aan ondernemers uit Curaçao, Aruba en Bonaire. De missie stond onder leiding van ADR-voorzitter César Pachón en kwam tot stand in samenwerking met het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ProColombia, de Colombiaanse marine en het Colombiaanse consulaat op Curaçao. En bondscoach Dick Advocaat heeft vandaag de definitieve selectie van Curaçao voor het WK bekendgemaakt. Via een videoverbinding vanuit Nederland sprak Advocaat vol vertrouwen over de kansen van zijn ploeg op het toernooi. In totaal zijn 26 spelers geselecteerd, waaronder keeper Eloy Room en verdediger Armando Obispo. Op het middenveld staan de broers Juninho en Leandro Bacuna. In de aanval rekent Curaçao op spelers als Tahi Chong, Kenji Goree en Jurgen Locadia. Advocaat liet weten dat er ook een reservelijst is opgesteld, maar die houdt hij voorlopig voor zichzelf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: En dit is die andere mega-hit uit 1992.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: 20 minuten voor 2. Snap. Rhythm is a Dancer was in 1992 een enorme Eurodance hit. Met die iconische regel. Rhythm is a Dancer, It's a Soul's Companion was ook een mega hit in Nederland. Snap was een Duits project, maar de vocalen op dit nummer zijn van de Amerikaanse rapper Turbo B en de zangeres Tia Austin. Het bevat een van de meest besproken en terecht bekritiseerde zinnen uit de jaren 90 rap. I'm serious as cancer when I say Rhythm is a Dancer. Ik heb net nog even goed geluisterd. Hij zit er nog steeds in. Het is natuurlijk een belachelijke zin. Rubber rapper Turbo B haatte die tekst Serious as Cancer zo erg dat hij weigerde om de originele versie in te rappen. Uiteindelijk deed hij dat toch onder grote druk. En dan, dit is net binnen, een beetje droevig nieuws. Dennis Le Corriere, die is zanger en medeoprichter van Dr. Hook. Die is net bekend geworden zaterdag overleden op 76-jarige leeftijd. Ze had in de jaren 70 en 80 ook in Nederland trouwens enkele grote hits, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en de cover of The Rolling Stones. Zijn ook nog bekend van bijvoorbeeld Sylvia's Mother. En I'm... even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, When You're in Love with a Beautiful Woman. Dat is een van hun bekendste natuurlijk. Le Corriere overleed aan de gevolgen van een nierziekte. Hij werd geboren in New Jersey. Was betrokken bij de oprichting van Dr. Hook in 1969. Ja, hij is niet die man met dat ooglapje. Die is wat eerder al overleden. En op een gegeven moment verliet hij de groep. Daarna is hij solo gegaan, die man met het ooglapje. En Le Corriere ging met de groep door, maar nooit meer zo succesvol als in de oude bezetting. Le Corriere speelde veelal tot diep in de nacht met allerlei oudere, meer ervaren muzikanten toen hij nog heel jong was. Naar eigen zeggen, vooral omdat hij in die tijd een hippie was en geen zin had in een kantoorbaan. En dat is hem goed gelukt. Ter ere van deze man van Doctor Who. En toen nog trouwens Doctor Who en de Medicine Man. Dat was vanwege het legendarische... De Medicine Show. Dat was vanwege het legendarische drukgebruik van de leden. Later werd het gewoon Doctor Who. Ter ere van Dennis Le Corriere, helaas dus net overleden, draai ik Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Mm.

0: Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hoek, toen nog in de originele bezetting. Met onder meer de zang van Dennis Locorrier. Niet de man met dat ooglapje waarna de groep genoemd is. Hè. Ze dachten aan Dr. Hoek, je weet wel, de kwade man uit Peter Pan. Vanwege dat ooglapje dachten ze, nee, we noemen de groep Dr. Hoek. Die was al eerder overleden en nu is helaas Dennis Locorrier, de zanger en medeoprichter van Dr. Hoek, overleden. En daarmee gedenken we hem. En nu iets totaal anders.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het is, wat is het eigenlijk, bijna 13 minuten voor 2. Dus de hoogste tijd voor de muziekquiz van vandaag. Het is een introquiz en ik zeg het je, hij is niet moeilijk. En als ik dat zeg, zegt dat wat, want ik herken de meeste dingen. Vooral die gitaarsolo's, het midden uit nummers, ik herken dat niet. Het is heel gek, een soort blinde vlek, I don't know. 6751031, dat is het nummer waarna je kan whatsappen om vandaag heerlijk te gaan eten bij Eetcafé De Buren. We pakken de TripAdvisor erbij en we hebben een recensie van een nieuwe recensent, Shuhaidi V. Eén bijdrage, namelijk deze. Uit mei dit jaar, 2026, 11 mei schreef ze die. Geweldige ervaring daar bij Eetcafé De Buren. Goede muziek op de achtergrond, vermakende uitzicht en goede service. Nakia heeft de ervaring extra onvergetelijk gemaakt met haar bijdrage hierin. Het is weer zo'n korte recensie, zoals eerder gezegd, dat is steeds vaker. Ook van Sightsee en dan een hele hoop cijfers hebben we een korte recensie. Heerlijke drankjes, zwembad en Cosmo. Dat zal waarschijnlijk, de zwembad zal waarschijnlijk een cocktail zijn. Je kan daar niet zwemmen, dat weet ik zeker. Voedsel, garnalen en kaasballetjes, yum. De swimmingpool, ja, het origineel is in het Engels. De swimmingpool en de Cosmo, dat waren hun cocktails. Ik zou zeggen, probeer dat eens daar bij Eetcafé De Buren. Gratis en voor niks, althans op onze kosten. Als je de intro-quiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is echt niet moeilijk. 6751031. Kleine aanwijzing daar met het prachtige uitzicht over de oceaan. Dit is Mr. Big to be with you.

0: dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Een emmer zeewater kan voortaan het verschil maken voor de bescherming van dolfijnen. Amerikaanse onderzoekers van de Nationale Oceanische Dienst hebben namelijk een wereldprimeur. Ze kunnen de gezondheid en genetische diversiteit van dolfijnenpopulaties meten zonder de dieren ooit aan te raken. Hoe dat werkt? Dolfijnen laten voortdurend minieme sporen van DNA achter in de zee via huidcellen, slijm of andere natuurlijke resten. Dat DNA blijft allemaal in het water zweven. Onderzoekers varen simpelweg naar een groep dolfijnen en nemen daar meerdere monsters zeewater. Dat water wordt gefilterd, waarna in het laboratorium het DNA eruit wordt gehaald en geanalyseerd. De wetenschappers kijken vooral naar zogenaamd mitochondriaal DNA. Daarmee kunnen ze zien hoe groot en hoe divers een populatie werkelijk is. En juist die genetische variatie vertelt veel over de gezondheid van de groep. Hoe beter de diversiteit, hoe sterker de dolfijnen bestand zijn tegen ziektes, vervuiling en klimaatverandering. Voorheen moesten onderzoekers dolfijnen vangen of met kleine biopsiepijltjes huidmonsters nemen. Dat was duur, belastend voor de dieren en soms zelfs onmogelijk. Nu volstaat dus letterlijk een paar liter zeewater. De techniek kan straks ook ingezet worden bij bedreigde populaties in de Middellandse Zee, Australië of de Golf van Mexico. Of de Golf van Amerika. En dat is goed nieuws, want dolfijnen staan steeds meer onder druk door plasticvervuiling, lawaai in zee en overbevissing. Kortom, een eenvoudige emmer zeewater biedt nu een blik op de gezondheid van complete dolfijnenfamilies. Olivia Newton-John was niet alleen een wereldster met hits als Physical en Grease natuurlijk, maar ze was ook een gepassioneerd dierenliefhebster en milieuactivist. En dolfijnen hadden een hele speciale plek in haar hart. Ze zette haar roem in om ze te beschermen. Al in 1978 annuleerde ze een hele concerttournee in Japan, omdat ze protesteerden tegen de slachting van dolfijnen in tonijnvisserijen. Pas toen de Japanse regering beloofde dat die praktijk werd aangepakt, plande ze de tour opnieuw. Ze was een van de eerste grote artiesten die haar stem gebruikte voor dolfijnenbescherming. Lang, lang voordat dat mainstream werd. Ik draai daarom ook een van haar grootste hits samen met John Travolta. En ik zeg meteen tot morgen. Dan meld ik me meer tussen 12 en 2. Veel plezier straks met Marissa en met Nadine Roos. Die zit van 4 tot 7. Want morgenochtend vroeg hoor je Vanessa weer. En ik ben er dus na Jeremy Kessler om 1 uur of 12. Tot dan.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hey Vincent!
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Bij Mundomio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt.

0: is geopend van 10 tot 10.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Justitieminister Charlton Hato heeft een wetswijziging gepresenteerd aan premier Pisas om lange wachttijden bij notarissen aan te pakken. Het voorstel verhoogt het aantal notarissen en introduceert de functie van toegevoegd notaris. Dit moet de doorstroming verbeteren en de verkoop van huizen en het starten van bedrijven versnellen. Het wetsontwerp ligt nu ter advisering. Dan nog internationaal nieuws. 3 Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla zijn maandag door Israël van hun boten gehaald. 3 andere Nederlanders zijn nog onderweg. Zeker 30 boten zijn onderschept, terwijl meer dan 20 boten nog varen ten westen van Cyprus. De deelnemers willen hulpgoederen naar Gaza brengen en doorbreken de Israëlische zeeblokkade. Spelers in het amateurvoetbal krijgen tijdelijk meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade door het koppen van de bal. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De KNVB benadrukt het belang van het beperken van kopbelasting en voldoende rust, maar wil geen kopverbod voor kinderen onder de 12 jaar invoeren. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gaan strenger controleren op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan. Dit is een reactie op de ebola-uitbraak in die regio. Het risico op besmetting in de Verenigde Staten wordt laag ingeschat, maar reizigers die recent in deze landen waren, worden nauwlettend gevolgd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: This is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede maandagmiddag, Bonsiman.

Selena met Dreaming of You. Ja, deze keer gaan we eventjes mijn planning een beetje omgooien. Allereerst een hele fijne middag. Ja, bon Simon. Deze keer gaan we het een beetje anders doen. Ja, we beginnen vandaag deze keer met de kletspotvraag. Ik ga Fres en Werk over de zo bijroepen. Die is mooi op tijd alweer bij de studio. Wat is het toch fantastisch. Ja, we gaan weer een leuke kletspotvraag beantwoorden. En ik zou zeggen, doe vooral mee. Ja, voor hetzelfde geld is het ook een vraag waarvan je denkt, nou, hier heb ik ook nog niet zo vaak over nagedacht. Ja, een prikkeltje wel een beetje om, weet ik veel, stappen te gaan zetten. Of andere dingen te gaan doen.

0: 7 years old, hoor hier op Paradise FM. Ja, het gaat weer lekker op deze maandag. Bonsiemand, Vanessa Werkhoven.
1: Ja, een beetje inkomen, toch?
0: Ja, klopt. Even die stem opwarmen. Je bent nu ook heel vroeg in het uur. Normaal gesproken ben je aan het eind van mijn uur, maar nu zit je het eerste half uur er al in.
1: Dat is waar, ik ben helemaal in de war, joh. Ik heb al bijna moed, maar ik heb nog even, dat is fijn.
0: Ja, dat is fijn. Ik heb weer een leuke vraag voor je klaarstaan.
1: Oké. Okay.
0: Of nou ja, leuk. Het is een klein beetje zwaar beladen, maar ja, we mogen de maandag daar ook mee starten. We zijn opgeladen voor deze vraag.
1: Ja.
0: Waar word je verdrietig van?
1: Oh jee. Ja, van heel veel dingen wel.
0: Ja.
1: Maar laten we iets waar ik makkelijk verdrietig van word. Weet je, dat je gewoon instant kan janken.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dierenleed.
0: Oh ja, ja.
1: Als van die zielen. Oh man.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik moet ineens denken aan. Ik reed laatst op de weg in mijn auto met Mees in de auto. En toen was er zo'n vogeltje en die ging op de weg, zeg maar, met zijn vriendje. Twee van die duiven.
0: Oh ja. En grotere vogeltjes.
1: Ja, wat groter, ja.
0: Oh.
1: En ik dacht, meestal als je dan gewoon doorrijdt, dan vliegen ze snel weg, toch?
0: Ja, klopt.
1: En ik reed en ik voelde het en ik keek in mijn achteruitkijkspiegel. En Mees keek ook en we keken elkaar aan. En echt zo, oh, wat.
0: Had je hem gered? Of geraakt?
1: Ja, ik zag allemaal veertjes.
0: Oh, wat erg.
1: En die andere vogel, die was er. Ik denk, oh, en dan is dat meteen. Oh, ja,
0: die was gevlogen. Die was gevlogen.
1: Ik denk, dat het andere beestje die dan
0: oh
1: met
0: zijn vriendje
1: op pad. En nou, daar kan ik de hele dag naar van zijn.
0: Ah, dat vind ik heel erg. Ja, dat doet me ook wel.
1: Je hebt niet echt test gedaan, hè?
0: Nee, maar ik moet zeggen, het is hier op Curaçao. Natuurlijk, in Nederland hebben we dit ook wel. Maar op Curaçao lopen er natuurlijk wel vaker honden langs de weg. Lege banen ook. Soms zie je gewoon een lege wagen gewoon midden op een weg wonen.
1: Ja, of een hond.
0: Zitten chillen. Ja, dat is wel echt. Ja, ik vind dat ook zo zielig.
1: En ook gewoon mensen die beesten mishandelen.
0: Ja.
1: Of zo, weet je wel? Die dan een hond zo ja, nou ja, goed.
0: Oh, of met stenen.
1: We gaan
0: er lekker in.
1: Dat gewoon heel erg gaan maken. Ja, of met stokken.
0: Het is geen grap. Ik was laatst bij een strand en zag ik dat. Nou, toen word ik echt helemaal.
1: Nou ja, daar ga je toch van janken. Of een hele zielige film.
0: Nou ja, inderdaad. Ik kan nog steeds huilen van Disney-films.
1: Oh,
0: tranen in mijn ogen.
1: Zie je films met dieren? Heb jij Hachi gezien?
0: Oh nee, maar dat is die herdershond of zo, toch?
1: Nou ja, die hond die dan iedere keer weer terugkomt om zijn baasje te zoeken.
0: Ja, oh, wat sneu. Ja.
1: Nou ja, dan jank ik nog gewoon uren na de film.
0: Maar dat is wel een tekenfilm, toch?
1: Nee, Hachi, nee, die moet je kijken.
0: Oh.
1: Dat is een speelfilm.
0: Oh, speelfilm?
1: Ja. Oh, maar is
0: ja, dat... Ja, dan heb ik mezelf...
1: Oh, dat trek je niet.
0: Ja, maar is het echt dat jij dan voluit loopt te snikken voor zo'n film? Of is het echt een klein subtiel traantje wat je wegdinkt?
1: Nee, bij sommige films ga ik wel echt de ugly cry.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend was ik voor moederdag met mijn kinderen films aan het kijken.
0: Oh ja.
1: Het was moederdag, ze hadden geen cadeau. Ja. Dus ik heb ze gedwongen om bepaalde films te kijken om het goed te maken. Gelijk de films en toen heb ik Beaches gekeken. Nou, dat is ook echt een film. Die laatste scènes. Ja, janken.
0: Ja. Oh, wat erg. Ja, nou ja. Maar is het ook hoe ouder je wordt, hoe erger je de emotie kan, hoe zich dat verdragen?
1: Ja, het is grappig, want ik zei dus precies dat tegen Mees. Mees, jeetje, je huilt wel snel bij een film. Ik zeg, ja, maar mijn referentiekader is heel groot. Omdat ik, nou, dat zei ik niet, want dat is niet wat ik daarmee bedoel. Maar ik zei, omdat ik zo lang al leef, heb ik zoveel dingen meegemaakt.
0: Ja.
1: Ik herken heel veel dingen.
0: Je linkt dingen sneller aan situaties. Ja,
1: precies.
0: Oh, wauw.
1: Dus dan
0: heb ik nooit zo over nagedacht.
1: Ja, want alles brengt weer een herinnering terug, weet je wel. Dus als je ook nog eens gevoelig bent. Maar,
0: ja, en ik dacht, hoe ouder je wordt, hoe milder je wordt. Maar dat klinkt natuurlijk wat jij zegt.
1: Nee,
0: logischer.
1: Nee. Dat
0: milder kwijt. Oh nee, ja. Hm.
1: Dat kan ook, hè, dat je gewoon een soort bitter wordt.
0: Ja.
1: Gewoon niet meer geraakt wordt.
0: Nou, ik vond het weer een mooie vraag op deze maandagmiddag. Dankjewel, Vanessa.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter. In de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Curaçao en Colombia versterken samenwerking op gebied van landbouw en voedselzekerheid. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Raad van Ministers heeft ingestemd met een intentieverklaring tussen Curaçao en de Colombiaanse landbouworganisatie ADR. De samenwerking richt zich op voedselzekerheid, agrarische ontwikkeling en technische samenwerking tussen beide landen. Onlangs was er een Colombiaanse handelsmissie aan boord van het marineschip ARC Gloria. 20 vertegenwoordigers van Colombiaanse boerenorganisaties presenteerden daar hun agrarische en ambachtelijke producten aan ondernemers uit Curaçao, Aruba en Bonaire. De missie stond onder leiding van ADR-voorzitter César Pachón en kwam tot stand in samenwerking met het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ProColombia, de Colombiaanse marine en het Colombiaanse consulaat op Curaçao. En bondscoach Dick Advocaat heeft vandaag de definitieve selectie van Curaçao voor het WK bekendgemaakt. Via een videoverbinding vanuit Nederland sprak Advocaat vol vertrouwen over de kansen van zijn ploeg op het toernooi. In totaal zijn 26 spelers geselecteerd, waaronder keeper Eloy Room en verdediger Armando Obispo. Op het middenveld staan de broers Juninho en Leandro Bacuna. In de aanval rekent Curaçao op spelers als Tahi Chong, Kenji Goree en Jurgen Locadia. Advocaat liet weten dat er ook een reservelijst is opgesteld, maar die houdt hij voorlopig voor zichzelf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
5: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer.

0: 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hey Vincent!

Golden Brown hoorde hier op Paradise FM. Ja, een hele goede maandagmiddag. Bon Simon, ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Dat je lekker bent bijgekomen, lekker hebt gechilled. Lekker feestje hebt gepakt, wie weet. Ja, dat je in ieder geval weer helemaal klaar bent voor de week. Ik wel. We gaan natuurlijk woensdag naar Suriname. En daarnaast heb ik een heerlijk weekend gehad. Ik ben lekker naar het strand geweest. Ik heb een feestje gepakt en daarnaast ook heerlijk uitgerust. Heerlijk. Ja, soms heeft een mens dat even nodig, dat weekend. Ja, dat komt altijd wel weer op het goede moment. Nou, voor nu zit ik er weer helemaal fris en fruitig bij. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je. Ik heb Vanessa Werkhoven die natuurlijk aansluit. Maar daarnaast heb ik heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Zoals hier, hier is Juanes.

0: The Girl Is Mine hoorde hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Akta en de Munnik en Katy Perry.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
6: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
5: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Justitieminister Charlton Hato heeft een wetswijziging gepresenteerd aan premier Pisas om lange wachttijden bij notarissen aan te pakken. Het voorstel verhoogt het aantal notarissen en introduceert de functie van toegevoegd notaris. Dit moet de doorstroming verbeteren en de verkoop van huizen en het starten van bedrijven versnellen. Het wetsontwerp ligt nu ter advisering. Dan nog internationaal nieuws. Een Amerikaanse arts, werkzaam als zendeling in Congo, is positief getest op ebola na behandeling van patiënten. Twee andere Amerikaanse zendelingen, waaronder de vrouw van de arts, vertonen geen symptomen. De arts zou worden overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention bevestigt dat het risico voor de Verenigde Staten laag blijft. Een rechter in New York heeft bepaald dat een deel van het bewijs tegen de van moord verdachte Luigi Mangione onwettig is en niet gebruikt mag worden in zijn proces. Mangione wordt beschuldigd van de moord op Brian Thompson, de baas van United Healthcare, eind 2024. De rechtszaak begint op 8 september. Mangione ontkent de beschuldigingen. Drie Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla zijn maandag door Israël van hun boten gehaald. Drie andere Nederlanders zijn nog onderweg. Zeker 30 boten zijn onderschept, terwijl meer dan 20 boten nog varen ten westen van Cyprus. De deelnemers willen hulpgoederen naar Gaza brengen en doorbreken de Israëlische zeeblokkade. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
9: May 20th to 25th.
8: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Vincent. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle
2: Marisa Wildeboer.
4: Ja, Bonsiman, hier is And Love Goes On.

California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg hoorde hier op Paradise FM. En nu Agda en de Munnik. Ja, het is eigenlijk best bijzonder. Want als je bedenkt dat ze in 2015 stopten. Nou, toen dachten heel veel fans van, nou, dit was het dan. Maar in 2023 kwamen ze gewoon weer terug. Ja, niet voor even. Ze zijn nog steeds samen actief. Tijdens hun reunieconcert. Ja, sloeg het zo goed aan dat ze weer door zijn gegaan. Hier is Niet of Nooit Geweest.

Blue van Madonna hoorde hier op Paradise FM. Een vrolijke klassieker uit 1986. Ja, geschreven als liefdeslied. En we blijven nog even bij de sterke vrouwen in de muziek. Want van Madonna gaan we door naar I'm Every Woman van Whitney Houston.

0: via paradisefm.cw.
1: Dames en heren, welkom aan boord van
2: The Mermaid.
1: Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: The
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller.

0: kiest voor betalen via Sendto, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking App of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sendto? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sendto.io. Dat is sendto.io.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: nieuws van 3:30.
1: Curaçao en Colombia versterken samenwerking op gebied van landbouw en voedselzekerheid. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Raad van Ministers heeft ingestemd met een intentieverklaring tussen Curaçao en de Colombiaanse landbouworganisatie ADR. De samenwerking richt zich op voedselzekerheid, agrarische ontwikkeling en technische samenwerking tussen beide landen. Onlangs was er een Colombiaanse handelsmissie aan boord van het marineschip ARC Gloria. 20 vertegenwoordigers van Colombiaanse boerenorganisaties presenteerden daar hun agrarische en ambachtelijke producten aan ondernemers uit Curaçao, Aruba en Bonaire. De missie stond onder leiding van ADR-voorzitter César Pachón en kwam tot stand in samenwerking met het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, ProColombia, de Colombiaanse marine en het Colombiaanse consulaat op Curaçao. En bondscoach Dick Advocaat heeft vandaag de definitieve selectie van Curaçao voor het WK bekendgemaakt. Via een videoverbinding vanuit Nederland sprak Advocaat vol vertrouwen over de kansen van zijn ploeg op het toernooi. In totaal zijn 26 spelers geselecteerd, waaronder keeper Eloy Room en verdediger Armando Obispo. Op het middenveld staan de broers Juninho en Leandro Bacuna. In de aanval rekent Curaçao op spelers als Tahi Chong, Kenji Goree en Jurgen Locadia. Advocaat liet weten dat er ook een reservelijst is opgesteld, maar die houdt hij voorlopig voor zichzelf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue. Let us surprise you.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.

en zeker bij, hoor je hier op Paradise FM. Ja, en het is straks weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee in deze keer bij Myra's Kitchen. Ja, dat zit in Ultrabanda en het is een heel schattig historisch pandje. Ja, het ziet er sowieso al uit als een hele knusse plek met heel veel sfeer. En ik zat eventjes op de menukaart te kijken van ja, wat hebben ze daar dan allemaal? Nou, ze hebben er echt onwijs lekkere dingen. Heerlijke burgers, pasta's, tenderloin, salades, bites. Nou ja, ze hebben er echt heel veel. Stoba is ook heerlijk trouwens. Ja, dat heb ik hier op Curaçao ontdekt. Nou, in ieder geval, ze hebben er echt onwijs veel. Nou, en wil je een keertje op onze kosten gaan eten? Ja, dan is dit wel het moment. We gaan hem straks spelen. We gaan nog even een liedje er doorheen knallen. En dan spelen we hem de muziekquiz. Nu eerst is hier Coldplay.

0: Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan. We gaan hem spelen, de Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Myra's Kitchen. Ja, ik heb eventjes de menukaart net bekeken, maar ze hebben er echt onwijs lekkere dingen. En hetgene wat er voor mij uitsprong, is stoba. Ja, ja, dat heb ik hier net ontdekt op het eiland. En dat vind ik echt zo onwijs lekker. Niet normaal. Maar daarnaast hebben ze ook heerlijke burgers, vleesgerechten, visgerechten. Ja, echt onwijs veel. Nou, daar hoef je helemaal niet zo heel veel voor te doen om deze dinerbon te winnen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. Ik ga hem instarten. Daar komt hij.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was de vraag al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En binnenkort ben jij misschien wel lekker aan het dineren met iemand anders bij Myra's Kitchen.

0: liefde.
1: Ja, het zit er voor mij alweer op. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Deze keer zit Nadine en Roos voor jullie klaar. Dus heel veel plezier bij de show van Nadine. Ik zit morgen natuurlijk weer voor je klaar van 2 tot 4. Een hele fijne middag nog. En ik laat je achter met een heerlijk nummer uit 2016. Iris, zo.

0: Ja.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12 uur. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat een geplande aanval op Iran niet doorgaat. Diplomatieke inspanningen zijn gaande om tot een overeenkomst te komen. Trump waarschuwde dat de Verenigde Staten klaarstaan voor nieuwe aanvallen als er geen deal komt. Pakistan bemiddelt tussen de strijdende partijen, terwijl de Iraanse luchtafweer actief is tegen drones boven het eiland Keshem. De mobiele eenheid heeft maandagavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dutsende demonstranten bezetten delen van de universiteit, wat leidde tot een onveilige situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De actie was rond 9:15 nog aan de gang. Aantal aanhoudingen is onbekend. Een Amerikaanse arts, werkzaam als zendeling in Congo, is positief getest op ebola na behandeling van patiënten. Twee andere Amerikaanse zendelingen, waaronder de vrouw van de arts, vertonen geen symptomen. De arts zou worden overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention bevestigt dat het risico voor de Verenigde Staten laag blijft. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Het is rustig op de weg eigenlijk, maar een paar kleine vertragingen. Onder andere op de Caracasbijweg richting Salinja sta je 3 minuten langer vast. Op de Schottengatweg Noord, Zuid en Oost, allemaal richting Poenda. Ietsjes meer tijd onderweg, ongeveer 2 minuutjes. Maar dat waren ze dan ook wel.
3: Hey Vincent.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online of bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: Deze hele week.

Joe hoorde je bij Paradise en River of Dreams. Het is de middagshow. Werkhoven werkt over. Zonder de Werkhoven van Nessa heb je natuurlijk al in de ochtend gehoord. Maar nog deze hele de komende weken, eigenlijk deze hele maand dus, mei, maak ik met jou af hier tussen 4 en 7. Ik ben Nadine. Ergens ben ik een klein beetje jaloers. Want Vanessa en Joris, eigenlijk Marissa ook, bijna de halve crew, die stapt binnenkort op het vliegtuig om naar Suriname te gaan. Dan blijf ik hier achter. Het is natuurlijk ook heel leuk om de middagshow over te nemen. Maar ook heel erg leuk om hier te zijn met alle evenementen die er de komende maand, deze hele maand, gaan afspelen. Onder andere de KJEG-podcast. Die kun je gaan zien. Dat is bij Contiki Beach Resort. Kun je gewoon gratis ertoe. Deze hele week nog is dat. Tussen 10:30 ochtends en 12:00. Dat is superleuk om bij te wonen. De heren zijn ook morgen hier in de studio. Dus blijf zeker luisteren hier naar Paradise 103.1 FM. Wat is er dan nog meer? Soul Beach Festival is op Curaçao. Deze week gaat het plaatsvinden. Als je daarbij bent, dat moet een heel mooi feestje gaan worden. Natuurlijk, fijne muziek. Dit is natuurlijk niet voor niks jouw favoriete radiostation. Zometeen de Cutting Crew. En eerst Olette Adams. Get Here hoor je nu bij Paradise.

0: Kat & Crew hoorde je bij Paradise. And I just died in your arms tonight.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Bontibang, Bontardi. Je bent al bijna door die eerste moeilijke dag van de week heen gekomen. Het is 7 minuten voor 4:30 geworden. Zo snel gaat de klok alweer. En het gaat nog sneller als je iets lekkers in het vooruitzicht hebt. Ik hoop dat ik dat voor jou heb. Want in de muziekquiz maak je natuurlijk kans op een heerlijk diner voor twee. Vandaag is dat bij restaurant De Buren. Lekker centraal op het terras zitten met een enorme menukaart om uit te kiezen. Eigenlijk alles wat je lekker kunt vinden, dat staat er wel op. Dus het enige wat je nog moet doen is zorgen dat jij het antwoord weet op de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, volgens mij is die redelijk goed te doen. Stuur het antwoord maar meteen door via 675-1031 als jij zegt, nou, een dinertje voor twee bij De Buren, dat zie ik wel zitten. Spreek ik jou misschien later vandaag nog om je daar blij mee te maken. Dus Michael Boone.

0: Coolblé en Everything bij Paradise. Zometeen meer fijne muziek. Elvis Crespo komt eraan. Travis McCoy en Billionaire ga je ook zometeen horen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
4: Wetswijziging moet wachttijden bij notarissen aanpakken. Goedemiddag. Om de lange wachttijden in het notariaat aan te pakken is er een wetswijziging gemaakt. Justitieminister Shelton Hato heeft het wetsontwerp persoonlijk overhandigd aan premier Pisas. Vanwege de urgentie moet het traject versneld worden doorgelopen. Mensen en bedrijven klagen al langer over de lange wachttijden bij notaris. Dat zorgt voor onzekerheid en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de verkoop van huizen of het starten van een bedrijf onnodig lang duren. Het nieuwe wetsvoorstel bevat concrete maatregelen om dit structureel

0: concrete maatregelen om dit structureel op te lossen. Zo wordt de capaciteit vergroot door het aantal notarissen te verhogen en wordt de functie van toegevoegd notaris geïntroduceerd. Hierdoor kunnen ervaren kandidaat-notarissen zelfstandig aan de slag onder verantwoordelijkheid van een notaris. Ook komt er een duidelijke, gefaseerde beroepsstructuur voor een betere instroom en doorgroei binnen het vak. En vandaag is de Curaçao Museumweek van start gegaan. Tot en met 24 mei openen ruim 20 musea en erfgoedinstellingen hun deuren voor het publiek. Er zijn speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het internationale thema dit jaar is Museums Inviting a Divided World, waarbij de nadruk ligt op de verbindende rol in de cultuur. En de mannen van de populaire KJEG-podcast zijn momenteel op Curaçao. Gisteren zijn ze begonnen met de opnames van de show met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden tot en met vrijdag 29 mei plaats bij het Contiki Beach Resort, telkens van 10:30 tot 12:00, met uitzondering van het weekend. In deze podcast bespreken de gastheren elke week op hun eigen manier de wereld van het topvoetbal met humor, scherpe discussies en persoonlijke anekdotes. Als je wilt kun je de opnames live bijwonen. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: En zoals bijna elke dag beginnen langzaam de files op te bouwen richting de klok van 5:00. En dat is vooral op de Caracas-Bijweg. In beide richtingen heb je nu 3 en 4 minuten vertraging ongeveer. De rest is nog verwaarloosbaar. Dus als je zin hebt om op tijd uit te zijn, zou ik nu in de auto stappen en gaan rijden.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
4: Exactement.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8:00 bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Dit is Paradise FM.
0: We gaan zo even door belangrijkste

0: en Travis McCoy, Billionaire, hoorde je bij Paradise. Wat zou jij doen als je een biljonair was?
1: Paradise FM.
0: Elon Musk die gooit vooral roet in andermans eten. Dat probeert hij in ieder geval. Hij spande recent een rechtszaak aan tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, waar hij notabene 10 jaar geleden zelf een van de oprichters van was. Maar in 2018 stapte hij uit het bestuur en richtte zijn concurrentiebedrijf op, xAI. Nu dacht hij, weet je, ik ga eens kijken of ik daar wat verandering in kan brengen, dat niet zo goed loopt als ChatGPT, dat nu nog steeds het succesvolste chatbotbedrijf ter wereld is. Hij stapte naar de rechter, want hij gaf aan dat OpenAI een bedrijf zonder winst had moeten blijven, zodat het vooral mensen zou helpen. Maar later ging OpenAI ook geld verdienen. Daarom stapte hij naar de rechter. Die zeiden dan, ja, je hebt veel te lang gewacht om daarover te klagen. Dus won OpenAI de rechtszaak en is Musk het zwijgen opgelegd. Hij denkt er nu wel over na om, natuurlijk, als je toch zoveel geld hebt, opnieuw naar de rechter te gaan. En als je in Nederland hebt gewoond, dan herken je dit geluid vast nog wel. Het luchtalarm. Elke maand om 12 uur gaat dat weer gebeuren. Tenminste, het gaat verdwijnen. We mogen er nog eventjes van genieten de komende anderhalf jaar. Vanaf 2028 stopt het luchtalarm er namelijk mee in Nederland. Het verouderde systeem is te duur om te vervangen. Eind vorig jaar werd het contract met de leveranciers nog enkele jaren verlengd. Maar vanaf 1 januari 2028 wordt het afgeschaft. Wel gaat Nederland in gesprek om de veiligheidsregio's uit te faceren. En willen ze ook kijken of er maatwerk mogelijk is bij locaties met een hoger risiconiveau. Ik vond het altijd gruwelijk irritant. Misschien zijn er meer mensen die er blij mee zijn. Maar het gaat in ieder geval verdwijnen. Dan nog een stukje voetbal. Want ik weet niet of jij toevallig voetbal speelt of je mensen kent die voetbal spelen. Dat is niet zo onschuldig als het lijkt. In ieder geval het koppen. Want er is onderzoek gedaan naar de amateurvoetballers en voetballers die koppen, die hebben over het algemeen acute hersenschade. Dat blijkt namelijk uit het onderzoek. 302 amateurvoetballers tijdens 11 wedstrijden werden onder de loep gelopen. Genomen en naar de wedstrijd onderzochten ze het bloed van de spelers op zogenaamde biomarkers. Dat zijn stoffen die iets zeggen over mogelijke schade aan de hersenen. Spelers die hadden gekopt bleken meteen naar de wedstrijd meer van die biomarkers in hun bloed te hebben. En hoe vaker de speler kopte en hoe hoger de intensiteit van de kopbal was, hoe groter het effect op het bloed. Dus mocht je door de voetbalfame niet het bloed naar de hoofd gestegen zijn, dan is het wel door het koppen. Let erop. Ja, kan een paar meegeven. Je weet nooit wat het op de lange termijn doet. Daar komt vast ongetwijfeld nog wel een keer een onderzoek over. Zometeen de Jacksons, State of Shock en eerst Spandau Ballet.

en uit. Zometeen ben ik weer bij je terug. Met dan onder andere informatie over Tecan Paloma Week. Voor de eerste keer op Curaçao. Alles staat in het teken van deze bijzondere drank. Waarom je dat moet drinken, dat hoor je zo meteen.

zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: half zes.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6:00 plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. Gidi Markusjover, Tweede Kamerlid. Een afsplitsing van de Partij voor de Vrijheid moet volgens premier Rob Jetten steviger afstand nemen van zijn oproep om Palestijnse vluchtelingen met geweld tegen te houden. Jetten zei dat samenwerking met Markusjover ingewikkeld wordt als hij zijn uitspraken niet terugneemt. In San Diego, Californië, is een grote politiemacht, inclusief panzerwagens, uitgerukt naar een islamitisch centrum met moskee in de wijk Claremont. Er zou een schutter actief zijn. De burgemeester, Todd Gloria, meldt dat de situatie onder controle is en dat de dreiging is geneutraliseerd. Plaatselijke media berichten dat twee verdachten zijn neergeschoten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het is 5:00 geweest, dat betekent dat de files langzaam iets meer oplopen. Op de Karagasbijweg richting Jantiel ben je 19 minuten langer onderweg. Op de oude weg naar Westpunt, dat is vanaf Sambiel richting de Rotonde, 8 minuten langer onderweg. En ook op het kruispunt, de Neprotonde noem ik hem altijd in Salinja, ben je 4 minuten langer onderweg. Zorg dat je op tijd vertrekt, dat scheelt je toch weer een paar minuten.
4: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
6: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Hey Vincent.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Nadine Roos. Wij zitten in de klokken, mooi moment om over tequila te gaan praten. Nou,

0: Stevie Wonder en de 98 Degrees True to Your Heart hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ik hoop dat je een lekkere eerste werkdag hebt gehad. Dat die er inmiddels op zit. Dat zou extra fijn zijn. Ik heb dit weekend voor het eerst echt lekker kunnen genieten van mijn nieuwe achtertuin. Ik heb kort geleden alles laten platgooien. Ik had een soort hele kleine gekke porch. Die wilde ik al heel lang uit hebben. En dan voelt het zo fijn als het dan eindelijk gelukt is. Het ziet er fantastisch uit. Allemaal ruimte erachter. Alleen, nu is daar dus redelijk wat tuinafval van overgebleven. Dus de andere kant van de tuin is alweer een rampgebied geworden. Het ding is alleen, ik zit hier een beetje mee. Ik heb een mooie pick-up truck. Die kan ik echt gebruiken om dat spul allemaal in te laden. Alleen, ik ben al eerder een keer ik verbouw regelmatig de hele boel. Met allemaal blokjes naar de Koraalspecht gereden. Had ik met van die handschoenen al die blokken in die auto gelegd. Super zwaar werk. Kom ik eraan en dan zeggen ze: nee, mevrouw, je moet naar Malpaïs rijden daarmee. Malpaïs. Met zo'n lading. Ik woon best in de buurt van Kraalspecht. Maar met zo'n lading naar Malpaïs rijden vond ik dat ook een beetje te gek. Dus daarna ben ik weer naar huis gereden. Al die blokjes weer één voor één in eentje uitgeladen. Nu vraag ik me af, is er niet een makkelijkere manier dan helemaal? Want ik vind het toch een flinke lading. Er zijn echt een hoop blokjes. Hè? Het is niet. Ik ben bang dat mijn hele auto dat niet houdt. Misschien wel. Maar ja. Is er een makkelijkere manier? Niemand gaat nu zeggen, gooi het gewoon in de mondie. Daar gaan we niet aan beginnen. Nee, ben benieuwd. Heb jij betere opties? Dan laat je dat weten via 6751031. Zometeen gaan we het lekker hebben over de tequila. Speciale Paloma Week. Die voor het eerst dit jaar ook op Curaçao is. De TK

0: Lionel Richie hoorde je bij Paradise en My Destiny.
1: Paradise FM.
0: Het is maandagmiddag, 5:50 geworden. Misschien niet meteen het tijdstip waarmee je aan tequila denkt. Maar het is wel tijd om dat te gaan doen. Want in de studio is Lisander namens de Tecan Tequila Paloma Week. Internationaal, hè?
2: Internationaal.
0: Welkom. Moet zeggen, ik ben eigenlijk niet zo heel erg bekend met het drankje Paloma. Misschien andere mensen ook niet. Kun je eerst eens uitleggen wat het precies is?
2: Paloma. Ja, lekker.
0: Het is lekker.
2: Nee, je moet je voorstellen, lekker glas ijs, tequila natuurlijk, grapefruit soda of grapefruit juice. Mm-hmm. Kan je natuurlijk op verschillende manieren maken, maar in ieder geval grapefruit. En een beetje lime, echt heel verfrissend. Mensen kennen natuurlijk heel vaak de margarita, maar ik moet zeggen dat Paloma heel fris is. Echt lekker.
0: Ja, het is dus het is een cocktail, maar het is nog niet heel erg bekend. Als ik dat kan zeggen, hè, op Curaçao.
2: Op Curaçao nog niet. Langzamerhand in de wereld wel. Maar genoeg ruimte voor groei.
0: En daarom dus de Paloma Week. De Tecan Tequila Paloma Week. Voor het eerst op Curaçao. Op welke manier gaan jullie de mensen kennis laten maken met dit drankje?
2: Nou, er zijn heel wat locaties die ze meedoen. Op 10 locaties. Startende eigenlijk in Yantil. Eigenlijk alle locaties op Yantil. Vrijwel doen daar mee. Colmé, Basila Café, Lemon Tree, George Café, Omundo. Dus redelijk wat locaties. Misschien mis ik er nu een paar. Maar eigenlijk kunnen op die locaties mensen Paloma eigenlijk gaan drinken. Gedurende de week. De Paloma Week is al begonnen. Het was vanaf zaterdag 16 mei. En is tot komende zaterdag 23 mei. En mensen kunnen gewoon eigenlijk overal langs om hun eigen variant van Paloma te proberen. En op die manier kunnen ze toch in aanraking komen met de Paloma, maar ook dus op iedereens eigen manier.
0: Ja. Paloma, weet ik, is duif in het Spaans. Waar komt de connectie met dit dier en de drank vandaan? Weet je dat?
2: Nee, dat weet ik niet. Hele goede vraag.
0: Omdat je weer heel vredig van wordt als je er een aantal van op hebt. Zou dat kunnen?
2: Van het liedje Paloma Blanca.
0: Ja, dat gaan we zo meteen om eventjes in de stemming te komen. Dat zingen we allemaal uit volle borst mee. Maar nu komt er pas eindelijk een echte gedachtegang bij, omdat we de Paloma kunnen gaan proberen. Is er een speciale variant toch? Want dat is de Paloma Blanca. Zijn er ook nog andere kleuren toevallig?
2: Ik heb wel op het eiland gezien. San Pellegrino heeft natuurlijk de Blood Orange.
0: Oh ja.
2: Die is iets donkerder. Dat is nog wel een variant, heb ik gezien. Maar je hebt ook natuurlijk de Spicy Paloma. En daarbij nog heel veel andere varianten. Ik weet dat Colmé nu met een hele lekkere cocktail bezig is voor deze week.
0: Oké.
2: Okay. Moet even inchecken of die klaar is.
0: Oké. Dan houden we nog eventjes geheim. Als je dat wil weten, dan moet je gewoon maar langs gaan, denk ik, hè?
2: Zeker weten, ja.
0: En bij het zingen van Una Paloma Blanca zal het nooit meer hetzelfde zijn. Want we weten nu eindelijk wat het betekent dankzij jou, Lisander.
2: Ja, top. Nu nog weten we waar die duif vandaan komt.
0: Ja, die zoeken we op. Dankjewel dat je er was.
2: Ja, jullie bedankt.
0: De Tecan Tequila Paloma Week voor het eerst op Curaçao gaat opzoeken. Ga eens kijken of er één lekkere voor jou bij zit. En zing hem dan nog iets lekkerder mee. Una Paloma Blanca. Dit is George Baker bij

zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Kanaal 6.
1: Wetswijziging moet wachttijden bij notarissen aanpakken. Goedemiddag. Om de lange wachttijden in het notariaat aan te pakken is er een wetswijziging gemaakt. Justitieminister Shelton Hato heeft het wetsontwerp persoonlijk overhandigd aan premier Pisas. Vanwege de urgentie moet het traject versneld worden doorgelopen. Mensen en bedrijven klagen al langer over de lange wachttijden bij notaris. Dat zorgt voor onzekerheid en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de verkoop van huizen of het starten van een bedrijf onnodig lang duren. Het nieuwe wetsvoorstel bevat concrete maatregelen om dit structureel op te lossen. Zo wordt de capaciteit vergroot door het aantal notarissen te verhogen en wordt de functie van toegevoegd notaris geïntroduceerd. Hierdoor kunnen ervaren kandidaat-notarissen zelfstandig aan de slag onder verantwoordelijkheid van een notaris. Ook komt er een duidelijke, gefaseerde beroepsstructuur voor een betere instroom en doorgroei binnen het vak. En vandaag is de Curaçao Museumweek van start gegaan. Tot en met 24 mei openen ruim 20 musea en erfgoedinstellingen hun deuren voor het publiek. Er zijn speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het internationale thema dit jaar is Museums Inviting a Divided World, waarbij de nadruk ligt op de verbindende rol in de cultuur. En de mannen van de populaire KJEG-podcast zijn momenteel op Curaçao. Gisteren zijn ze begonnen met de opnames van de show met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden tot en met vrijdag 29 mei plaats bij het Contiki Beach Resort, telkens van 10:30 tot 12:00, met uitzondering van het weekend. In deze podcast bespreken de gastheren elke week op hun eigen manier de wereld van het topvoetbal met humor, scherpe discussies en persoonlijke anekdotes. Als je wilt kun je de opnames live bijwonen. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.

0: kijken naar de situatie op de weg. Natuurlijk staat het weer vast op de Caracasbijweg. Beide kanten op, zo'n 10 minuten langer onderweg. En eigenlijk, als ik zo blijf scrollen, bijna alle wegen richting Salinja leiden tot 7 minuten vertraging. Dus ook daar, hou het rustig, hou het veilig. En zorg dat je op tijd vertrekt.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: 16 minuten over 17:30 geworden met Hall & Oates op je radio Adult Education.
1: Paradise FM.
0: Elke maandagmiddag duikt Vanessa in het leven van de mensen die hierheen zijn gekomen en hun leven eigen hebben gemaakt op Curaçao. Onder andere, maar jawel, Moed, welkom.
2: Manotje.
0: Je bent een maand of 7 geleden hier op Curaçao gekomen. Ja, Vanessa heeft ongetwijfeld wat meer kennis gemaakt met jou, maar het lijkt me leuk om voor mijn kant ook eventjes te horen hoe dat allemaal is gegaan. Hoe Curaçao in jouw hart terecht is gekomen. Wat is er gebeurd?
2: Oké, daar zal ik wat meer over vertellen. Laat ik zo vooropstellen dat ik eigenlijk tot mijn 28ste heb gedacht dat ik van het eiland was. Want ik had zoveel contact met mijn biologische vader. Dus eigenlijk zodoende ben ik vanaf 9 jaar met mijn moeders ex eigenlijk op het eiland gekomen. Tot mijn 18e levensjaar ook zo opgevoed. En toen kwam ik er op mijn 28ste achter dat dat niet zo was. Maar ondertussen wel 15 keer op Curaçao geweest. En was het gewoon thuis. Dus het was eigenlijk nooit een twijfel om mijn hart te volgen om hier naartoe te komen.
0: Ja, en waar liggen die roots dan wel?
2: Waar mijn roots wel liggen is sowieso Suriname. Dat wist ik al. Maar ik ben er dus achter gekomen dat het Barbados en Grenada is.
0: Kijk.
2: Dus alsnog de Caribbean. Dat zeker. En ze staan ook echt heel hoog op mijn wishlist om heen te gaan.
0: Ja, fantastisch. En mooie plekken. Grenada nooit gezien, maar Barbados is zo'n fantastisch warm eiland. Ik doe verder niet zo heel veel, behalve surfen. Dat kun je daar ook heel leuk doen.
2: Ja, nee, ik kan niet surfen. Maar ik kan wel duiken. Dus ik hou wel heel erg van duiken. Dus ik denk dat ik daar wel weer...
0: Dan ben je op Curaçao ook sowieso fijn op je plek. Wat is nog meer bijzonder voor jou aan Curaçao? De reden dat je hier naartoe bent gekomen?
2: Ik denk dat het voor mij vooral de reden is geweest dat het leven in Nederland gewoon heel gehaast is. En je zit heel veel binnen. En ik ben een persoon die heel erg van buiten houdt. Zoals ik al zei, ik duik.
0: Ja.
2: Ik hou van eigenlijk alles op het water. Dus voor mij was een eiland, het maakt trouwens niet echt uit welk eiland ik ben. Ik voel me altijd thuis.
0: Ja.
2: Zo was daar natuurlijk wel nummer 1 bij. En gewoon de mensen, de vrijheid die je hebt. Dat je op zaterdag kan zeggen, ik ga naar het strand. En ik vind het gewoon heel mooi dat je hier nog zoveel kansen hebt. Waar je in Nederland gewoon veel sneller eigenlijk in hokjes denkt.
0: Ja, ja. Waar ben je de afgelopen maanden tegen aangelopen? Ik kan me herinneren, voor mij is dat niet 7 maanden, maar 7 jaar geleden. Op dat moment, het was echt nog dat ik weet dat ik met een envelop met heel veel geld in de rij stond bij de Girobank, inmiddels ook omgevallen. Dus ik stond heel lang in de rij, ik denk wel 1,5 uur of zo. En dan was ik eindelijk aan de beurt. En toen hoorde ik daar, mevrouw, u had dit formulier moeten invullen. Toen zei ik, dat formulier dat u daar in uw handen heeft. Ja, maar ja, dat krijg je niet. Die moet je nu thuis gaan uitprinten en gaan invullen. Dan mag je terugkomen met je envelop stampvol met geld. Nou, oh, die frustratie.
2: Ja.
0: Hoe gaat het op dit moment met integratie?
2: Ik kan
0: het
2: wel herinneren van toen ik 19 was en dat ik met mijn stagecheck inderdaad...
0: Oh ja, op die manier.
2: En dat het niet klopt en toen kon ik weer terug en 2 uur in de rij staan. Nee, van nu eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat ik de administratieve romslomps nog niet heb gehad.
0: Oké.
2: Voor mij. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik gewoon tegen dingen aan ben gekomen zoals huisvesting. Ik ben toen in een maand tijd moest ik 3 keer verhuizen tot mijn huidige appartement beschikbaar was.
0: Ja.
2: En dat is toch echt wel wat. En ik heb niet mama en papa, mijn vader is aannemer. Ja, dat is altijd heel makkelijk. Ja, hang even dat plankje op. Ja, prinsesje moet het in één keer allemaal zelf doen. Dus daar loop ik wel echt tegenaan.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk, heel eerlijk, je weet gewoon, mijn moeder had bijvoorbeeld een kaart gestuurd voor mijn verjaardag. Ik zeg, mama, het is heel lief, maar dit betekent voor mij gewoon ongeveer 3 uur werk. Weet je, dit is gewoon beter, doe je het niet, doe je het online.
0: Ja.
2: Maar dat soort dingen, dat is ook wennen. Het is gewoon, je weet als je naar de bank gaat, je weet als je je post moet ophalen, het duurt gewoon even.
0: Ja.
2: En ik denk wel dat ik daar wel al wat beter mee omga dan dat in Nederland. Dan voelde ook gewoon weer, ik was weer helemaal gehaast. En, en hier... Ja, doe ik alles eigenlijk veel relaxter.
0: Ja, ja, je wordt getraind in geduld. En natuurlijk wat jij ook zegt, in zelfstandigheid.
2: Ja.
0: Ik heb ook zelf een huis. Ook geen ouders die om de hoek wonen om eventjes een plank op te hangen of een lamp te verwisselen. Of alle kleine dingetjes.
2: Ja.
0: Dat kun je toch wel makkelijk zelf leren. Uiteindelijk kom je erachter, hè?
2: Ja, nee, klopt. Nee, ik ging ook wel met mijn vader gewoon meeklussen. Ik ben redelijk handig. Maar zoals nu moet ik eigenlijk een eettafel ophalen bij een vriendin. Nou, daar is een pick-up voor nodig.
0: Ja.
2: Ja, normaal heb ik mijn vaders werkbus. En nu moet ik iemand gaan zoeken. Dan moet je dus gaan vragen. En ik ben normaal iemand die het allemaal best wel zelf regelt. Naast mijn ouders.
0: Mm-hmm.
2: En daar merk ik wel dat ik denk van ja, wie moet ik nu vragen, wie moet ik lastigvallen.
0: Heb je gekeken naast wat je geparkeerd staat?
2: Ik zie er veel voorbij over, maar ik ben dan ook...
0: Ja, je mag mij vragen. Hier staat er eentje voor je klaar. Soms kan het zo samenkomen, toch?
2: Nou, tof. Ja, nee, maar dat soort dingen merk ik. Maar ik vind het ook heel leuk, weet je. Om juist het zelf te kunnen gaan doen en het echt zelf op te bouwen.
0: En soms is het ook gewoon, ik weet niet hoe jij erin staat... maar ik ben iemand die het toch maar zelf doet. Maar eigenlijk, zoals jij nu doet, de vraag neerleggen... kan het antwoord ook zomaar eens naar voren brengen.
2: Dat klopt. Nee, maar dat is ook zo. En het grappige is dat ik eigenlijk heel veel mensen altijd op mijn pad hier ook tegenkom. Dat ik denk, daar heb ik letterlijk om gevraagd. En dan uiteindelijk komt het zo op mijn pad. Dat is het ook zo. En ik denk wel dat mijn Nederlandse mindset is wel heel erg om het gewoon zelf te doen. Hoewel, hier hoef je het gewoon niet alleen te doen. Het gaat gewoon allemaal samen.
0: Nee, het is een klein eiland. We moeten het met elkaar doen. We moeten elkaar ook een beetje helpen.
2: Klopt. Ja, en dat vind ik ook het mooie eraan.
0: Ja. Marielle, we gaan je nog veel vaker horen hier op Paradise FM. Volgende week misschien ook weer samen met Linda. Horen we haar kant weer een beetje, die heel anders is dan jouw ervaringen hier. En voor nu wens ik jou een fijne avond. Dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel.

I got a feeling, de Black Eyed Peas bij Paradise ligt in de klok van 6 uur. Zometeen even bellen met Angela Tiemens met het laatste nieuws uit Aruba. Simply Red komt eraan, Savage Garden ook. En hier is de Spice Girls, dit is Say You'll Be There.

0: Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hey Vincent!
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina.
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6:00 plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. Gidi Markusjover, Tweede Kamerlid. Een afsplitsing van de Partij voor de Vrijheid moet volgens premier Rob Jetten steviger afstand nemen van zijn oproep om Palestijnse vluchtelingen met geweld tegen te houden. Jetten zei dat samenwerking met Markusjover ingewikkeld wordt als hij zijn uitspraken niet terugneemt. In San Diego, Californië, is een grote politiemacht, inclusief panzerwagens, uitgerukt naar een islamitisch centrum met moskee in de wijk Claremont. Er zou een schutter actief zijn. De burgemeester, Todd Gloria, meldt dat de situatie onder controle is en dat de dreiging is geneutraliseerd. Plaatselijke media berichten dat twee verdachten zijn neergeschoten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM, verkeersupdate.
10: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
11: We gaan kijken waar het vast staat op de Curaçaose wegen. Op dit moment op de Liraweg richting de Ceruloraweg. Dat is het stukje vanaf Girouet. Daar sta je 11 minuten langer vast. Daar is behoorlijk wat vertraging, misschien ook iets gebeurd. Dan ook nog op de oude weg naar Westpunt, richting Westpunt. Dat is vanaf Zambiel richting de Rotonde. Sta je nog 7 minuten vast. En op de Ceruloraweg verderop richting de Rotonde Santa Rosa sta je ook 5 minuten vast. En dat zijn de belangrijkste files op dit moment.
12: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en april geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
13: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
14: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mundial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: We slijden langzaam richting de sunsets met Simply Red en Money's Too Tight.

0: Het nummer waarin Savage Garden in een hele romantische tuin verandert. Truly, madly, deeply hoort hier bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En elke maandagavond kijkt Vanessa altijd even bij de buren. Gluren bij de buren, want hoe gaat het eraan toe op Aruba? Dat vraagt ze altijd aan Angela Diemens. Angela, bontardi.
2: Hey, bontardi Nadine.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed lang geleden dat ik jou aan de telefoon heb gehad. Dus gezellig.
0: Ja, inderdaad. Ik zit nu te denken, is het eerder of later dan dat ik daadwerkelijk in Aruba was? Nee, dat was eerder. Want toen ging het over de carnaval dat we elkaar voor het laatst spraken, dat ik dit programma deed.
2: Precies. Nou ja, ik heb nu geen carnaval voor je, maar ik heb natuurlijk wel ander nieuws. En ik ga er gelijk mee beginnen, want ik vind het net zo zielig als dat ik het leuk vind. Vorige week maandag is er een groep dolfijnen voor ons eiland gespot. En die waren gestrand. Dus zijn allemaal inspanningen geweest om die hele dolfijnenfamilie weer terug te krijgen.
0: Ik heb het gezien,
2: ja. Ja, zo schattig. Op één kleintje na. Nou, die heeft een naam gekregen. Die heet Charlie. En Charlie die bleef dus achter te verzwakt om op eigen kracht zich weer bij de groep te kunnen voegen. Mm-hmm. Nou, daar is onze Aruba Marine Mammal Foundation direct op ingesprongen. Dus zij hebben gezorgd dat Charlie kan vertrekken wanneer hij wil. Maar dat het gebied waarin hij zit in ieder geval afgesloten is. Zodat er geen boten, geen jetskis en dat soort dingen doorheen kunnen varen. En ze zijn gaan kijken, wat mankeert hij nou eigenlijk? Waarom is hij zo verzwakt? Waarom kan hij niet met de rest van de groep meekomen? Nou, dat is niet helemaal duidelijk geworden in de communicatie. Maar we zijn inmiddels een volle week verder en Charlie is er nog steeds. Het gaat wel goed met hem. Er zijn 24/7 mensen van de Mammal Foundation bij hem. Hij krijgt voeding en medicatie. En de groep dolfijnen waar hij bij hoort is nog steeds in de buurt. Hij communiceert met ze. Dus als je je hoofd onder water stopt, dan hoor je ook het klikken tussen Charlie en de groep dolfijnen. Dus ze zijn niet zonder hem vertrokken. Ze hebben hem niet achtergelaten. Ze zijn nog steeds in de buurt. En langzaam maar zeker knapt hij steeds verder op. Dus het laatste bericht is dat er toch wel hele goede hoop is dat hij zich toch heel binnenkort weer bij de andere dolfijnen kan voegen. Het was wel een beetje spannend, want we hadden ook een heel groot surfevenement hier. Vlak naast de plek waar Charlie ligt. Oh. En dat is de Aruba Highwinds. Er werd opgeroepen van jongens, verplaats die Highwinds een stukje, zodat er geen surfers en kitesurfers en foilers langs die dolfijn heen hoeven. Het hele eiland heeft wel een glimp van Charlie opgepikt. Het is heel goed om te zien dat de Mammal Foundation zich zo ontzettend inzet voor het behoud van het beestje. Maar zij zeggen ook, luister, het is ook aan de autoriteiten om ons alle medewerking te verlenen om dit dier te beschermen. Want dolfijnen zijn een beschermde diersoort en vallen dus ook onder de wetgeving van het eiland. Charlie dus, ik ben benieuwd hoe lang die er nog is. Ik hoop eerlijk gezegd dat die een deze dagen sterk genoeg is om lekker weer met zijn familie de volle zee op te gaan. Dan onze brandstofprijzen. Want ook wij ontkomen er natuurlijk niet aan. Die zijn weer gestegen. Voor een liter benzine betalen we nu 2,65 gulden. Dat is een stijging van 17% 17 cent ten opzichte van vorige maand. Oh, en diesel is 2,57 per liter. Nu heeft ons kabinet, net als vorige maand, deel van de prijsstijging opgevangen. Mm-hmm. Dat betekent dat de accijns op benzine verlaagd is met dik 21%. En de accijns op diesel is zelfs tijdelijk volledig afgeschaft.
0: Oh, wauw.
2: Dat zou dan in deze paar maanden, 2 maanden, de overheid 5,1 miljoen florin kosten. Dat is natuurlijk heel veel, dus de vraag is of ze dat volgende maand ook nog doen. Of dat ze volgende maand zeggen van, nou weet je, bekijk het maar. We hebben het nu lang genoeg opgevangen, nu moeten jullie echt toch zelf op de blaren zitten.
0: Ja, ja.
2: We gaan het zien. 2,56 de liter, het is behoorlijk. Mm-hmm. Aan de andere kant mogen we denk ik in onze handen knijpen dat de prijzen van elektriciteit en water nog niet omhoog zijn gegaan. Ook niet over. Geen slapende honden wakker maken.
0: Zo is dat, zo is dat. Hé, hey, Angela, dankjewel.
2: Zal ik het daarbij houden?
0: Ja, ja, laten we dat doen.
2: Ja, precies. Hé, hey, dan spreek je snel weer. Hele fijne avond voor jullie allemaal.
0: Dankjewel, tot volgende week.

0: draaide met Bob Marley op je radio. Iron Lion Zion hoorde je. Zometeen wordt hij misschien nog iets lekkerder. Met een diner voor twee in het verschiet. Mag ik weggeven bij restaurant De Buren. Er komt nog meer reggae aan. Inner Circle hoor je ook na het nieuws van 7:30.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt. En hoe Joris zijn haar zit. Kijk dan.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysantu.
2: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.

0: Kanaal 7.
1: Wetswijziging moet wachttijden bij notarissen aanpakken. Goedemiddag. Om de lange wachttijden in het notariaat aan te pakken is er een wetswijziging gemaakt. Justitieminister Shelton Hato heeft het wetsontwerp persoonlijk overhandigd aan premier Pisas. Vanwege de urgentie moet het traject versneld worden doorgelopen.

0: preventie moet het traject versneld worden doorgelopen. Mensen en bedrijven klagen al langer over de lange wachttijden bij notaris. Dat zorgt voor onzekerheid en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de verkoop van huizen of het starten van een bedrijf onnodig lang duren. Het nieuwe wetsvoorstel bevat concrete maatregelen om dit structureel op te lossen. Zo wordt de capaciteit vergroot door het aantal notarissen te verhogen en wordt de functie van toegevoegd notaris geïntroduceerd. Hierdoor kunnen ervaren kandidaat-notarissen zelfstandig aan de slag onder verantwoordelijkheid van een notaris. Ook komt er een duidelijke, gefaseerde beroepsstructuur voor een betere instroom en doorgroei binnen het vak. En vandaag is de Curaçao Museumweek van start gegaan. Tot en met 24 mei openen ruim 20 musea en erfgoedinstellingen hun deuren voor het publiek. Er zijn speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het internationale thema dit jaar is Museums Inviting a Divided World, waarbij de nadruk ligt op de verbindende rol in de cultuur. En de mannen van de populaire KJEG-podcast zijn momenteel op Curaçao. Gisteren zijn ze begonnen met de opnames van de show met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden tot en met vrijdag 29 mei plaats bij het Contiki Beach Resort, telkens van 10:30 tot 12:00, met uitzondering van het weekend. In deze podcast bespreken de gastheren elke week op hun eigen manier de wereld van het topvoetbal met humor, scherpe discussies en persoonlijke anekdotes. Als je wilt kun je de opnames live bijwonen. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: De belangrijkste files zijn inmiddels opgelost. Je staat alleen nog vast op de Caracasbijweg richting Jantiel. Zo'n 9 minuten. En nog een kleine opstopping van 4 minuten op de Cerulorenweg richting de rotonde bij Salinja.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Kolkos Beach,

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Hey Vincent.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of

0: Sam Smith hoorde je bij Paradise. And I'm not the only one.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dat is zeker af en toe het geval bij de muziekquiz. Dat je niet de enige bent. En daarom is het zaak om gewoon lekker vaak mee te spelen. En dan is het zomaar een keertje raak. Zoals bijvoorbeeld vandaag voor Marie. Marie, Bontardi.
2: Bontardi.
0: Heb jij een lekkere maandag gehad? Zit je hier een beetje goed in de week?
2: Ik zit er helemaal goed in. Ik ben op maandag altijd vrij.
0: Oh,
2: dus
0: kijk.
2: Dat is een goed begin van de week.
0: Dat is zeker een goed begin. En werk jij dan op een andere dag extra of werk jij gewoon een dagje minder dan de rest?
2: Ik werk gewoon lekker een dagje minder.
0: Heerlijk. En wat is de plek waarop dat kan voor jou?
2: Ik woon op Bonaire.
0: Oh, kijk eens. Ja, ik zat al
2: dus,
0: trouwens naar jouw nummer
2: dat.
0: Te kijken. Is het dan wel handig dat je meespeelt of kom jij gewoon af en toe ook deze kant op?
2: Ja, toevallig aankomend weekend. Dus
0: nou.
2: Dat komt er helemaal mooi uit.
0: Dat wil het lot gewoon. En jij luistert dus vanaf Bonaire naar Paradise?
2: Ja, dat klopt.
0: En ontvang jij ons? Want ik heb een little bird horen zeggen dat als jij een beetje aan de goede kant van Bonaire zit, dat je ons gewoon kunt ontvangen. Of luister je via het internet?
2: Nee, ik luister eigenlijk vooral in de auto. En de ene keer gaat het heel goed en de andere keer wat minder. Maar vandaag toevallig wel.
0: Vandaag was dubbel je lucky day. Je hoorde het goed en je wist ook nog eens het antwoord op de muziekquiz.
2: Yes, dat klopt.
0: We gaan spelen voor een heerlijk dinertje voor twee bij restaurant De Buren. Dus dan is één van je activiteiten alvast geregeld als je hier bent volgend weekend. Even luisteren naar de opgave nogmaals.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, hij was niet heel tof, hè, de opgave.
2: Nee, hij was niet zo moeilijk.
0: Zeg het maar.
2: When the going gets tough, the tough gets going van Billy Ocean.
0: Heel goed, dat is dan wel weer een lastige. Een tongbreker is dat, hè?
2: Ja, ik moest er even over nadenken.
0: Heel goed, hij kwam er heel vloeiend uit. Ik ben er wel eens vaker over gestruikeld.
2: Ah, gelukkig.
0: Maar dat overkomt jou niet.
2: Nee, nou, goed zo.
0: Hartstikke goed. Hey, we hebben een bon voor een lekker dinertje bij restaurant De Buren voor jou klaar liggen. Dus kom vooral even langs. Heb je gelijk nog een activiteit
2: nou,
0: op de planning staan.
2: Ja,
0: Paradise FM en restaurant De Buren.
2: Ja. Helemaal leuk. Hartstikke bedankt.
0: Oké, Marie, ik wens je dan een heerlijke, relaxte maandagavond. En we verwelkomen je binnenkort hier op Curaçao.
2: Yes, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Oké, ajo.
2: Ajo. When the going gets tough.

Jordi bij Paradise, You and Your Hand. Richting de klok van 7 uur. Ik neem afscheid van je, maar niet getreurd. Morgen ben ik er weer in de komende 2 weken. De hele week de middagshow. Gezellig samen met jou. Zo meteen de Wham! En eerst Nelly en Kelly. Dit is Dilemma. Tot morgen.

0: Fluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12 uur. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.